today, me lace one PC, not any Bible book, and a piece this. Me want it deal than I use today, lobby one. Me want pretty a piece this than I use Ranamang. On that, a piece this is the Tumsi Prince Party. Me lace one bosan in a Bible book, and a sunny semi lace na in Bible book today, then me shitaki. Masra abi true lobby gi libisma lobby one abi true lobby gi libisma and a PCDC futru mi wani pratina nga yudora genade fu gado fu you can sabi ok tutaki masra lobby ala libisma anodes masa egona kerki wang gado lobby. Magado lop ala libisma for that edemeki a duan sani gi a hairy grunt tapu gi de one di dena in a grunt tapu de one di froisi kwekaba na de one di dena pasi ekong lobi wang a duan sani gi ala libisma en a seni e mampiki Jesus Christus fu kondedena a kroisi en painanga en diri brudu. Give alamala for we no sago lassi, ma we safeni a libi futego, efu we e bribina any a peaceful codici, and we do sa aitaki, lobby one. This day a lobby sa masra sorina a grunt tapu disi. This day sa de kari genade, lobby one. This na asani sangado wani fu minanga you on tfang fu we can feni da libi futego, da brudu fu Jesus, da santa yeye, nanga da libi futego. Lobby one, a de prosperity day, omdati a pisi pe we o lesina in Bible buku. Masra etaki sofuru drape ataki anowani no wansma golasi. Lobi wang mina you di e yere a programa dis tide a day disi. Masra no wani you golasi. Wish you not dry libi ete, masabi apis disi taki masra no wani you golasi. And if Bible buku skrifi, taki gados refi taki ano one you go lasi. That one taki one lasi say de. Lobby one. Any a grunt tapu disi, any a leri fugado, any Bible buku, you abi to say, you abi a wini say, that na a konu kondre fugado Yehova Papa Almakti, nanga emamchi Jesus Christus, nanga da Santa yeye, and you abi a lasi say, that na perenkari hell pe Satan nanga entra wante sa fortuft futego entego. Lobby one. And masra, no one make minanga you gonna alasi say. Omdati masra lobby we sote and a do one bigi sani giwi. Fu we no can go lasi, ma fu we can feni da libi futego. Da wini say, so bung. Lobby one, we teki na in Bible buku. Na eni a buku fu Petrus, difu tu buku fu Petrus, kapital 3, den versi Haiti nanga negi. I tak dape na en wan Nederlands Bible. Ataki, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar doch dat allen tot bekering komen. Lobby wang, a laste pisi na eni vers negi. Mi wan lees a pis dat baka. Ataki, de Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Lobby wang, ano wani so wanfu wija go lasi, lobby wang. Ma awani alasma. Kong dry de libi, libi wa santa libi, and feni da libi futego. Lobby wang, and we take it out to, once run a tongue of Bible,
En dat we lezen na een difu tubuko voor Petrus kapitaal 3, den versie IT nanga negi. Te metaki voor lezen difu tubuko voor Petrus kapitaal 3, dan me adviseer je na oso me giwarai voor go lezen a heri kapitaal. Let va askrivi kapitaal 3 voor verstaan a her pistori disi, dan me adviseer je me giwarai judi eierabos kopudisi lezen a her kapitaal voor verstaan sa masra wani duna in you libi tide day lobby wang. Sa masra wani duna in you libi den day disi lobby wang. Ma omdat die a programma no deso langa, dan we eteki tu prenspari teks na ini en da we chaden kona doro, ma we giu wan burai fu lezi a her kapital fu verstand gomoro fara lobby wan. A de prenspari fu lezi you Bible, teki a word to na you fu kori man, no kon kori you, because den de idisi na ina grond tapu disi, kori man laina ina grond tapu disi serefina ini askifu masra den kori man de sa e kori libisma nanga awortu fu gado Mateus serefi go leis Bible buku da yu sa verstang en a yeye fu gado sa opo yu a yu sa kisi genade fu dati fu verstang sa masra wani fu minanga yu lobby wang en ye leisi ya na ini difu tubuku fu Petrus kapitaal 3 den versie IT nanga negi askrifi lobby wang asani disi unomus fergiti tak one day deleki dusun yari gi masra en tak dusun yari deleki one day masra no e dry dry fu du sang a pramisi ma sosma di dedi e prakseri dati ma a abi langa pasensi nanga unu fudi ano wanitaki no wasma golasi a wanitaki alasma dry den libi lobby wan ye yere a lobby fu masra na ini a last pisi fu a pisi Bible gedeelte disi ye yere a lobby fu masra na ini en Bible buku deso kring nanga wi dati a puru a atifugado kona doro giwi lobi wang. Bible buku e barwija taki winomus forgiti taku one day deleki dusun yari gi gado en dusun yari deleki one day des akan de ok tutaki na tamara tamara masra Jesus kong minotaka deso mitaki akan deso lobby wang fawege sam Bible buku skrifi jataki dusun yari deleki one day en one day deleki dusun yari akan taki na tide bakan nasrefi it is onverwacht if you lazy gomoro fara na any vers 10, dan hij schreef het aki, maar adei fu masra o kong lekifa wan fufuru man e kong. Lobby wan, onverwacht masra Jezus Christus o kong fu konde bezig nanga a opname en wie den bribi wan o abifu opo gomiten na de wolku tapu en da wo gwe sama na eni akonu kondre fu papa Jehova almakti dat ede meki wileki bribi wang wi mude kaba kaba wi mude ready wi mude nanga opo ai wi nome sribi moro temeta kune sribi da takune rusteneti moso sribi fu rusteneti dat is menselijk ma me takwa yeye sani te we takwa smai sribi da yeye fasiye sribi wanda you ai tapuna ina yeye you ne shipeye gona ina yeye pisi foutu emeki ala sot sani epsa pe pardonegi pe you musgi pardon you negi pardon lobby wang dat na sribi na ina yeye sribi na ina yeye Natana en sondu dat na sribi na eni na yeye ma wile kibribisma libisma wi abi fu sribi teneti tapu fu wiki na ngwa fresh and breti ati tamara mamanteng fu kandui uroko lek fagado wani en na so masra meki en gron tapu lobby wang
So, yeshitaki, lekfoutaki, akantaki, na baka wan yuru oktu, masrakong, furusma etaki, we son teng mi dena grond sapu, omen teng ba, trasmatak mi ap ay tenti yari, trasmatak mi ap sebi tenti yari, trasmatak mi ap siksi tenti yari, fu sens tendim da grond sapu, neme yere taki masra Jesus ekong, anosa doro ete, we yere fu saide, omdat you no dry you libi ete, en masra, no wani fu you go lasi, lobi wan, kona praxeri, kona yeye praxeri, den dey disi. Liere fusaide meki masra, neko ete, omdati a promisi di a meki, a meken gi a heri grond tapu, a meken gi ala libisma, en Bible buku etaki jaso na eni vers negi, ataki na eni vers negi ataki masra no e dry dry fu du san a pramisi ma sonsma de di e praxeri dati ma a abi langa pasensi nanga uno lobi wan sonsma itaki mi abi ai tenti yari sens di mi de kimbo imi yere masra Jesus e kong we yere a antwort tide yere a piki baka tide a piki baka etaki masra abi langa pasensi nanga unu ye yere masra Jesus o kom ma you no make you sref klari ete fu dry you libi you abi ai tenti yari you abi siksi tenti yari you abi sebi tenti yari ye yere a boskopu ma you no make esi fu dry you libi that one taki you no wani a tego libi, ma you wan gonna alasi say sobu lek fa betaki na a first PC fu a programa disi. Lobi wan, Bible buku de sokring, ataki, masra no e dry dry fu dusa a pramisi. Furusani, masra pramisi na eni a grond tapu disi kaba. Lobi wan, furu sani masra pramisi na eni agron tapu disi kaba en furu fuden pramisi kona doro abe pramisi taki auseni afor lusuman kongiwi eni den buku Yesaya eni abuku fu Yeremia nanga oktu na eni den psalmo ai skrifi abra afor lusuman dibeo kong Lobi wan, en na wan pramisi fu gado peden bifo profeti betaki abra apis dati en fu tru a pramisi dati kontru dati a for lusuman masra Jesus Christus a koda ina gorontapu en a dweura kolek fa gado bentaki a for lusu wi fu sondu ma a dona wi ef wi e accepter a for lusu nanga a for lusuman disi Lobi wan, so, masra pramisi morosani oktu. A pramisi geneseng, dresi fasi. A pramisi befreiding. A pramisi boom fasi na wi. If we taki abra dresi fasi, da we shi masra Jesus Christus wakana ina grond sapu disi. En a dresi boom furusma futakru siki melatsheid. Ala sotu siki lang wan breni wan ala sotu wan dede wan srefi opo waka lobi wan dat wan taki masra gado al maxi pramisi ena kontru lobi wan soti dede oksu kerki kisi autoriteit fu masra fu dresi siki oksu eni anneng fu Jesus Christus da krakti fu da santa yeye nanga da brudu fu Jesus ma fu saide meki furu fu de sandisi nep samorona eni den kerki omdati den kerki not napu letopu ondro a ai fu gado de luku soso a moni sei en masra e takdrape ataki you no mandin tu gado of your lobby wan and your heart atrawang, yo pot atrawang na wang say, lobi wang, dat meki, den sandisi, nepsara en kerki moro. Ma pewi ben go na Kenya, ondro profeti Dr. Dafot Owar, na bigi profeti di masra senko na wimindri teti de day,
dan wishi bonfuru sani pasa na ini den conferences na ini African Kondre Kenya pe lama opowaka brain wan konshi HIV AIDS genees melas het genees ala sotu siki genees disi na den pramisi fugado abra agron tapu pe we libina eni den day disi en den pramisi disi e kontru lobby wan so Bible buku etaki masra pramisi furusani masra dusan a pramisi oktu en Bible buku etaki na eni alasta pisija ataki masra abilanga pasensi nana unu lobi wan wile klibisba we meku alo foutu we du alo sani pe masra abif giwi pardon en ala leisi a brudu fu Jesus Christus abifu kona mindri fu wasi de sondu fu wikring en dati wikari langa pasensi sagado abinanga wi lobi wang en a abi langa pasensi oktu dati ano meki a opname fen presi ete ma ai wakti tapu minanga yu I worked it up for you, Dino Dry Libby, and I worked it up for me, for belayde sondu for me, F me sondu, F me du san sanobung. I worked it up me, for belayde sondu for me kafeni oktu, da tego libi. And I worked it up you, you di eriere a programma tide, you di eriere a boskopu tide, masra abilana pasensi, nana you, I worked it up you, for You can dry your libi and accept da forlusuman di abe promise di okong and a kong oktu and a forlus wikaba you de forlus forlusu ma you mu accept Da for lusu disi, lobi wang. A for lusu disi, no degi de one de gonna kerki wa wang, ma a degi ala libis mafu accepter. So you di e yere aboskopu dis tide, masra etak nanga you tide, dry you libi, Kona Jesus Christus and I'll do biggest anigi you because he abi langa pasensi nanga you and I tak godoro taki ma abi langa pasensi nanga unu fudi ano wani taki no once ma golasi a wani taki alasma dry de libi this day a wani fugado abra a grunt tapu disi that win suma na you we sort libi sma you day of you ben de we sort ogri you de you do na in a grunt tapu disi we sort to ogri man you de sambe psana en you libi masra ne lukuna a pis dati ma I luku taki you must kondry you libi and kondini masra Jesus Christus for you can feni da libi futego hopu de ete so langa you dena in a grunt tapu disi lobi wang Bible buku desokring na eni da buku disi aboskopu disi ataki masra no wani no wans magolasi a wani wi alamala feni da libi futego serana mang nanga aboskopu disi me rupiu up tide masra Jesus e kariu draiu libi kolibi wa santa libi Kolibi wa libi san boom ondra aifu gado so dati masra kan break you and abi you fanodu na eni ekonu kondre peyu sago libi futego and tego. We alamala di meki abosro tidisi. We no abi lasi feng, but we shi wini feng because asanta yeye ko yepiwi fu forstang den dipi fasi fu akonu kondre fugado. Peyu konsabi no taki akonu kondre fugado. Adena libi aibowegi na eni grontapu na eni hemel Ondro adoti disi, na ina emel se geweste. Ala sei, a konu kondre fugado e bowegi, na eni mi, nanga yu din dry libi kaba. Lobi wang, we rup you up, kondra yu libi, take Jesus Christus na en yu libi, because ate shatu, and nanga aboskopu disi, mikona kaba fu a Bible boskopu disi, and te wantra leis baka,
We de baka via de radio senders voor Radio Shalom. Na in uw osso camera, na de Bijbelboskopo, een brief aan Suriname. Utambung en make God bless you. En we, this is Ebari. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus. Naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang.

0: Έχετε στην ΥΡ.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa opo prijs. Prisa be chep ko snara? A mi suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk toch. En een verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Wees sterk en moedig.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwet zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere, in onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stilzitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader. Naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus. Dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt. Op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen. Herstellen, o Vader. Heere, herstellen, o Vader. Brengt u herstellen, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben. Met zoveel zitten. En weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waarmee meer zoveel jaren geshowd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heere, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heere. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, fijn om bij u terug te zijn, om van hart tot hart met u te spreken. Hoop van harte dat het u goed gaat en u zich ook werkelijk kan verblijden dat God, onze Vader, een liefdevolle en goede Vader is. Moet u bekennen dat ik mij deze week enigszins bezorgd voelde, daar het erop leek dat de Heer mij niets op het hart had gelegd. Gelukkig was dat niet zo, want anders zou u mij deze week niet gehoord hebben. Inderdaad, het mag er soms op lijken dat het water in ons leven niet stroomt, maar stilstaat. Maar dat is de leugen die de vijand ons wil aanpraten. Want heeft Jezus niet gezegd dat het water dat hij ons geeft in ons zal worden tot een bron van water dat opspringt ten eeuwige leven? Johannes hoofdstuk 4 vers 14. Ik mocht opnieuw ervaren dat Gods beloften ja en amen zijn, want het water begon opnieuw te stromen en de Heer legde mij zijn woord uit 2 Timotheus hoofdstuk 3.

vers 4, 5 en 7 op het hart. Ernstige woorden die de apostel Paulus, gedreven door de Heilige Geest, aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, om ook hem te informeren wat Gods geest in hem, dus Paulus, betuigt. Er zal een tijd aanbreken, zegt Paulus, dat de mensen meer liefde zullen hebben voor genot dan voor God. En die met een schijn van godsvrucht, de kracht daarvan, dus van het evangelie, verloochend hebben. Die zich te alle tijden laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Woorden van de Heilige Geest, die ons willen waarschuwen dat het vergaren van kennis over Jezus niet gelijk staat met het kennen van de waarheid. En wel om de eenvoudige reden: de waarheid is geen wetenschappelijk of cognitief concept die jouw intellectuele capaciteiten kunnen bevatten. Want de waarheid is een persoon en zijn naam is Jezus, door wie alle dingen zijn geschapen. En zonder hem is geen ding geschapen dat er geschapen is. Je kunt de Jezus waar de Bijbel ons van vertelt intens bestuderen. Je kunt hem onder jouw wetenschappelijke microscoop plaatsen. Maar dat zal jou hem nog niet doen kennen. Anders, van waar de woorden van de Heilige Geest in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 7. Die zich ten alle tijden laten leren, zonder ooit tot de erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Je kunt je de vraag stellen, maar waarom kan het vergaren van kennis over Jezus mij niet in staat stellen om hem, de waarheid, te kennen? Omdat, zoals eerder gezegd, de waarheid geen wetenschappelijk of verstandelijk begrip is, maar een persoon. En alleen wanneer de persoon zich aan ons openbaart, kunnen wij hem leren kennen. Precies hierom dat Jezus zijn toehoorders waarschuwde met de woorden: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij bij mij niet komen om leven te hebben. Kennis kan ons verstandelijk rijker maken, maar transformeert of verandert ons leven niet. Hoe vaak hebben wij niet gehoord van corrupte rechters, terwijl uitgerekend zij behoren te weten wat juridisch correct is, of van leerkrachten die geleerd hebben hoe de ontwikkeling van het kind te bevorderen, maar daar flagrant tegenin handelen door zich aan het kind te vergrijpen. En zo zou ik door kunnen gaan. De praktijk van het leven heeft ons meer dan overvloedig laten zien dat meer kennis ons niet garandeert dat de persoon ethisch, dus in zijn morele principes, ook verandert. Vraag u af hoe het mogelijk is dat mensen die zich erop hebben toegelegd de geschriften handelende over God te bestuderen
en dan menen dat zij op grond daarvan het recht hebben verkregen om een medemens om te brengen. Ik had u over de apostel Paulus kunnen vertellen, die met de nodige trots het heeft over zijn opleiding die hij had genoten aan de voeten van een van de toptheologen uit zijn tijd. En uitgerekend deze man, toen nog Saul genoemd, wordt een fanatiek instrument die dood en verderf verspreidde onder zijn medemens. Luistert u wat Gods woord over Saul vertelt. En Saul verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere huis binnen en sleurde mannen en vrouwen mede. Handelingen hoofdstuk 8 vers 3. Maar zover hoeven wij niet terug te kijken, want de media van vandaag schotelen ons feiten voor die ons boekdelen vertellen. Geen wonder dat Gods geest ons waarschuwt om er niet vanuit te gaan dat meer leren en kennis hebben van het woord, dus de Bijbel, gelijk staat aan het kennen van de waarheid. Want anders zou de Heilige Geest nooit deze woorden gesproken hebben. Die zich te alle tijden laten leren, zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Als er een figuur in het Nieuwe Testament van deze waarheid was doordrongen, dan was het de apostel Paulus wel. Want wanneer hij tot de erkentenis van de waarheid komt, schreeuwt hij het uit en zegt: alles wat ik aan kennis had verzameld, dus alles wat ik wist, is te vergelijken met vuilnis. Vanwaar deze plotselinge omslag? Hij die met zijn fanatisme en grote overtuiging het woord aan anderen onderwees en ook doorging voor een godgeleerde, bleek niet meer dan een schijn van godsvrucht te hebben. Want op flagrante wijze verloochende hij met zijn leven de kracht van het woord. Want het woord dat hij dacht te kennen en ook aan anderen verkondigde, bleek niet de kracht te hebben om hem die zijn medemens vermoordde te veranderen in iemand die zijn medemens gepassioneerd kon liefhebben. En als het woord dat hij kende en verkondigde hem wezenlijk niet had kunnen veranderen, dan was het ook uitgesloten dat het zijn toehoorders van binnenuit zou veranderen. Geen wonder dat de Heilige Geest ons hierover het volgende zegt: zo priester, zo volk. Hosea hoofdstuk 4 vers 9. Met andere woorden, je kunt niet meer doorgeven dan wat je zelf bent. Wat de dramatische omslag of verandering in toen nog Saul had bewerkt, was niet zijn kennis waarvoor hij jaren gestudeerd had, maar het was de ontmoeting met God, het levende woord, de Heer Jezus Christus. Het was deze ontmoeting, ja, deze relatie met het levende woord, die de kracht bezat om Saul van een achtervolger van Jezus, zijn gemeente, te veranderen in een discipel van Jezus, die een gepassioneerde verkondiger werd van het evangelie dat hij van de Heer Jezus Christus zelf had ontvangen.
duidelijker dan Jezus het ons zegt, kan het ons niet gezegd worden. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Daarom is er dan ook geen leven te vinden in allerlei onderwijzingen van welke aard dan ook, of samenkomsten, of allerlei geestelijke activiteiten, zoals dansen, klappen, en ook niet in wonderen en tekenen, of welke andere zegening dan ook. Want weten, dus kennis hebben van Hem, heeft en geeft geen leven. En daarom moeten wij bij Hem komen, opdat Hij zich aan ons openbaren, opdat wij van Hem geestelijk leven ontvangen, of anders gezegd, wederom geboren worden om een nieuwe schepping te worden. Daarom dat er staat geschreven: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Maar of wij de waarheid, dus Jezus, zullen leren kennen, hangt helemaal af van de toestand van ons eigen hart. Want waar uw hart is, daar is ook uw schat. Daarom dat Gods geest zegt dat er mensen zullen zijn die onderwijzen, en zij die onderwezen worden, altijd lerende, maar tot het kennen van de waarheid, dus de levende Heer Jezus, komen ze niet, daar zij meer liefde voor genot hebben dan voor God. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 4. De keus ligt in onze eigen handen. Daarom is het niet verwonderlijk dat Jezus aan zijn toehoorders, die zeiden hem te willen volgen, het volgende zegt: indien iemand tot mij komt en niet haat, betekent op de tweede plaats stelt, zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Johannes hoofdstuk 12, vers 25. Willen wij de waarheid leren kennen, dus dat de levende Heer Jezus zich aan ons openbaart, dan zullen wij de belangrijkste voorwaarden in ons leven moeten vervullen. En dat is niet meer leren of weten over Hem, maar onze onvoorwaardelijke en absolute overgave aan de wil van God. Want buiten Hem is er geen andere God. En op het moment dat Hij zich aan ons openbaart, zullen wij, en niet alleen wij, maar ook de wereld om ons heen, zal weten dat er zich in ons leven een wonder heeft voorgedaan. Inderdaad, want wij zijn opnieuw geboren, zoals dat ook bij Saul het geval is geweest. Onwillekeurig doet dit mij terugdenken aan een Nederlands echtpaar dat mij jaren geleden hun getuigenis van het wonder dat zich in hun leven had voltrokken in de vorm van een lied liet horen. En dit was hun lied over de opgestane Heer Jezus. Iets gebeurde met mij, ja, iets gebeurde met mij.
Ik was gebonden met ketens, maar nu ben ik vrij. Wierp een blik op het kruis en mijn hart werd zo blij. O, geprezen zij God, iets gebeurde met mij. Beiden waren jarenlang zwaar drankverslaafd geweest, tot het moment dat het levende woord, de opgestane Heer Jezus, zich aan hen openbaarde. En in één keer was nu de kracht van het oude leven gebroken en maakte plaats voor een splinternieuw leven. De waarheid is niet het weten of praten over Jezus, maar een openbaring, een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus. Mogen de Heer uw hart vervullen met het verlangen naar de openbaring van de waarheid, de levende Heer Jezus. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, Heere, dat, o vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, Heere, we, o vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o vader, Heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heere, maar ondanks we het weten, o vader, Heere, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader, vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o vader, Heere, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o vader. Geloven, o vader, waar wij, o vader, Heere, o vader, uw kleed hebben bevlekt, o vader, vraag ik als lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen, om ons te herstellen. Herstellen, o vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o vader. Heere, te veel is binnengekropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o vader. Te veel verwarringen, o vader. Te veel open deuren, o vader, die gesloten moesten zijn, o vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o vader. Haalt u weg, o vader, Heere. Elke strijd, o vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o vader. Heere, deze geest heers, o vader. We bidden dat u overneemt, o vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heere, om het licht te mogen en kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Luisteraars, ik ben er weer in een ander programma. En ik wil met u lezen uit het boek Nehemia. Ik ken Nehemia. Nehemia was een man die God op een bijzondere wijze gebruikt heeft om herstel te brengen in het land. En wat zo mooi was van Nehemia, gaan we met elkaar bekijken en wat de Bijbel ons hierover wil openbaren. Neemt u een gebedshouding met me aan. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Ik leg deze dag in uw hand en elke luisteraar. En ik bid in Jezus' naam dat u ons zal helpen om te verstaan waar het op aankomt. Leid ons door uw Heilige Geest, de Geest der waarheid, en spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik lees in Nehemia hoofdstuk 1. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Shakalia. In de maand Kisleu, in het 20ste jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Shanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. Zij zeiden tot mij: de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Kijk wat er gebeurt met Nehemia nadat hij heeft gevraagd en het werd hem verteld wat er gebeurd was met Jeruzalem en met zijn broeders. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die u lief hebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebod van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Hij zegt wij. Ook ik en mijn familie. Wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. Wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Doch gedenk

0: aan het woord dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert gij u tot mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden, al waren uw verdrievenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam. En doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Nehemia was een man die in een hoge positie was, want hij was schenker van de koning. Maar je ziet dat zijn hart bij het volk was. Is een man, zijn hart was vol vaderlandsliefde. Het moment dat hij gehoord heeft, dat hij hoorde wat er gebeurde in Jeruzalem en wat er gebeurde met zijn broeders daar, merken we dat hij eronder leed. Het is niet wat we vandaag te maken hebben met de diaspora mensen, dat ze geld gaan geven of ze gaan dit doen en we gaan dat doen, maar je merkt niets. Ze stellen steeds hoge eisen, allerlei problemen, maar er komt niks vanuit de diaspora mensen. Begrijp je? Laat me dit zeggen. Dit is een man in wie vaderlandsliefde leeft. Hij is in gebed gegaan. Hij is gaan vasten. Hij is het gaan zoeken bij God. Gaan vasten. Gaan bidden. Gaan roepen tot God. En vanaf dat moment was God met hem. Hij genoot gunst van God. Hij kon gunst genieten van de koning. Hij mocht gaan om terug te gaan om zijn land op te bouwen. Daar praten we over. En Nehemia, wat zegt het ons? Wie was Nehemia? Een man in een hoge positie, die toch zijn hart was niet droog en leeg als het ging om zijn land. Hij was niet vol kritiek over zijn broeders in dat land. Maar hij was klaar om met ze mee te lijden. En niet alleen mee te lijden, maar te zeggen, met de kennis en de know-how die ik heb, wil ik gaan naar dat land om daar weer op te bouwen. Dat zegt Nehemia. Mensen, wanneer we praten over vaderlandsliefde, dan is het niet gewoon iets. Ik geloof dat dit ook een vereiste is. Wanneer we zeggen, herstel ons land en laat er herleving komen in Suriname. Laten we ons hart onderzoeken als we dit hart hebben van vaderlandsliefde. Ik denk, Nehemia was een sterke morele leider. Hij had een manier van leiding geven. Hij was moedig en een doorzetter. Hij had een manier van leiding geven. We zien vaak mensen opstaan uit de diaspora die zeggen dat ze iets gaan doen, maar het moment dat ze even op tegenstand stuiten, gaat niks door. En dan zijn ze plotseling een vijand. En ze beginnen zelf die deuren te sluiten die open waren. Zo boos zijn ze. Nehemia had een oprecht geestelijk leven. Hij was doelgericht en hij was daadkrachtig. Hij maakte een plan en voerde dat plan binnen die tijd uit waarop hij dat plan had gemaakt. Hij deed alles om dat plan uit te voeren binnen die tijd. Niet makkelijk, hè? Wanneer we in een andere positie zijn en beter geleerd zijn en beter, ja toch, in een andere cultuur leven en noem maar, dan voelen we ons vaak verheven. Maar deze Nehemia was niet dat. Hij zegt, ik voel me niet verheven. Ik wil al mijn kennis en al mijn mogelijkheden wil ik ten dienste stellen van dit volk om het herstelproces te leiden. En dat deed hij ook. Nehemia was moedig en standvastig. Liet zich niet intimideren door de tegenstander. Hij was daar. Oh my God. Hij was empathisch. Hij onderhield contact. Hij voelde mee met het volk. Het volk dat beschikbaar was. Het volk dat zich had opgegeven om samen met hem te herbouwen. Hij was betrokken. Hij had een hoge positie, maar hij trok zich het lot van zijn volk aan. Hoe vaak is die positie zo belangrijk? Is de positie een afgod geworden in ons leven? Waar we die positie niet kwijt willen raken om recht en gerechtigheid te laten geschieden. Maar Nehemia, hij eiste geen betaling op voor zijn eigen levensonderhoud. Hij herstelde de rechten van de armen. Hij herstelde de rechten van de mensen die werden uitgebuit. Hij deed er alles aan om dat te herstellen. En weet je, Nehemia was ook een heel wijze man. Hij kon het volk motiveren om iedereen die moest zijn directe omgeving voor zijn huis onderhouden. En toen een strijd kwam, bewapende hij het volk. En ze hielden in de ene hand het wapen en in de andere hand waren ze bezig te ploegen. Nehemia had een bijzonder organisatorisch talent die hij ook beschikbaar stelde voor zijn volk om het tot herstel te brengen. Er zijn genoeg mensen in Suriname die hun organisatorisch talent hebben, maar eigenlijk misbruiken ze het om neer te kijken op anderen die dat niet hebben. Maar Nehemia stelde alles beschikbaar en hij was een strateeg. En hij had strategisch inzicht die hij deelde met de mensen. Hij wist de mensen die moedeloos waren te bemoedigen, te motiveren om op te staan en hun stad te herbouwen. Mensen, Suriname, broeders en zusters, waar is onze vaderlandsliefde? Waar is onze liefde voor het land? Hoe diep is dat? Hoe echt is het? En wat willen we doen? Wat willen we inzetten om dit land te redden? Ik geloof dat als deze liefde ontwaakt in Suriname, geloof ik dat er op vele gebieden herstel zal komen. Vele van ons die zullen ontdekken of ons bewust zullen gaan toeleggen op vaderlandsliefde, zullen ons anders gaan opstellen naar onze medebroeders. We zullen anders kijken naar onszelf en naar het land. En weet je, en ik geloof dat er daardoor zal er ook heel veel relaties zullen herstellen van groepen. Er zal verzoening plaatsvinden. Relaties gaan herstellen. Mensen zullen niet meer tegenover elkaar staan. Partijen zullen niet meer tegenover elkaar staan. Ons hart zal elkaar ontmoeten. Er gaat weer vertrouwen zijn. Maar ik geloof dat in deze tijd het goed zou zijn om hiervoor specifiek te bidden. Dat naar 25 november, want 25 november aanstaande, is het einde van het 50ste jaar. En ik ervaar dat we nog niet hebben gezien wat we zouden moeten zien, wat we zouden willen zien in het 50ste jaar. Want God heeft het altijd gedaan onder zijn volk. We hebben ons verootmoedigd, we hebben geroepen tot God. Maar die doorbraak is niet gekomen zoals we dat zouden willen. Laten we een rechtspoor maken, broeders en zusters, Suriname. En laten we met z'n allen geloven dat er nog een heleboel kan gebeuren van nu naar 25 november toe. Laten we beginnen. God is nooit te vroeg en nooit te laat. Waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in hun midden. Als we samen iets geloven, als we samen iets begeren, zal het ons geworden. Ik roep u op, u die luistert, u die mij hoort. Ik roep u op in de naam van de Heere Jezus Christus. Laten we met elkaar beginnen om onszelf te onderzoeken en ons te positioneren. En ons te richten op dat Bijbels voorbeeld die we hebben voor Suriname. Het 50ste jaar is het jubeljaar. En laten we bidden en Gods troon benaderen om deze doorbraak af te smeken. We kunnen niet zeggen dat we het verdienen. Alles is door genade. Laten we genade zoeken bij God. Het volk van Israël is zo vaak in de fout geweest. En dat zei Nehemia ook in zijn gebed tegen de Heer. Ze zijn vaak in de fout geweest. Maar het moment dat ze komen tot u en beleden en zich verootmoedigen, geeft u herstel. Heren, als Suriname zijn we ontwaakt. Als Surinamers is er vaderlandsliefde in ons. En ik wil in het eerstvolgende programma wil ik verder ingaan op vaderlandsliefde. Ik wil u vragen, volk van Suriname, luisteraars, neem dit ter harte. Breng het in gebed. En doe als Nehemia. Onderzoek je hart eerst. En doe als Nehemia. En het zal ons goed gaan. Ik wil met u bidden. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Ik dank u wel, Heere, voor uw goedheid. Uw trouw en uw genade, Heere. Heere, ik wil tot u roepen en u vragen. Zie naar ons om in dit land Suriname. Strek uw hand uit. Open onze ogen. Red ons, mijn God, van de verkeerde weg die we zijn ingeslagen. Vergeef ons van onze zonden. Reinig ons van al onze ongerechtigheden. Heere, help ons, mijn God, om op te staan voor wat recht is. En laat ons uw recht vinden. Heere, vat ons aan de arm en leid ons. Heere, leid ons door uw geest der waarheid. En Heere, ik roep tot u, mijn God, laten wij allen ons wederom verootmoedigen tot u, Heere. Waar u om vergiffenis vraagt. En werkelijk ons hart aan u, ons hart voor u openen, Heere. Zodat u elke schuilhoek in ons hart kan zuiveren van ongerechtigheden en zonden. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Ik loof en ik prijs uw naam, uw wonderbare naam. In Jezus' naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Gawij. En je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
4: Veilig verzekeren, bij Self Reliance.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
8: As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul.
7: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

overcomers. I overcame. I overcame.

Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema van vandaag is een heilige kus. Wat het echt betekent. Is Rhapsody time? En u zegt reality time. Halleluja. Onze thematekst is gehaald uit Romeinen 16 vers 16. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u. Halleluja. Toen de apostel Paulus schreef, groet elkaar met een heilige kus, introduceerde hij geen ritueel. Nee, hij sprak over de oprechtheid van relaties tussen Gods volk. Halleluja. Om dit te begrijpen, geliefde, moet u verder kijken dan de oppervlakte. In die tijd was een kus een gebruikelijke vorm van begroeting. Maar Paulus voegde er een voorwaarde aan toe, heilig. Dat komt omdat niet elke uiting van genegenheid oprecht is. Halleluja. Geliefde, dat komt omdat niet elke uiting van genegenheid oprecht is. Houd dit vast, geliefde. De Heere Jezus zelf benadrukte dit toen Judas hem kwam verraden. De Bijbel zegt, en terstond kwam hij naar Jezus toe en zei, wees gegroet, meester. En hij kuste hem. En Jezus zei tegen hem, vriend, waarom ben je gekomen? Toen kwamen zij en grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Matthäus 26, vers 49 en 50. U mag dit zelf lezen. Judas' kus was niet oprecht. Judas' kus was niet oprecht, geliefde. Hij verborg verraad. Lees het verslag van Lucas. Lucas 22, vers 47 en 48 zegt, en terwijl hij nog sprak, zie, een menigte kwam. Judas, een van de twaalf, ging voor hen uit en naderde Jezus om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, verraad u de zoon van de mens met een kus? Halleluja. Geliefde, dit is de context voor Paulus' instructie. Hij benadrukte oprechtheid, loyaliteit en waarheid in uw uitingen naar elkaar. Toon geen genegenheid naar buiten toe, geliefde. Terwijl u innerlijk haat en tegenstrijdigheid gedachten koestert, toon oprechte liefde, lieve mensen. Wees eerlijk en oprecht. De Bijbel zegt, laat de liefde oprecht zijn. Romeinen 12 vers 9. Laat uw liefde geen verborgen bedoelingen hebben, lieve mensen. Dit gaat verder dan fysieke gebaren. Het gaat over uw hele gedrag. Hoe u groet, hoe u met anderen omgaat. Hoe u reageert op anderen in het lichaam van Christus. Er mag geen hypocrisie zijn, lieve mensen. Lieve broeders en zusters. Nee, het mag niet. Als Gods volk bent u geroepen. U bent geroepen tot een hogere levensstandaard en een betere relatie. Niet gebaseerd op wantrouwen of bedrog, nee. Maar op oprechtheid en waarheid. U zegt niet het ene en bedoelt het andere. U handelt niet op de ene manier en denkt het ander. Nee, uw leven moet consistent zijn. Uw hart, uw woorden en uw gedachten, uw daden moeten in overeenstemming zijn, geliefde broeders en zusters. Ook moet u wijsheid betrachten. De tijden zijn veranderd en uitingen kunnen per cultuur verschillen. Wat telt is niet de vorm, maar de geest erachter. Uw motief, oprechte liefde, uitgedrukt met zuiverheid en discretie. Dus, lieve broeders en zusters, wanneer u liefde en genegenheid aan een ander toont, laat het dan echt zijn. Laat het oprecht zijn. Laat het de liefde van Christus in uw hart weerspiegelen. Dat maakt het heilig, geliefde. Dat maakt het heilig. Dat maakt uw handelingen heilig. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader,
Ik dank u voor de liefde van Christus in mijn hart. Ik wandel in oprechtheid, waarheid en ware genegenheid jegens anderen. Mijn woorden en daden zijn consistent en weerspiegelen Gods natuur in mij. Ik toon goddelijke liefde met zuiverheid en wijsheid in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met deze bijzondere rhapsody. Yes, het is heel erg bijzonder, geliefde, omdat het belangrijk is om te weten wat men bedoelt met heilige kust. Halleluja. Geliefde, als u de rhapsody van vandaag opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag opsturen en dat is een heilige kus, wat het echt betekent. Halleluja, wat een mooie interpretatie. Laat de liefde van Christus in uw hart weerspiegelen uw oprechtheid naar een ander kind van God, want dat maakt het heilig. Halleluja. Geliefde, bedankt nogmaals voor het willen meedoen vandaag. Ik wil u vragen, als u met ons samen wil loven en prijzen, bent u hartelijk welkom aan de Ringweg Noord 110. En de Rhapsody van de Realiteiten, de thema mag u opsturen naar het nummer 8646446. En ik ben Michelle Astinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u, ik hou van u, wees lief voor uzelf en ook voor de anderen. Tot de volgende dag.

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, shalom, familie, shalom. Het is momenteel 6:13. We zijn wat later begonnen vandaag, maar geef niet. Het is nog steeds de morning move elke dag. Van maandag tot en met vrijdag, van 6:00 AM tot en met 8:00 AM. Mijn naam is Ian Mourassim. En door de genade van de Heer mag ik... wederom aan u presenteren een nieuwe editie van The Morning Move hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Nou, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u zoete dromen heeft kunnen dromen. En dat u ready bent voor een nieuwe werkdag. Misschien bent u op het punt om te vertrekken. Of u maakt zich nog heel even klaar om te vertrekken naar het werk. Misschien bent u ook al reeds op het werk. Of gaat u gewoon lekker thuis zijn. Kan de je skafwansan, je vrouwtje of je skafwansan, je meneertje. En u luistert naar Radio Shalom, zou ik zeggen een hele goede morgen nogmaals. En geniet hier live aan de Stadionlaan nummer 7 van een nieuwe editie van The Morning Move. Nou, we gaan nog even naar een pokoe luisteren. En daarna zullen we overgaan natuurlijk naar de bemoediging van vandaag. Ik vraag u toch even een WhatsApp bericht achter te laten op het nummer 875-5358. Nogmaals 875-5358. Zodat we dan samen radio kunnen maken. Laten we elkander bemoedigen vandaag. En dat u eigenlijk mee gaat inspireren. Dat we samen eigenlijk radio gaan maken vandaag. Yes. Mooi zo. We arkje een poco even snel. En dat lied heet For Your Glory. Gezongen door J. Thomas. Tot zo.

Yeah, that is Jay Thomas met For Your Glory. Ook een heel mooi lied nagezongen. Originele persoon, maar de persoon die het liedje eigenlijk zingt is Tasha Cobbs, als ik dat goed heb. Maar ik vind deze toch wel veel mooier dan die van Tasha Cobbs. Maar nogmaals een hele goedemorgen. Het is nog steeds de Morning Move hier op de 94.5 FM. Miweri. Je zal denken, hè, van boy, alle lezen in, ik kon in uitzending aan mijn tactica Miweri. Ja, dus ik wil u gewoon, it's an explanation van mijn stem, hè. Soms hoor je echt dat iemand moe is. Na dat van Shalom, want ik ben op Shalom van 6 tot 8. Vroeger was het echt veel langer. Maar nu heb ik ook een business erbij, dat van fotografie. En heel erg druk. Dus soms ga ik die microfoon moeten uitdoen, zoals nu. Alleen om te kunnen hoesten. Want als ding weeri. Zo, onze bemoediging van vanmorgen, hè? Is ook een bemoediging natuurlijk voor mij. Want vanmorgen dacht ik aan, ik heb me niet eens voorbereid gisteren voor vanmorgen. En ik vroeg ook van, waarover moet ik praten vandaag? En vanmorgen heb ik een titel voor onze bemoediging, zoals elke andere ochtend, zodat u het makkelijk kunt onthouden. Hè? God, onze Heer, onze Heiland, Jezus, is onze eeuwige hulp in nood. God, Jezus Christus, ik praat over geen enkele andere God. Dus ik ga even weer moeten uitmaken, sorry. Ja. God is onze eeuwige hulp in nood. Onze eeuwige hulp in nood. Onze eeuwige aanwezige hulp in nood. Hij is altijd aanwezig om ons te helpen. Altijd. En weet u, soms wanneer ik stilsta bij de liefde van de Heer, soms met denk je, hè, je denkt na van, of je probeert te vatten hoeveel de Heere eigenlijk van ons houdt. Hoeveel God van mij houdt. Soms zit ik gewoon rustig. Me no one do next. Na al het hard werk. Dan zit je misschien op de bankstel. Of je zit even in de hangmat. Of je zit gewoon even lekker buiten. Of je wandelt gewoon even in de tuin. Of ik weet het niet. Vaker wat ik doe. Is voordat ik. Voordat we eigenlijk naar binnen stappen in het huis. Dan maakt het niet uit als ik alleen ben of ik ben met mijn vrouw, met mijn kind. Dan wacht ik nog even in de auto. Gewoon even een moment voor mezelf en met God. En dan gaan mijn dochter, mijn vrouwtje gaan dan in het huis. En dan met actie, kado. Met dat karotangi. En dan zit je gewoon rustig. Soms hoef je niet eens te praten. En je voelt gewoon dat God je omarmt. En soms me als misrevitek boy. Zei de masra. Lop unuso. Waarom houdt de Heer zoveel van ons? Want keer op keer bewijst de Heer dat Hij daar met ons is.
keer op keer vergeeft Hij ons. Keer op keer trekt Hij ons uit de put waarin wij zelf inspringen. Keer op keer omarmt Hij ons om ons die comfort te schenken, die troost te schenken dat wij nodig hebben. Keer op keer moet Hij terug om je te halen. Keer op keer moet Hij weer terug om je te trekken. En het lijkt wel alsof er geen einde aan zijn liefde komt. En natuurlijk zijn er wel momenten waar Hij tuchtigt. Want de goede Vader die tuchtigt. En je viert je ook toe. Maar die tuchtiging komt ook uit liefde. En ik praat hierover omdat er heel veel mensen zijn. Sae go inwang stree alade. Sae mit omen stree alade. Ik probeer je te herinneren aan het feit dat God verschrikkelijk veel van u houdt. Want soms, doordat je strijd meemaakt, doordat je problemen meemaakt, dan kan je zwak worden. Je kan zwak worden. Je kan geestelijk moe worden. Je kan lichamelijk moe worden. Je kan fysiek en mentaal, psychisch kan je moe worden. Maar weet dat er staat geschreven in Psalm 46 vers 1. Psalm 46 vers 1. Daar staat geschreven: God is onze toevlucht en kracht. Een altijd aanwezige hulp in de nood. Weet u wat het betekent voor ons? Het betekent dat we altijd terug kunnen gaan naar God. Dat betekent dat wij at the end of the day altijd weer kracht kunnen ontvangen van de Heer. Om door te kunnen gaan. En dat moet ik de afgelopen tijd heel veel doen. Soms word je geestelijk heel erg moe. Omdat je ook met mensen bezig bent. En je bemoedigt mensen. Niet alleen natuurlijk op de morning move doe ik het bemoedigen. Maar je hebt ook mensen in de gemeente die bellen, die appen. Hé broeder, ik wil praten hierover, ik wil daarover praten. Hoe zit het hiermee? En soms hebben mensen een luisterend oor nodig. Daarom de mensen die eigenlijk psychologie doen. Echt petje af voor deze mensen. Echt waar. Want als je niet sterk genoeg bent, als je niet oppast, laat me het zo zeggen, dan begint de persoons probleem ook jouw probleem. Begrijp je wat ik bedoel? En daar, als je tik om in lijn naar je tapu, om in hebi, ik zou niet zeggen hebi. Maar je neemt dingen op je. En dat wordt allemaal zwaarder voor je. En dan kan je uiteindelijk, of plotseling, of op een moment, het kan te veel worden. En dan kan je in elkaar zakken. Maar Psalm 46 vers 2, daar staat geschreven: God is ons een toevlucht. Hij is ons een toevlucht. Je kan het daar. Ik kan schuilen. Ik kan longo na gado. Hij is onze basis. Hij is onze fort. Hij is onze sterkte. En ten eerste bevonden een hulp in benauwdheden. Zo zegt de NBG 51 vertaling dat.
Dus bent u vandaag in een situatie waarbij u zo zwak voelt, geestelijk? Het enige dat u zou moeten doen is vertoeven in de aanwezigheid van God, zodat Hij u kan omarmen, zodat Hij u kunt geven de kracht, zodat u nieuwe kracht kunt putten om door te gaan in het leven. Want alles kan soms te veel worden. De kinderen, hè? De schoolprestaties van de kinderen. Je eigen man kan het soms te bond maken. Je eigen vrouw, de gemeente, het werk, je carrière, je business, de impai mangsa impai, de zorgen. Alles kan soms een beetje te veel worden. En als je dat alles zelf probeert te dragen, dan ga je in één zakken. Maar daarom is de Heer daar met ons. Om ons te helpen. Daar waar we niet meer kunnen. Midati, ik probeer zoveel als mogelijk alles te dumpen. Voor Gods aanwezigheid. Want mino mancharing. Dus zolang me viertak heeuw was aan de tap me. Een soort, ik zou niet zeggen een last. Maar een zorg, een probleem, een situatie. Ik draag het gelijk over aan God. Een probleem laai. Dus ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat ik u weer heb mogen herinneren dat God uw toevlucht is. Dat God uw kracht is. Dat God is uw hulp in benauwdheden. Ja? Nou, ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar de bemoediging. We gaan nu even over tot de dagtekst van vandaag. En daarna krijgt u dan de Happy Kids. En om 7 uur het nieuws van vanmorgen. En daarna ben ik weer terug bij u live in de uitzending vanuit de Stadionlaan. Yes, nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 30 september 2026. Indien gij de Heer zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Indien gij de Heer zoekt, zal hij zich door u laten vinden. 2 Kronieken 15, vers 2. Het leerwoord. De vrouw zegt tot Jezus: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zegt tot haar: ik die met u spreek, ben het. De vrouw zegt tot Jezus: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zegt tot haar: ik die met u spreek, ben het. Johannes 4, vers 25 tot en met 26. Het gezang.

0: Ja, gezegende dag, lieve broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Twitter fui eu.
1: Yeah. Hey. Sketchers, that my Twitter play. É vista favorita, snack me bem, main face. Double Sketchup.
0: Ketchup with double Sketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles
5: snel en veilig. Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, ik ben Happy Kids Janisha.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben zuster Marsha. Happy Kids, weet je in welke taal dat lied gezongen is? Ja, ik hoor een Happy Kids het zeggen. Het is gezongen in het Saramakaans. En weet je waarover we zongen? We zongen dat we zullen rennen op het pad van Jezus. Tot we hem ontmoeten. En onderweg kunnen we vallen. We kunnen ongelukjes krijgen. We kunnen problemen krijgen. Maar hij gaat ons helpen om op te staan om hem te ontmoeten. Dat andere stukje zingen wij ook. Dat we hem eens zullen ontmoeten. En tijdens de ontmoeting, op weg naar de ontmoeting, kunnen we ook problemen krijgen. Maar hij gaat ons steeds helpen, Happy Kids. Ja? Dat houdt dat lied in. Heel mooi gezongen, hè? Happy Kids, weet je waarover de vertellingen van deze week gaan? Ik zie een enthousiaste Happy Kids daar. Wat blijde Happy Kids. Ja, ik weet dat je weet welke vertelling het is. Wie gaat me zeggen? Oh ja, jij Happy Kids, jij mag.
0: Over de profeet Elisa.
2: Ja hoor, Happy Kids. De vertellingen van deze week gaan over de profeet Elisa. Wie weet ook alweer wie een profeet is? Een profeet is iemand
1: die praat namens God.
2: Ja hoor, helemaal. Goed zo, zuster Janine. Een profeet is iemand die praat namens God. Gaan we vandaag weer luisteren wat deze profeet gaat doen. Dat lied zei dat we zullen rennen naar de Heer. In deze vertelling gaat iemand rennen naar Elisa, omdat Elisa namens God praat. Ja, Happy Kids, goed luisteren hoor. Het is zeer spannend. Voordat we verder gaan naar de spannende vertelling, dan gaan we eerst over tot gebed.
0: Lieve God, dank u wel voor uw woord. Uw woord is een licht op het pad van de Happy Kids. God, wij willen u danken voor onze ouders, Heer. Dat wij nu over u mogen leren en is genade. Heer, leer de Happy Kids uw weg. Lieve Heer, hoe wij houden van u, omdat u ook van ons houdt. Wij weten dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft. Wij willen een hulp zijn voor anderen. Heer, de Happy Kids willen u volgen, Heer. Wij willen uw plan volgen. Laten wij steeds weer lijken op u. Wij stellen onze vertrouwen op u. In Jezus' naam. Amen.
2: Zo, Happy Kids. Wie heeft de tekst van deze week onthouden? De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer, goed onthouden. Mijn Heer, God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Zie je Happy Kids. In deze psalm mogen we tot God roepen en hij gaat ons helpen. Precies zoals we dat lied ons zei. Precies zo zal de vertelling ook gaan. Kom netjes zitten. Roep andere Happy Kids. We gaan nu over tot de vertelling hoor, Happy Kids. Stand by.
1: Happy Kids, wie weet waarover de vertellingen van gisteren gingen? Ja, de vertellingen van gisteren gingen over die rijke vrouw die een kamer aan Elisa had gegeven om daar te slapen. En Elisa had gebeden tot God, omdat de vrouw geen kinderen kon baren. Die vrouw kon geen kinderen krijgen. Heeft Elisa tot God gebeden en hem gevraagd om deze vrouw een zoontje te geven. Een jaar later kreeg de vrouw werkelijk een zoontje. Toen de jongen 8 jaar oud was, ging hij samen met papa naar zijn kostgrondje om hem te helpen. Maar jullie zijn toch niet vergeten dat deze zoon pijn had? De zoontje schreeuwde, auw, auw, ik heb pijn, riep de zoon luid op. De vader riep een van zijn knechten om de zoon vlug naar huis te brengen, want die had pijn. Weten jullie wat de vader dacht? Dat hij misschien last had van de zon. Jullie weten, wanneer de zon zo fel is, kan je hoofdpijn krijgen. Maar de vader wist helemaal niet wat er met zijn zoontje aan de hand was. Toen de jongen thuis aankwam, ging hij dood. Hij stierf dezelfde dag. De moeder huilde. Waarom zo jong? Was dat de plan van Elisa? Oh nee, gilde de moeder luid. De mama had verdriet, meestal als iemand van ons dood is. Huilen was zo luid en gillen hard, alleen omdat we de persoon zullen missen. De moeder huilde Happy Kids. Had ze een zoon gekregen om zo jong te sterven? De moeder gilde en zei, de profeet moet me helpen. Ze pakte haar zoon en zette hem in de kamer van Elisa. Jullie kennen die kamer nog, de Happy Kids, die ze aan Elisa had gegeven. De vrouw legde haar zoontje op het bed. Toen ze naar buiten ging, riep ze de knecht en zei, maak vlug mijn ezel klaar. Ik ga Elisa halen. Happy Kids, vroeger waren er helemaal geen auto's, geen Mercedes-Benz, geen fiets. Vroeger verplaatsten de mensen zich met een paard of een ezel. Dus ze vroeg aan de knecht om haar ezel klaar te maken en ze ging vlug naar profeet Elisa. Plotseling kwam haar man thuis en haar man zag dat deze vrouw vlug wegging. En hij riep tot haar en zei, vrouw, waar ga jij naartoe? En de vrouw gilde dat ze zo gauw terug is.
2: Vrouw was helemaal in paniek, maar ze had één doel, ze moet bij Elisa aankomen. Elisa zag de vrouw in de verte aankomen. Hij tuurde en keek. Hij herkende de vrouw. Ja, is die rijke vrouw van Sunem. Die op de ezel aankomt. Zij zei tegen zijn knecht, ga vlug de vrouw tegemoet. Er is iets met haar. Ga vragen of alles goed is thuis bij haar. Neg vroeg aan de vrouw, gaat alles goed thuis bij jou? De vrouw zei, ja, alles gaat goed. Ze sprak zachtjes in zichzelf en mompelde iets. De knecht verstond er bijna niet wat ze zei. Weet je jongens, je happy kids, soms wil je een probleem, wil je iets aan mama of papa vertellen. Je wil het aan niemand anders vertellen. Vooral als je een schrammetje hebt of je hebt pijn, dan denk je van, hé, mama zal de oplossing hebben. Papa weet precies wat hij voor me moet doen. Zo wilde de vrouw niet aan de knecht vertellen wat met haar is gebeurd. Dus ze wilde alleen aan profeet Elisa vertellen wat er thuis is gebeurd. Toen de vrouw bij Elisa aankwam, wierp ze zichzelf op de grond. Ze viel flauw, ze lag voor zijn voeten, Happy Kids. Elisa vroeg, vrouw, wat is er? Ze zei dat ze een probleem had. Elisa zegt, wat is jouw probleem? Hoe heeft God mij niet gemeld wat er is? Ze vertelde aan Elisa dat haar zoontje plotseling ziek was, pijn had en is overleden, Happy Kids. Elisa dacht, wat zal ik doen? Faith nam zijn stok. Je weet wanneer ze al oud zijn geworden, hebben ze een stok bij zich. Een stok waarmee ze lopen. Hij gaf het aan zijn knecht en zei, loop naar het huis van de vrouw en leg het op de zoon. De vrouw zei, nee, nee Elisa, jij moet meekomen. Jij moet meekomen. Daarom ben ik tot naar hier gekomen. Jij moet met mij meekomen. Ik wil dat jij hem gaat zien en hem zal helpen. Ik weet dat je het kan. Ga niet weg van hier tot jij met mij meekomt.
0: Omdat de vrouw zo aandrong, ging Elisa mee. Ondertussen was de knecht al vooruitgelopen om te doen wat de profeet gezegd had. De knecht was nog jong en kon nog hard lopen. Na een poosje was hij al bij Elisa terug. Ik had gedaan wat je gezegd had, riep hij. Ik heb de stok al op de jongen gezet. Hij blijft nog altijd dood. Elisa ging het huis binnen. Hij liep naar het kamertje waar de dode jongen lag. Hij deed de deur dicht en niemand mocht bij hem komen. jullie willen weten als de jongen weer zal leven, moeten jullie morgen weer luisteren naar Happy Kids op Radio Shalom.
1: Tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
2: Deze tekst mag je de hele week herhalen en voor altijd onthouden dat je vrij tot God mag roepen en Hij zal je helpen. Happy Kids, we gaan afsluiten met gebed. O Heer en God, wij danken U voor deze vertelling waar wij leren dat we steeds op U mogen vertrouwen. Dat we elke keer weer bij U mogen komen. Komen met onze zorgen, met onze problemen, Vader. Wij vragen u dit moment, alle happy kids die verdrietig zijn, Vader. Misschien hebben ze iemand verloren, misschien hebben ze pijn, misschien liggen ze in het ziekenhuis, Vader, dat u ze geneest in uw hartje, Vader. En dat u de tranen van ze weghaalt, Vader. Vader, wij vragen u verder, Vader, de andere happy kids sterk te maken, wijsheid te geven, Vader, maar ook dat ze luisteren naar mama en papa. Vader, we zetten de mensen van Radio Shalom ook in uw handen, Vader, dat het heel goed zal gaan, o Vader. We danken u dat we u danken kunnen in Jezus' naam. Amen.

0: maar aan.
1: Happy Kids, als jullie vragen hebben, mogen jullie gerust luisteren naar ons appnummer die aan het eind van dit programma zal horen. Hebben jullie genoten van de vertellingen van vandaag en goed geluisterd waarover de vertelling van vandaag gingen? Mogen jullie gerust afgestemd blijven en morgen weer luisteren naar een nieuwe vertelling. Dag alle Happy Kids!
2: Dag alle Happy Kids!
3: Dag allemaal!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: schrijft vandaag: Europese cyberwetgeving raakt Surinaamse bedrijven via de keten. De nieuwe Nederlandse cyberbeveiligingswet, gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn, geldt niet rechtstreeks voor Suriname. Toch krijgen Surinaamse bedrijven die zaken doen met Europese organisaties er steeds vaker mee te maken. Europese bedrijven moeten namelijk ook de cybersecurity van hun leveranciers controleren. Surinaamse bedrijven kunnen daardoor vragenlijsten, contractuele eisen en verzoeken om bewijs van beveiligingsmaatregelen krijgen. Volgens het artikel blijkt vooral het aantonen van die maatregelen een probleem. Goede cybersecurity vereist volgens deskundigen niet alleen techniek, maar ook goed getrainde medewerkers en duidelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Ook Times of Suriname schrijft vandaag: Franse ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan minister Wijnderman. Minister Adeline Wijnderman van Financiën en Planning heeft de Franse ambassadeur in Suriname, Denise, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Tijdens het gesprek is gesproken over de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Frankrijk, met onder meer aandacht voor bosbouw, waterprojecten en nationale ontwikkelingsvraagstukken. Ook is gekeken naar mogelijkheden om de samenwerking op verschillende beleidsterreinen verder uit te breiden. Star News schrijft vandaag: registratie e-bikes start niet in oktober. De politie stelt invoering uit. De registratie van e-bikes en fatbikes in Suriname start niet in oktober, zoals eerder aangekondigd. Het Korps Politie Suriname heeft de invoering uitgesteld omdat enkele technische voorbereidingen nog niet zijn afgerond en de registratiekaarten nog niet beschikbaar zijn. Een nieuwe startdatum is nog niet bekend. De politie zal de samenleving hierover informeren zodra de datum is vastgesteld. Vanaf 1 januari 2027 moeten e-bikes en fatbikes geregistreerd, verzekerd en gekeurd zijn. Ook geldt vanaf dan een minimum leeftijd van 16 jaar voor bestuurders. Star News schrijft vandaag ook: ambtenaar aangehouden om vermeende valse saldoverklaring voor lening. Een ambtenaar van de Esther Stichting is aangehouden op verdenking van het gebruik van een valse saldoverklaring om een persoonlijke lening van 70.000 Surinaamse dollars te verkrijgen bij Surichange Bank. De vrouw, J.K., zou een verklaring van Trustbank Amana hebben gebruikt. Volgens de politie verklaarde zij dat ze het document voor 1500 Surinaamse dollar had gekocht van een man met de initiale WO. Bij controle bleek de opgegeven persoon volgens de politie niet in het CBB-bestand voor te komen. De vrouw is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek naar haar en vier andere personen tegen wie aangifte is gedaan, wordt voortgezet. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo price. Pero sabi chef ko smala, ame suku kwalite toh.

0: stress you e de ino yere. Historex abo an new ferfi. Ferfi.
1: Huh?
0: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati.
0: Ferfi. Na yeri ne yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na an new merit. En a ferfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
2: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hogerhuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.

Yes, en nogmaals een hele goede morgen. We zijn weer live hier op de 94.5 FM. En het is momenteel 18 over 7. Dat wil zeggen, we zijn in het tweede gedeelte van de Morning Move beland. De naam is nog steeds Ian Moerasim. En vandaag, door de genade van de Heer, mag ik aan u presenteren een nieuwe editie van de Morning Move. Het is vandaag 30 september. Eind van de maand. En vandaag, is het woensdag, hè? Ja, woensdag vandaag. Nog geen weekend. Dus nog even volhouden voor de mensen die in het weekend vrij zijn. Hè? Ik ben de Heer dankbaar dat wij vanmorgen weer een samen radio mogen maken. En dat wij weer live mogen gaan. Het is echt alleen genade, op genade. Nou, we hebben daarnet gehoord de Happy Kids tegen 6:15. We hebben de dagtekst gehad. We hebben het nieuws van vanmorgen gehoord. En nu gaan we dan over tot de WhatsApp berichten. Want die heb ik nog niet gelezen voor vandaag. Even kijken. Als u nog geen bericht hebt gestuurd voor vandaag, vraag ik u toch even een bericht achter te laten. Is toch altijd netjes om te groeten. Hè? Dus stuur even snel jouw WhatsApp bericht. We beginnen bij mama Evie. En mama Evie die zegt gewoon heel kort vandaag: morning and blessed day. Ja, goedemorgen mama Evie. En ook een blessed day voor u. Mama Cynthia die zegt: goedemorgen broeder Ian. Gadoboeng, gadoboeng, gadoboeng. Ik hoor de stem al. Wanneer ze belt op de radio. Gadoboeng, gadoboeng broeder Ian, gadoboeng. Pat van Wanica is wakker. Brief van Johannes. Even kijken. Zeg, geliefde, ik bid dat het u in alles welgaat. En gij gezond zijt, gelijk het uw ziel welgaat. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. God zegen u, broeder Ian van mama Cynthia. Ja, goedemorgen mama Sintje en dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En blessie, blessie, blessie. Zuster Sietje uit Den Haag, die zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. We danken de Heer voor deze nieuwe dag. Wees gezegend, dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. En dan stuurt ze ook nog een Bijbeltekst erbij, Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God zal u overkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wauw, mooie tekst. Nou, dat hebben we voor nu even de WhatsApp berichten gehad, want anders ga ik alleen WhatsApp berichten zitten te lezen hier zo. Dus we gaan straks na nog een pokoe weer lezen de WhatsApp berichten. Stuur even jouw bericht op het nummer 8755358. Laten we samen een radio maken. Ik had een pokoe hier in mind. Even kijken hoor mensen. Laat me even toch de jarigen feliciteren van vandaag. Degene die vandaag jarig zijn. Degene die wat te vieren hebben vandaag. Van harte, harte, harte gefeliciteerd. En ja, dank de Heer voor de genade dat hij u geschonken heeft vandaag. Velen maken deze leeftijd niet mee of behalen de leeftijd niet. Velen zijn ook heel jong overleden of heel jong hebben ze het leven moeten verlaten. Maar u bent vandaag jarig en de Heere heeft ervoor gezorgd dat u nog een dag mocht zien. Eigenlijk zijn we elke dag jarig, elke dag worden we een dagje ouder, toch? Maar laten we even luisteren naar Forrest Frank met Your Ways Better.

Yes, en dat was Forrest Frank met Your Way Is Better. Inderdaad, de weg van de heren is gewoon vele malen. Het is de beste weg dat je kan bewandelen. En ja, het is soms heel erg moeilijk. Vanmorgen hebben we ook daarover gehad. En dat de weg van de heren smal is. Het is smal. En atja boktu, atja probleem, atja storm, atja vulkaanuitbarsting. De weg van de heren kan soms zo intensief zijn. Like van de jazzo nono, de me meet one soort san jazzo. En ja, ik kan niet te veel erover praten. Maar het maakt je moe, het maakt je moe. Soms denk je dat ik boei zijn, kunnen we niet even rusten, jong. Masra, laten we even rustig aandoen nu nog. Maar dan is je dat ik het ook aan het meeten. En dan moet je in fitastree dat ook toe. Ik ga ik jou overwinning kaba. Maar je weet, als mens soms... Ja, ik ga je eerlijk zeggen. Soms je handelt uit emotie. Soms kan je niet. Soms denk je niet nuchter na. Begrijpt u me? Je denkt niet nuchter na. En dan handel je uit wat je denkt dat zelf goed is voor jou. Mensen, jullie moeten niet vergissen hoor. Ik bemoedig jullie. Misab denzani. Maar miserevi. Je maakt fouten, weet je wel. En je zegt de ander bijvoorbeeld, hey, je moet nuchter zijn en waakzaam zijn. En voordat je een beslissing neemt, denk goed na of bespreek het met de heren. Soms als mens, door de drukte van het leven, soms... Mine, mik atin vrij, laat me het zo zeggen. Om eerst bij God te gaan, om eerst met God te praten. Soms denk je van, ach, is er een klein ding, man... Ik beslis wel zelf. Maar dan zie je dan later toch van... Hey, sang, ik heb de Heer niet erbij betrokken. Net als bijvoorbeeld... laat me een goede voorbeeld. School. Eenmaal de score is daar dadelijk. Yeah? Toen ik was geslaagd van de Milo school... Mugona Lyceum... Isabi, dat... Mino actie gado. Ik heb de Heer niet gevraagd wat ik moest doen. Ik was toen wel een ukkie-pukkie in de Heer. Ik was pas tot bekering gekomen. Maar ik betrok de Heer niet zoveel als hoe ik dat nu doe in mijn leven. Ik maakte mijn beslissingen zelf. Ik doe samen bij Wani. Wat ik dacht dat goed was, Isabi. Ik doe gewoon. Maar dan merkte ik van, hey, alibinek, go lek van amus go. Telkens weer, agers mi deen was wat vicieuze cirkel. Agers mi deen was wat rotonde. En telkens weer maak je dezelfde fouten. Telkens weer lijkt het alsof je vanaf het begin moet beginnen. En dat is een boom patroon. En dan ga je wel even onderzoeken van EP afvoud D. En dan ga je dan terug naar God. En de Heere vragen van, Heere, wat moet ik anders doen? Wat heb ik gedaan dat ik eigenlijk niet zou moeten doen? En dan maakt hij openbaar me dat ik, hey, ik moet hem gewoon weg betrekken in de dingen dat ik doe. Want als we zeggen dat God, dat Jezus onze Heer is. Dat Hij Heerser is over ons. En Heer wil zeggen, He is Lord above. Weet je, hij is Heer over ons. Hij is Heerser. Hij bepaalt dus wat er gaat, wat er gebeurt. Hij wijst je eigenlijk de weg. Hij leert je hoe je bepaalde dingen moet doen. Maar als je zegt dat hij Heer is, maar jij zelf bent heerser over je leven. Jij zelf bepaalt en je geeft de Heer niet de ruimte om te heersen over je leven. Dan ook go lek fa yuwani. En sommige consequenties ga je gewoon moeten dragen. Het is niet leuk om aan te horen, maar dat is het leven eenmaal. Maar het mooie ervan is, het mooie van het volgen van God en het betrekken van God bij jouw situaties, dat je saptak de consequenties sa ekong, yunaf charding. Begrijp wat ik bedoel? Dat je meet one stray, na gado e charidora stray. Is een consequentie. De consequentie eigenlijk van het volgen van de Heere is dat je door stormen heen gaat. Je gaat en zoals man wa meet storm. We willen ons heel leven lang willen we. Hoe zeg je zon en maneschijn? No? No? Melk en honing. Dat willen we. Gewoon ons heel leven. We willen niet lijden.
Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we door een smalle weg heen moeten gaan. Hé mensen, laten we dat gebruiken als bemoediging van vanmorgen. Laten we elkaar bemoedigen vanmorgen. Weet je, er zijn heel veel mensen die met dingen zitten. Uno sabi, we weten het niet. Die persoon aan het werk, die lacht met je, die smilt met je. En het zijn juist meestal deze massa en mik om een grap. En juist deze massa en lafoe. Het zijn juist die mensen die met zoveel problemen zitten. Het is gewoon een strategie van hun om eigenlijk hun problemen te vergeten. En dan maken ze heel veel grappen, terwijl ze van diep van binnen eigenlijk heel gebroken zijn. Heel kapot zijn. Ze lachen eigenlijk, of ze hebben de mooiste glimlach. Van oor tot oor. Maar van binnenin, ze willen ze hard huilen, maar ze weten niet hoe ze het moeten uiten. Dus ik vraag van u vandaag om daar voor iemand te zijn. Kijk even rondom je heen, wie je kan helpen. Yes, we hebben elkaar echt nodig. Het is momenteel weer 7:30 en ik zou wel de bemoediging moeten herhalen van vanmorgen. Maar gezien ik even voor nu genoeg gesproken heb, laten we even overgaan naar een pokoe. En na die pokoe gaan we dan onze herhaling doen. We gaan luisteren naar Jordan Feliz, The King is Alive.

Ja. Het is momenteel 3:30. Nu eigenlijk 4:30. En u luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration. And not just radio. Ik wil alle jarigen vandaag nogmaals feliciteren. Van harte, harte gefeliciteerd met jouw jaardag. En toch wil ik deze jongeman die ik gisteren heb ontmoet van harte feliciteren met zijn 18e jaardag. Ik praat over Dwayne. Volgens mij is zijn achternaam Lens. Maar Dwayne, if you a year, aboskopodizi. Van harte gefeliciteerd, mi brada. En geniet van jouw 18e jaardag. You na biggie boy, no. Ik kan doen zeggen, nee hoor. Je moet luisteren naar mama. Maar gefeliciteerd en geniet van jouw dag, Dwayne. Zo lobby, zo blessie. Ciao.

0: tea. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlock that cell.
1: Alright, zo vanmorgen hebben we gesproken over het feit dat de Heer altijd daar voor ons is. Hij is altijd onze aanwezige hulp. Dat kan je lezen in Psalm 46 vers 1. Even kijken als ik het kan vinden in de NBG vertaling. Oké. Maar daar staat gezegd, laat me het lezen in het Engels hoor. Ik hou ervan om mijn Bijbel te lezen in het Engels. Het helpt me om dingen beter te begrijpen. Ik hou van de Engelse taal. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Nog een keer. God is our refuge and strength. Hij is onze toevlucht en onze sterkte. An ever-present help in trouble. Dus hij is altijd aanwezig. Een altijd aanwezige hulp in benauwdheden, in problemen. God de drap in nangayu. Ja? Ik zei nog vanmorgen van, hey, soms kunnen we door alles, door het leven, kunnen we moe worden. Sommige mensen zijn gewoon moe van het leven. Ik ken genoeg mensen die zeggen, hey Ian, mi werk ba fa alibi. Mi want dede. Weet je hoe vaak ik mensen dat hoor zeggen? Omdat vanwege de problemen die ze allemaal meemaken. De situaties waardoor ze heen gaan. Soms, ik heb zelfs van heel dichtbij mogen horen van, ik kan niet meer. En soms wordt het echt moeilijk, hè. Soms denk je dat ik jouw probleem heb. Maar de Heer want trouwens maar een probleem. Maar nee, denk je dat ik boy dat ik moest dat ik ga doen echt te garantie dat ik me niet desanis zie. En niet zwaarder. Maar de Bijbel leert ons ook dat hij ons geen storm geeft, hè. Dat we niet kunnen dragen. Hij geeft ons geen... Hij laat het niet te moeilijk worden voor ons. Maar hij weet wat we kunnen dragen, wat we aan kunnen. Maar soms wordt het allemaal te veel. En dan kan het van alles zijn. Het kan je werk zijn, het kan de kerk zijn, het kan die vervelende collega's zijn die je zit te pesten aan het werk. Het kan je eigen familie zijn. Ja, vooral dat die. Dat moro hebi baka je eigen familie. Pe kan het maar proberen voor wisi. Pe des maar proberen voor mek jullie beter een living hell. Ja, om het zo ruw te zeggen. Het kan allemaal te veel worden soms. Je kinderen, je huwelijk, ja, waarbij je kan nu, soms ga je dan wekenlang zonder echt te lachen. Waar je denk je dat sana alas lisi pem echte mi lafu. Pem no ma adam moro. Is dat de lafu dat dit hoor? Waar je echt gewoon kan genieten van het leven dan dat het lijkt op gewoon een oorlog. Bij alle lezen je go ewan stree, alle lezen je mitsani en dan kan je moe worden. Maar de Heere vertelt ons in zijn woord in Psalm 46 dat hij onze sterkte is. Hij is onze toevlucht. We kunnen altijd naar hem gaan om troost. We kunnen altijd naar hem gaan om comfort. Weet je, zo'n persoon hebben we nodig in ons leven. Iemand die het echt met ons meent. Niet iemand bij je gogi troost. En dan geven ze je die troost op dat moment. Maar baka, de Heer, hey Linda, heb je gehoord? Heb je gehoord wat? De zo smal, zo breed. En dan gaat Linda op haar beurt gaat ze weer aan Peppy vertellen. En Peppy gaat het weer aan iemand anders vertellen. En dat willen we niet hebben. Je wilt iemand die vertrouwelijk is. Iemand die trouw is. Iemand die loyaal is. Iemand die het echt met je meent. En dat is onze God hoor. Dat is echt de enigste persoon. Die ik 1000, 100%, 100.000 miljoen taka procent kan vertrouwen met alles. Soms kan je niet eens je eigen vrouw of je eigen man vertrouwen. En ik ga het natuurlijk uitleggen. Omdat tegen je vrouw of je man, dat je, hey, ik zit hiermee, of ik voel me zo. If you no look boom, als zijn probleem, if one fit idee, de hala probleem dat hij aan. Daarom kan je dit niet doen. Daarom zit je hiermee. En dat heb je eigenlijk niet nodig. Je begrijpt ze met Akita. Ik zeg niet dat alle vrouwen en alle mannen zo zijn daar. Dat gooi je niet nagesproken. Maar we zijn allemaal mensen. En we maken fouten. We zijn imperfect. Maar dan heb je een perfecte God. Die naar ons omkijkt. En die heel graag relatie met ons wilt hebben. En die altijd daar voor ons is. Die onze kracht is. Onze toevlucht is. Hij is onze altijd aanwezige hulp. En dat is zo mooi van het volgen van de Heer. Het is zo mooi om een relatie te mogen hebben met deze goede, liefdevolle, genadevolle God die wij dienen. En zijn naam is Jezus Christus. Geen enkele andere God, maar Jezus Christus. Nou, dat is de bemoediging van vanmorgen. En ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen. Ja, ik hoop dat ik u heb mogen opbouwen vanmorgen. Dat ik u mocht herinneren aan Gods woord. Daarvoor ben ik hier vanmorgen. Elke ochtend, van maandag tot en met donderdag ben ik hier. En dan heb je zuster Michelle Afzendi die op haar eigen manier op de vrijdag ook een bijdrage levert aan uw geestelijke leven. Nou, we gaan weer naar wat muziek luisteren. En dat is Jamie Grace met A Beautiful Day.

0: wonen in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij
0: hebt
1: niet dingen aanbesteld,
0: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
5: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar 1 adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus, wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.

Ja, en we komen uit een reclamespot. Een reclamebreak. En we gaan over tot de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen vandaag. Broeder Ben die zegt, goedemorgen, shalom familie, een gezegende dag allemaal. Groetjes van broeder Ben. Filippenzen 4 vers 19 stuurt hij ook voor ons. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Amen, amen, amen. Dus een hele goede morgen ook aan u, broeder Ben. En zoals een lobby. Zuster Cindy, die zegt voor zijn morgen, broeders en zusters. Psalm 141, vers 4 uit het boek. Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan. Zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe. Houd mij ver van de misdadigers en help mij de verleiding te weerstaan om te delen in hun overvloed. Ja, goedemorgen ook aan u, zuster Cindy. Goedemorgen daar ten noord.

Ja, en onze eigen broeder Sadiq, die stuurt ook een bericht. Dat was om 6:30. Goedemorgen broeder Ian, de groetjes aan alle luisteraars. Blije stem te horen, Cotapasil City. Helder. En hij stuurt ook een bijbeltekst. 1 Petrus 5 vers 7. En daar staat geschreven, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, de hele bekende tekst, heel bekend. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is ook een van de teksten die past bij onze bemoediging van vanmorgen. Hè?

we kregen een appje binnen van broeder Imro. En hij zegt: goedemorgen broeders en zusters in de Heren. Mogen de Heren u zegenen en u geven de dingen die u nodig heeft. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken in een dringende beroep en een dringende beroep doen op alle christelijke gemeentes in Suriname om te investeren in de Radio Shalom. Ik vraag dat elke gemeente een deel afstaat van de offergelden speciaal voor dit station. Het is ons station om het woord van God te verkondigen. Is een voorstel van mijzelf, broeder Imro. Dat zijn de woorden van broeder Imro.

Ja, broeder Imro, ik dank u van harte voor uw WhatsApp-bericht. Het is inderdaad een heel mooi initiatief. En dat zou echt mooi zijn natuurlijk. Dat de gemeentes in Suriname Radio Shalom ondersteunen. We zijn deel van het lichaam. Dit is het deel van het lichaam van Christus, hè. We zijn misschien geen gemeente. Maar dit is echt het deel van het lichaam.

om Jezus en met Jezus. En ik ben blij dat broeder Imro dat ook snapt. We hebben inderdaad uw hulp nodig. Als u hulp wil aanbieden, laat het alsjeblieft weten. Zuster Sylvie, dit is een goedemorgen, broeder. Bedankt voor uw bemoediging. Dit is echt voor mij. Broeder Blessie van zuster Sylvie. Ja, daar ben ik blij dat tenminste één persoon heeft ontvangen. Curenda, die zegt goedemorgen allemaal. Hoe gaat het met jullie? Ik wil doorgeven dat ik ook vandaag naar de uitzending van Radio Shalom luister. Een prachtige overdenking van Ian Mourassim. Psalm 46 is prachtig. Wel moeten we weten dat wij de bouwer en niet de architect zijn. We are not the creator, but the creation. Somebody is bigger than you and I. So let go and let God. Verder wens ik jullie God zegen met die programma's. En de groeten van Curenda Elbers uit Almere. En een blessed day toegewenst. Odie van Q. Dag Curenda. En ik ben blij natuurlijk dat je hebt genoten van de uitzending. Dat de bemoediging jou heeft opgebouwd vanmorgen. Zuster Susan die zegt blessings broeder en alle luisteraars. Ja, groetjes daar te para, zuster Susan. We luisteren naar In The Room van Maverick City. Feat Anatoria. Mama Grens Corneli die heeft ook geappt. En ze zegt een frisse morgengroet van mij. Een hart die de Heere zoekt zal nooit vallen. Maar opstaan door de kracht van de Heilige Geest die in ons is. Want Hij is onze eeuwige hulp in elke nood. Amen en blessie. Martin Iro die zegt, morning brother Ian, een tekst om u te bemoedigen. 1 Korintiërs 10 vers 13. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Dit is een tekst om u te Bedankt, broeder Iro. Broeder Martin Iro.

Nog de laatste WhatsApp bericht, gewoon het is momenteel 3:08. Zuster Ivy, die zegt God zegen, shalom familie, one blessed day vanuit Amsterdam. Ik doe van hieruit de groeten aan zuster Whitney, broeder Davrinho en broeder Orniel. Blessie van zuster Ivy. Ja, groetjes daar te Amsterdam. Uit zonnige Paramaribo.

En volgens mij is dit ook de laatste bericht voor vandaag. Mama Florence, die zegt: goedemorgen, ik ben ook bemoedigd, geliefde broer. Thanks, amen, gezegende dag. Lobby en werk prettig. Ja, ook de groetjes aan u, mama Florence. En geniet ook van de uitzending voor de rest van deze dag. We zijn gekomen aan het eind van deze editie, deze aflevering, deze uitzending van The Morning Move. Vanmorgen was ik nog een beetje slow, maar misschien taka energie en kombaka. De heren geeft echt kracht hoor. Ik groet jullie. En niet vergeten, de heren is altijd met u. Echt waar, het staat in zijn woord. We hebben het gelezen vandaag uit Psalm 46. Dat de Heere uw eeuwige aanwezige hulp is. Hij is altijd daar voor u om u te helpen. Dus ga altijd naar hem toe. U mag dat. U hebt het recht. U bent kind. En een kind heeft altijd recht om naar zijn vader te gaan. U hoeft geen afspraak in te plannen of in te boeken. Net als hoe je dat doet bij de dokter. Maar je kan nu, zelfs nu, lik faide na wagi. Faide tap abram. Faide tap roko. Ga je gewoon zeggen: Heer, ik heb u nodig. Wees met mij, heren. Maar nogmaals, een hele goede morgen. En zoals een lobby. We lopen jullie naar de lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Zwaai zwaai. En ciao ciao.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Luisteraars, ik ben er weer in een ander programma. En ik wil met u lezen uit het boek Nehemia. Ik ken Nehemia. Nehemia was

ons zal helpen om te verstaan waar het op aankomt. Leid ons door uw Heilige Geest, de Geest der waarheid, en spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik lees in Nehemia hoofdstuk 1 de geschiedenis van Nehemia, de zoon van Shakalia. In de maand Kisleu, in het 20ste jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Shanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. Zij zeiden tot mij: de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Kijk wat er gebeurt met Nehemia nadat hij heeft gevraagd en het werd hem verteld wat er gebeurd was met Jeruzalem en met zijn broeders. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels. En zeide: ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die u lief hebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebod van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Hij zegt wij. Ook ik en mijn familie. Wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. Wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Doch gedenk aan het woord dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleeg gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert gij u tot mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam. En doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Nehemia was een man die in een hoge positie was, want hij was schenker van de koning. Maar je ziet dat zijn hart bij het volk was. Is een man, zijn hart was vol vaderlandsliefde. Het moment dat hij gehoord heeft, dat hij hoorde wat er gebeurde in Jeruzalem en wat er gebeurde met zijn broeders daar, merken we dat hij eronder leed. Het is niet wat we vandaag te maken hebben met de diaspora mensen, dat ze geld gaan geven of ze gaan dit doen en we gaan dat doen, maar je merkt niets.

0: Ze stellen steeds hoge eisen, allerlei problemen. Maar er komt niks vanuit de diaspora mensen. Begrijp je? Laat me dit zeggen. Dit is een man in wie vaderlandsliefde leeft. Hij is in gebed gegaan. Hij is gaan vasten. Hij is het gaan zoeken bij God. Gaan vasten. Gaan bidden. Gaan roepen tot God. En vanaf dat moment was God met hem. Hij genoot gunst van God. Hij kon gunst genieten van de koning. Hij mocht gaan om terug te gaan om zijn land op te bouwen. Daar praten we over. En Nehemia, wat zegt het ons? Wie was Nehemia? Een man in een hoge positie die toch zijn hart was niet droog en leeg als het ging om zijn land. Hij was niet vol kritiek over zijn broeders in dat land. Maar hij was klaar om met ze mee te lijden. En niet alleen mee te lijden, maar te zeggen, met de kennis en de know-how die ik heb, wil ik gaan naar dat land om daar weer op te bouwen. Dat zegt Nehemia. Mensen, wanneer we praten over vaderlandsliefde, dan is het niet gewoon iets. Ik geloof dat dit ook een vereiste is. Wanneer we zeggen, herstel ons land en laat er herleving komen in Suriname. Laten we ons hart onderzoeken als we dit hart hebben van vaderlandsliefde. Ik denk, Nehemia was een sterke morele leider. Hij had een manier van leiding geven. Hij was moedig en een doorzetter. Hij had een manier van leiding geven. We zien vaak mensen opstaan uit de diaspora die zeggen dat ze iets gaan doen. Maar het moment dat ze even op tegenstand stuiten, gaat niks door. En dan zijn ze plotseling een vijand. En ze beginnen zelf die deuren te sluiten die open waren. Zo boos zijn ze. Nehemia had een oprecht geestelijk leven. Hij was doelgericht en hij was daadkrachtig. Hij maakte een plan en voerde dat plan binnen die tijd uit waarop hij dat plan had gemaakt. Hij deed alles om dat plan uit te voeren binnen die tijd. Niet makkelijk, hè? Wanneer we in een andere positie zijn en beter geleerd zijn en beter, ja toch, in een andere cultuur leven en noem maar, dan voelen we ons vaak verheven. Maar deze Nehemia was niet dat. Hij zegt, ik voel me niet verheven. Ik wil al mijn kennis en al mijn mogelijkheden wil ik ten dienste stellen van dit volk om het herstelproces te leiden. En dat deed hij ook. Nehemia was moedig en standvastig. Liet zich niet intimideren door de tegenstander. Hij was daar. Oh my God. Hij was empathisch. Hij onderhield contact. Hij voelde mee met het volk. Het volk dat beschikbaar was. Het volk dat zich had opgegeven om samen met hem te herbouwen. Hij was betrokken. Hij had een hoge positie, maar hij trok zich het lot van zijn volk aan. Hoe vaak is die positie zo belangrijk? Is de positie een afgod geworden in ons leven? Waar we die positie niet kwijt willen raken om recht en gerechtigheid te laten geschieden. Maar Nehemia, hij eiste geen betaling op voor zijn eigen levensonderhoud. Hij herstelde de rechten van de armen. Hij herstelde de rechten van de mensen die werden uitgebuit. Hij deed er alles aan om dat te herstellen. En weet je, Nehemia was ook een heel wijze man. Hij kon het volk motiveren om, terwijl zij, om iedereen die moest zijn directe omgeving voor zijn huis onderhouden. En toen een strijd kwam, bewapende hij het volk. En ze hielden in de ene hand het wapen en in de andere hand waren ze bezig te ploegen. Nehemia had een bijzonder organisatorisch talent die hij ook beschikbaar stelde voor zijn volk om het tot herstel te brengen. Er zijn genoeg mensen in Suriname die hun organisatorisch talent hebben, maar eigenlijk misbruiken ze het om neer te kijken op anderen die dat niet hebben. Maar Nehemia stelde alles beschikbaar en hij was een strateeg. En hij had strategisch inzicht die hij deelde met de mensen. Hij wist de mensen die moedeloos waren te bemoedigen, te motiveren om op te staan en hun stad te herbouwen. mensen, Suriname, broeders en zusters, waar is onze vaderlandsliefde? Waar is onze liefde voor het land? Hoe diep is dat? Hoe echt is het? En wat willen we doen? Wat willen we inzetten om dit land te redden? Ik geloof dat als deze liefde ontwaakt in Suriname, geloof ik dat er op vele gebieden herstel zal komen. Velen van ons die zullen ontdekken of ons bewust zullen gaan toeleggen op vaderlandsliefde, zullen ons anders gaan opstellen naar onze medebroeders. We zullen anders kijken naar onszelf en naar het land. En weet je, en ik geloof dat er daardoor zal er ook heel veel relaties zullen herstellen van groepen. Er zal verzoening plaatsvinden. Relaties gaan herstellen. Mensen zullen niet meer tegenover elkaar staan. Partijen zullen niet meer tegenover elkaar staan. Ons hart zal elkaar ontmoeten. Er gaat weer vertrouwen zijn. Maar ik geloof dat in deze tijd het goed zou zijn om hiervoor specifiek te bidden. Dat naar 25 november, want 25 november aanstaande, is het einde van het 50ste jaar. En ik ervaar dat we nog niet hebben gezien wat we zouden moeten zien, wat we zouden willen zien in het 50ste jaar. Want God heeft het altijd gedaan onder zijn volk. We hebben ons verootmoedigd, we hebben geroepen tot God. Maar die doorbraak is niet gekomen zoals we dat zouden willen. Laten we een rechtspoor maken, broeders en zusters, Suriname. En laten we met z'n allen geloven dat er nog een heleboel kan gebeuren van nu naar 25 november toe. Laten we beginnen. God is nooit te vroeg en nooit te laat. Waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in hun midden. Als we samen iets geloven, als we samen iets begeren, zal het ons geworden. Ik roep u op, u die luistert, u die mij hoort. Ik roep u op in de naam van de Heere Jezus Christus. Laten we met elkaar beginnen om onszelf te onderzoeken en ons te positioneren. En ons te richten op dat Bijbels voorbeeld die we hebben voor Suriname. Het 50ste jaar is het jubeljaar. En laten we bidden en Gods troon benaderen om deze doorbraak af te smeken. We kunnen niet zeggen dat we het verdienen. Alles is door genade. Laten we genade zoeken bij God. Het volk van Israël is zo vaak in de fout geweest. En dat zei Nehemia ook in zijn gebed tegen de Heer. Ze zijn vaak in de fout geweest. Maar het moment dat ze komen tot u en beleden en zich verootmoedigen, geeft u herstel. Heren, als Surinamers zijn we ontwaakt. Als Surinamers is er vaderlandsliefde in ons. En ik wil in het eerstvolgende programma wil ik verder ingaan op vaderlandsliefde. Ik wil u vragen, volk van Suriname, luisteraars, neem dit ter harte. Breng het in gebed. En doe als Nehemia. Onderzoek je hart eerst. En doe als Nehemia. En het zal ons goed gaan. Ik wil met u bidden. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Ik dank u wel, Heere, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade, Heere. Heere, ik wil tot u roepen en u vragen. Zie naar ons om in dit land Suriname. Strek uw hand uit. Open onze ogen. Red ons, mijn God, van de verkeerde weg die we zijn ingeslagen. Vergeef ons van onze zonden. Reinig ons van al onze ongerechtigheden. Heere, help ons, mijn God, om op te staan voor wat recht is. En laat ons uw recht vinden. Heere, vat ons aan de arm en leid ons. Heere, leid ons door uw geest der waarheid. En Heere, ik roep tot u, mijn God, laten wij allen ons wederom verootmoedigen tot u, Heere. Maar u om vergiffenis vraagt. En werkelijk ons hart aan u, ons hart voor u openen, Heere. Zodat u elke schuilhoek in ons hart kan zuiveren van ongerechtigheden en zonde. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Ik loof en ik prijs uw naam, uw wonderbare naam. In Jezus' naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Samen zuinig, water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
9: Man, I want to tell y'all something, man. Man, I'm not going to let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal. Toby, can you go with your boy? Let's go.
10: Father God, I am Clay.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Broeders en zusters, luisteraars, ook vandaag groet ik u in de naam van Jezus, de Christus. Van harte welkom in het programma van De Hernutter. Ik ben zuster Shirley van gemeente God is Liefde te Kampong Baru, Saramaka. Ik draag deze dienst op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We beginnen vandaag met de dagwoorden van woensdag 30 september 2026. De dagtekst is gehaald uit 2 Kronieken 15 vers 2, waar staat: indien gij de Heere zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Indien gij de Heere zoekt, zal hij zich door u laten vinden. En het leerwoord is gehaald uit Johannes 4, vers 25 en 26, waar staat: de vrouw zeide tot Jezus: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zegt tot haar: ik die tot u spreek, ben het. En het bijbehorend lied: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles ontvangt gij bovendien. Halleluja, halleluja. Bid en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en de deur zal voor u opengaan. Halleluja, halleluja. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing van uit Galaten 1, vers 10 tot en met 24. Tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar toen het hem die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem om Kefas te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem en ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schreef, zie voor het aangezicht van God, ik lieg niet. Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Sicilië. En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover de schriftlezing.

Broeders en zusters, gisteren kregen wij een ferme waarschuwing van Paulus. Wat er gebeurt wanneer we het ware evangelie mengen met iets anders. Dan wordt het een vloek in plaats van zegen. Het ware evangelie uit zich in lofprijzing en aanbidding voor God, terwijl het anders zich uit in het behagen van mensen. Vandaag gaat over de getuigenis van Paulus. We moeten stoppen met mensen behagen. Paulus zegt dat als hij nog mensen behaagde, dan was hij geen dienaar van Christus. Paulus kreeg ook het evangelie door openbaring. Hij vertelde hoe hij de volgelingen van de Heer Jezus vervolgde naar Damascus. En onderweg werd hij verblind door een helder licht en kon 3 dagen niks zien. Jezus vroeg hem waarom hij hem vervolgde en hij vroeg wie hij was. Dat was zijn getuigenis om de mensen te laten weten van waar hij het evangelie heeft ontvangen. Niet van mensen, maar Jezus, de Heer Jezus, heeft zichzelf aan hem geopenbaard. We moeten leven uit openbaring. Het leerwoord van vandaag maakt dat duidelijk. Waar de Heer Jezus zich aan de vrouw openbaarde en aan haar zei, ik die tot u spreekt, ben het. Gods geest. We moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest. We moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Zij liet haar waterkruik staan, want ware aanbidding laat je kruik staan. Broeders en zusters, laten wij bij onszelf kijken. Wat heeft het evangelie bij ons teweeg gebracht? Zijn wij druk bezig om te zoeken naar wat wij kunnen doen om geaccepteerd te worden door mensen? Of gaan wij uit dankbaarheid God lofprijzen en aanbidden? Laten we alert blijven en onszelf blijven evalueren in hoeverre wij ons vertrouwen in God stellen. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord dat wij vandaag mogen overdenken. Heer Jezus, dank u dat u zich aan ons hebt geopenbaard. Dank u dat u ons wilt vergeven, omdat wij geneigd zijn om mensen te behagen, om erbij te horen. Helpt u ons, Vader, om u te aanbidden in geest en waarheid. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik wens u verder een gezegende dag toe. Tot morgen in het programma van de Hernuter via deze zender.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Come on.

0: Yep.
1: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Leninun.
1: Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: kammerlingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kerpelani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kerpelani. Save and enjoy.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Hallo, ik ben Milko. Ik hou van Haribo Cello.
2: Is anybody ready to

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margo Saling Daly. Dit programma komt van maandag tot en met vrijdag elke week rond 11 uur 's morgens op Radio Shalom. U kunt het ook streamen op internet als u het niet kan ontvangen op 94.5 en dat is op www.shalomsuriname.com. Dus www.shalomsuriname.com en dat alles in klein letter. U kunt het ook voorzeggen aan mensen die misschien klagen dat ze Shalom niet zo helder ontvangen, dat ze het ook proberen hierop op internet. En dat kunt u dus overal waar u bent, in het binnenland, in uw kostgrond, zolang u maar internet hebt. Ik groet een ieder en ik wens je een heel fijne, aangename luistertijd toe. Vergeet u niet te bidden voor dit mooie werk van de Heer Shalom, met de medewerkers en alles eromheen. Ik ben vandaag niet alleen in de studio, ik heb een gast. Eigenlijk zeggen we geen gast, want ze is ook een kind van de Heer. We hebben een zuster bij ons die met ons wil delen hetgeen de Heer er heeft gegeven. Vrouwen en alle luisteraars, want ik weet ook dat mannen luisteren. Ik hoop dat u bemoedigd bent door wat ze met ons gaat delen, zodat u ook oppakt wat de Heer u heeft gegeven. En niet denkt van, ach, het is iets van mij. Maar dat u weet van, de Heer geeft ons dingen. En als we het aandurven met hem, dan gaan we de resultaten ook zien. Ik wens je een heel fijne luistertijd toe. En hoop dat u ook echt iets leert. En dat u anderen ook kunt leren hieruit. Ik heet je welkom in het programma, zuster Graceffa.
2: Dank u wel.
1: Wat hebt u dan verder? Wat wilt u met de luisteraars delen verder? Je naam heb ik al gezegd, je voornaam.
2: Ja, ik ben Graceffa Atromoy. Ja. Getrouwd Cassandi Kromo.
1: Ja.
2: Dochter van Weilen Apostel Den Atromoy en pastor Ria Atromoy.
1: Ja, ja. Je hebt dat zo mooi gezegd, Graceffa. Het is een mooie naam. En eigenlijk heb ik niet echt een andere persoon met die naam gehoord. Misschien hebben mensen overgenomen van jouw naam, maar niet dat ik het weet.
2: Ja, intussen ken ik 3 mensen in Suriname.
1: Okay.
2: Allemaal jonger dan mij. Uh-huh. Die dus van mijn ouders de naam hebben genomen.
1: Dat dacht ik ook al. Ja.

0: Zuster Dela. Wat doe je allemaal, Zuster Gracefa?
1: In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Mm-hmm. Samen met mijn man hebben wij de genade van de Heer om in Suriname en in het buitenland enkele bedrijven te mogen hebben.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. En in de gemeente, laat me zeggen voor de Heer, wat doe je dan?
1: Ik ben worshipper. Mm-hmm. Al vanaf heel jong, mm-hmm. Klein meisje, begon ik te zingen in de kerk. Okay. Als mensen mijn moeder in het verleden vroegen naar mij, dan zeiden ze altijd, hoe gaat het met dat meisje van je dat zingt? Want mijn ouders hebben meerdere kinderen, dus als ze niet precies wisten meer hoe heet zij, maar die ene die zingt. Dus al vanaf jongs af hield ik van zingen voor de Heer en dat doe ik nog steeds.
0: Ja, ik kan me dat wel herinneren, toen Boonweg. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus er waren echt een paar mensen en kinderen, ook voor op de kinderschool. Laat me zeggen, ik wil het niet meer club noemen. Toen noemden we het kinderclub.
1: Mm-hmm.
0: Ja, was je inderdaad een van de meisjes die van zingen hield.
1: Yeah.
0: En zo. En dat is hier, het werft zijn vruchten af.
1: Ja, ja.
0: En worship is je leven.
1: Ja, zou ons allen leven moeten zijn moeten als christen.
0: Zijn.
1: Het is onze verbinding met God.
0: Ja.
1: En het is het enige wat zal blijven bestaan tot de eeuwigheid. Als wij gaan ook naar de hemel. Aanbidding, niet het prediken van het woord, niet het bemoedigen van elkaar. In aanbidding zijn met God.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wat zal blijven bestaan tot de eeuwigheid. En als christen moeten we ons beoefenen daarin om dagelijks in aanbidding te zijn met
0: Amen.
1: God, tot God.
0: Ja. Prijs God. Ja, dat is altijd zo, ja. Dat blijft bestaan, de Heer groot maken. En ook met ons leven nu we hier zijn op aarde.
1: Ja.
0: En je bedrijven, je zegt je bent businessvrouw in het dagelijks leven.
1: Ja.
0: Wat voor werk doe je zoals?
1: We hebben bedrijven in de facilitaire dienst.
0: Mm-hmm.
1: In zowel Suriname als in het buitenland. Schoonmaakbedrijven. We zitten in de zorg. We hebben een thuiszorgbedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En bejaardentehuis. We hebben ook een particuliere school. Ik noem voornamelijk de hoofdbedrijven waarmee we dagelijks mee bezig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Een particuliere school aan de Keizerstraat. Dat is basisschool De Hoeksteen en De Hoeksteen College.
0: Oké. Okay. Dat is mooi, maar het is een heleboel. En waar wil je dan beginnen om de mensen een beetje te zeggen van wat de verschillende dingen inhouden, zodat ze ook misschien je diensten kunnen aanvragen en weet je?
1: Ja.
0: Of ook dat ze weten van, oh, dit kan ook, weet je, het is mogelijk. Ja.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Ja. Kijk, één ding waarop ik misschien wil gaan inzoomen,
0: mm-hmm.
1: is dat God ons leidt in de richting die Hij wilt hebben.
0: Ja.
1: En vaak begrijpen we niet, wat bedoelt God hiermee? Waarom gebeurt dit?
0: Mm-hmm.
1: Terwijl God ons aan het redirecten is in de richting waar Hij ons wil hebben.
0: Mm-hmm.
1: Een van mijn eerste bedrijven, weet ik, was het in principe niet de bedoeling dat we daarmee zouden starten.
0: Mm-hmm.
1: En God heeft het ertoe geleid en toen, dat was volgens mij, als ik me niet vergis, ons eerste bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En die is er nog steeds.
0: Okay.
1: En enkele jaren geleden, ik liep door het huis. Ik zei tegen mijn man, ik ervaar dat ik met iets nieuws moet starten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet wat. Ik voel het in mijn spirit. Ik moet met iets starten. We mm-hmm. moeten met iets nieuws starten, maar ik weet niet wat. En op een zekere dag zat ik in de woonkamer. En ik kreeg gewoon helder wat we zouden moeten starten. Dat schoonmaakbedrijf helder.
0: Mm-hmm.
1: Net als dat volledig businessplan dropte God in mijn spirit. Ik zag in één keer.

0: helder hoe we dingen zouden moeten gaan doen, hoe het zou moeten gaan opereren. En ik zei tegen mijn man, dit is wat ik heb gehad. Ik heb deze ingeving gehad. Maar ik weet alleen niet hoe het gaat heten. Hoe moet dat schoonmaakbedrijf gaan heten? Nee. En hij zegt, geef me de ruimte om erover te gaan mediteren. Mm-hmm. En binnen een half uurtje, geloof ik, keerde hij naar me terug. En hij zei tegen me, dat schoonmaakbedrijf gaat heten Dream Clean Suriname. Mm. En dat is nog steeds de naam. Ook bij ons filiaal op Curaçao bijvoorbeeld, daar hebben we Dream Clean Curaçao. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij ook, ik noem voornamelijk de hoofdbedrijven waarmee we het meest bezig mee zijn. Hebben wij dus ook, maar ook op Curaçao, dat filiaal, toen we moesten starten, was het ook weer God zijn stem die heeft gesproken en die heeft gezegd, nu moeten jullie gaan uitbreiden. Mm-hmm. Nu moeten jullie gaan expanden. Mm-hmm. Want dat is een heel belangrijk ding als God spreekt, als God richting geeft. Ja. Dan weet je dat God betrokken is in datgene wat je doet. Want dat is vooral belangrijk, dat God betrokken is. En dat we God niet achteraf gaan roepen. Ja. Hey, kunt u inspringen in die bus? Mm-hmm. Nee, maar dat God aanwezig is en vanaf het begin leiding geeft. Mm-hmm. Dus zo was ik enkele jaren weer ook geleden bezig met de voorbereiding van twee nieuwe bedrijven. Die ik ook weer de ingeving daarvan had ontvangen. Mm-hmm. En terwijl ik dus bezig was met de voorbereidingen. Je begint met marktonderzoek, businessplan uitschrijven, dat soort dingen. Toen bij een van die bedrijven, toen ik bezig was met de voorbereidingen en ik zag wat allemaal vereist was. Mm-hmm. En waaraan je allemaal moest voldoen en noem maar op, wat er allemaal bij kwam kijken, had ik zoiets van, wow, this is way bigger than me. Ik geloof niet dat ik dit aan kan. Nee. Mm-hmm. Ik heb hem toen geparkeerd en ik ging door met dat tweede businessmodel waarmee we bezig waren. Mijn man ging een avond naar een samenkomst. En bij thuiskomst zei hij tegen me, de profeet heeft vandaag tijdens de dienst tegen me gezegd, zeg aan je vrouw, jullie gaan twee nieuwe bedrijven openen. Jullie gaan in de plaats daarvan een van jullie vorige businessen kwijtraken. Maar in de plaats daarvan gaan jullie twee nieuwe bedrijven openen. Mm-hmm. En het was een heldere bevestiging.
1: Ja.
0: Want dit hadden we met niemand anders besproken. Hij en ik alleen wisten ervan mm-hmm. dat we bezig waren met de voorbereidingen hiervan. Mm-hmm. En toen dat woord van de Heer kwam, was dat, gaf dat me kracht. Mm-hmm. Het gaf ons richting.
1: Ja.
0: Het sterkte ons van nee, God heeft dit bepaald. God is betrokken hierbij. Mm-hmm. En dat gaf ons zekerheid. Als mens kun je soms gaan twijfelen. Is dit wel iets wat ik moet gaan doen? Ben ik wel geroepen hiervoor? Mm-hmm. Is dit wel mijn ding? Maar wanneer God spreekt, dan weet je, nee, dit is de weg die ik moet volgen. Ik moet gehoor geven aan deze roeping van de Heer. En zo hebben wij dus gestart. Een van die bedrijven was kamthuiszorg. Mm-hmm. We zijn toen gestart met thuiszorg. Mm-hmm. En dat is dus gaan uitgroeien door de jaren heen. En intussen hebben we ook bejaarden te huizen erbij.
1: Okay.
0: Dat ander bedrijf waarmee we dus toen bezig waren, toen God sprak, was dus Stichting Onenni Suriname. We waren bezig met de oprichting van een centrum voor opvoeding en ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
0: Opvoeding en ontwikkeling, daarbinnen zit onderwijs. En dus waren we bezig met diverse projecten met betrekking tot educatie. Dat hebben we dus jaren gedaan. Privébegeleiding, educatieve projecten in verschillende districten. Maar de wens was er ook om een particuliere school te starten. Omdat wij zagen de noodzaak binnen die samenleving. Mm-hmm. We zagen wat beter kon binnen onderwijs in Suriname. En waren wij reeds gestart de stappen te maken. En het gaat niet zo 1, 2, 3. We waren er jaren mee bezig. Mm-hmm. Maar het kwam niet echt op gang. En toen waren we weer in een samenkomst. En er werd voor ons gebeden door een man en een vrouwengods. En de vrouwengods vroeg aan me. Zei tegen me, ik zie dat je iets groots gaat doen met kinderen. Mm-hmm. En ze vroeg, ben je reeds bezig met kinderen? Ik zeg ja. Ze zegt, maar ik zie iets groots. Ik zie dat je iets groots gaat doen met kinderen. En God gaat het doen. God zegt, hij gaat het doen. En ze baden voor ons. En dat was weer een moment van bevestiging. Na dat gebed, na die bevestiging van de Heer, zijn dingen in een sneltrein gegaan. Op heel wonderbaarlijke wijze hebben wij het terrein gevonden waar de school moest komen te staan. Mm-hmm. De naam van de school, hoe het moest heten. God heeft ons ertoe geleid ook weer. En toen zijn wij dus vanuit de stichting Onenni Suriname basisschool De Hoeksteen gestart. Mm-hmm. En al vanaf het begin van De Hoeksteen vroegen was de vrager en was de dranger ook al naar om ook de college te starten. Mm-hmm. En intussen bestaat niet alleen de basisschool, maar de basisschool en de college. Het is een middelbare school. Okay. Dus wanneer kinderen binnenstappen bij basisschool De Hoeksteen, kunnen ze dat al vanaf de peutergroep tot leerjaar 8. Mm-hmm. Dan gaan zij dus naar De Hoeksteen College, welke is een 6-jarige middelbare school. Mm-hmm. En als ze vandaar vertrekken, dan hebben ze of een VWO of een HAVO diploma.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En waar staat die school?
0: De school is aan de Keizerstraat 114. Okay. Het is niet ver van de hoek met de Zwartenovenbrugstraat.
1: Oké. God is goed hoor.
0: Amen.
1: Ja, we danken hem. Dus het is echt wel horen van de Heer. En dan aanpakken.
0: Ja. Vooral aanpakken.
1: Ja.
0: Niet om niets zegt God, bid en werk.
1: Ja.
0: En God kan niet zegenen als je niets hebt, als je niets doet. Als we kijken in de Bijbel, heeft God steeds gebruikt datgene wat mensen reeds hadden. In de meeste gevallen.
1: Ja.
0: Hij heeft Mozes gevraagd, wat heb je in je hand?
1: Mm-hmm.
0: Diezelfde staf die Mozes reeds had in zijn hand. Mm-hmm. Dat is wat God heeft gebruikt.
1: Zo is het.
0: Toen de profeet kwam bij die mevrouw en vroeg, wat heb je? Mm-hmm. Ik heb maar een beetje blom, een beetje meel om een koek te bakken. God gebruikt wat we hebben.
1: Ja.
0: En belangrijk is dat we het werk gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: Want daar is waar het vaak misgaat. Mensen starten wel iets moois. Je ziet geweldige ideeën. Mm-hmm. En je denkt, mijn God, hoe zijn ze op het idee gekomen? Wauw, dit is zo'n mooie uitkomst.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan het werk inzetten. Mm-hmm. Het werk inzetten. Daar is waar het vaak de wensen overlaat. Mensen beginnen mooi, maar die consistentie is er niet.
1: Mm-hmm.
0: Ze werken wanneer, want ondernemers denken, of mensen die een onderneming willen starten, denken, mm-hmm. Ik ga nu eindelijk kunnen werken wanneer ik wil.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer ik zin heb.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo gaat het niet. Als je successen wilt boeken,
1: yeah,
0: moet je echt gedreven zijn.
1: Echt,
0: werk je vaak harder.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook de groei. Toch?
1: Mm.
0: Je kan niet starten, maar wil je groei zien, wil je successen zien,
1: mm-hmm,
0: dan moet je ook het werk inzetten.
1: Ja.
0: God zegen vragen en lekker lui liggen,
1: mm-hmm,
0: dat gaat niet werken.
1: Dat gaat niet werken.
0: Toch? God zegent geen luie mensen, staat ook in de Bijbel.
1: Ja, ja,
0: je
1: ja,
0: moet het werk inzetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moet werken, ja. Wat de Heer geeft, daar moet je, je moet ermee handelen, toch?
0: Ja.
1: En, in de Bijbel staat er een woord, woekeren. Het lijkt zo'n oud woord, maar het is echt woekeren. Je moet iets ermee doen. Weet je? Dus
0: ja,
1: en, je kan niet gaan zitten van, oh, ik heb een idee, ga het doen. En eigenlijk, net wat je zegt, in je gedachten denk je alleen aan het geld.
0: Mm-hmm.
1: En het werk vergeet je dat je hard moet werken om dat ding tot stand te brengen en in stand te houden.
0: In stand te houden.
1: Want het in stand houden, hoe doen jullie dat? Van de dingen die de Heer heeft gegeven.
0: Gebed.
1: Mm-hmm.
0: Veel gebed. Ik zeg tegen ondernemers,
1: mm-hmm,
0: iedereen, maakt niet uit welk land je gaat,
1: mm-hmm,
0: als ondernemer hebben ze een backup.
1: Mm-hmm.
0: De wereld heeft dat verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze een backup. Iedereen zoekt de geestelijke dekking.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Als ondernemer ervaar je bovenal hoe belangrijk het is dat je je geestelijke koffering hebt.
1: Mm-hmm.
0: Je kunt er niet zonder. Alles is geestelijk.
1: Mm-hmm.
0: Alles is geestelijk.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je geen ondernemer zijn als christen en je koffering is niet goed.
1: Mm-hmm.
0: Het brengt je dichter bij God.
1: Ja.
0: Want als het je niet dichter brengt bij God, loop je gevaar.
1: Mm-hmm.
0: Loop je echt gevaar. Want je gaat dagelijks op het veld,
1: mm-hmm,
0: ongewapend, als je niet gekofferd bent bij,
1: ja,
0: God. En iemand die op het veld gaat, op het oorlogsveld gaat, zonder wapen,
1: mm-hmm,
0: zonder wapenuitrusting, geestelijke,
1: mm-hmm,
0: wapenrusting van God, je gaat schade lijden.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja.
1: Ja, dus het gebed is echt een heel belangrijk ding ook wanneer we iets hebben van de Heer om het te ontwikkelen, te behouden, standvastig te blijven erin, hè? En,
0: ja,
1: en ook de consistentie erin. Ja, dus want er is echt een... net wat je zei, je ziet mensen staan er zo, verleden reden we langs. Op een, bij een weg, een straat, een bekende straat. En ik zag iets en die persoon had een kar iets en dan een eethuisje en zo. En alles is zo in verval geraakt. We zaten in een file, dus we zijn een poosje daar gebleven in die omgeving.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht maar, zeker was de persoon begonnen. De uiterlijk van dat ding is vervallen nu.
0: Mm-hmm.
1: Maar je ziet dat die persoon echt wel met, hoe moet ik het zeggen... Het zag er goed uit. Ik,
0: ja,
1: heb die, ik was met mijn kleindochters. Ik zei, dit ding had zijn goede tijd gekend. Je ziet het zo aan de, mm-hmm, de dingen die aangebracht zijn. Op de voorkevel en hoe het in elkaar is gezet.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zei, dit had zijn goede tijd. Maar waarschijnlijk is er iets misgegaan. Soms weet je wel dat iemand is komen te overlijden of ziek geworden. En iemand, ja, is er, ja, die verder
0: die volharding is belangrijk,
1: mm-hmm,
0: hè?
1: Ja.
0: Want iets starten is leuk,
1: ja,
0: maar wat doe je wanneer het moeilijk wordt?
1: Juist, ja,
0: ook in relaties zie je dat.
1: Mm-hmm.
0: In mensen die naar school gaan, die opleidingen volgen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer het moeilijk wordt, je zit op een training, maakt niet uit welk onderdeel,
1: mm-hmm,
0: in je leven.
1: Mm-hmm.
0: Dingen worden hard, dingen worden moeilijk. Wat doe je wanneer het moeilijk wordt?
1: Wanneer het moeilijk wordt,
0: wanneer,
1: ja,
0: het moeilijk wordt, volharden.
1: Ja. Volharden.
0: Het zal niet altijd rooskleurig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat strijd ervaren. Je gaat moeilijke tijden doormaken.
1: Tegenslagen.
0: Je gaat tegenslagen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die volharding is belangrijk. Doorgaan.
1: Mm-hmm.
0: Doorzetten. Vertrouwen op God. Kijk, het is mooi,
1: mm-hmm,
0: wanneer we praten over... toen Jezus tegen Petrus zei, kom op het water.
1: Mm-hmm.
0: Want Petrus vroeg aan Jezus toch, van Heer, als u het bent, roep,
1: yeah,
0: mij, laat me u tegemoet komen.
1: Yeah.
0: En Jezus zei, kom dan, op het water.
1: Yeah.
0: En ondernemen is een geloofstap,
1: mm-hmm,
0: maken.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt geen houvast, het is als open zee.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, jouw God, Jezus, die je heeft geroepen,
1: mm-hmm,
0: dat is jouw geloof.
1: Yeah.
0: Dat is waarop je loopt op het woord
1: zien
0: van God.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer we onze focus blijven houden op Jezus,
1: mm-hmm,
0: want toen Petrus dat deed, toen liep hij op het water.
1: Echt wel.
0: Maar op het moment dat hij om zich heen keek, mm-hmm, naar de wind, naar de golven, naar het geluid...
1: Mm-hmm.
0: Want ook de mensen in die boot die tegen hem aan het schreeuwen waren. Wat doe je? Ben je gek? Waar ga je? In real life is dat ook wat gebeurt.
1: Ja, ja,
0: wanneer,
1: ja,
0: je geloofstap onderneemt. Mensen die je voor gek gaan verklaren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook de situaties om je heen.
1: Mm-hmm.
0: Koersschommelingen. Mm-hmm. Economische crisissen. En noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: Je partner, je familie soms. Die je niet gaan begrijpen. Die je voor gek gaan verklaren. Mensen die je gaan verlaten. Die je gaan verstoten.
1: Mm-hmm.
0: En het moment je je focust. verlies of verschuif van God mm-hmm. die je heeft geroepen. En gaat kijken naar de omstandigheden om je heen. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik zo doen? Oh mijn God, dan het weer, dan dit, dan dat. En daar is waar het misgaat. Mm-hmm. Net als Petrus, dan lopen we de kans om te gaan falen. Mm-hmm. Om te gaan zinken.
1: Ja.
0: Maar dan is het ook nog niet te laat. Dan mm-hmm. moeten we beseffen dat wanneer we falen, wanneer we zinken, mm-hmm. wanneer we dreigen onder te gaan,
1: mm-hmm.
0: dat we gaan roepen tot God.
1: Ja.
0: Dat we gaan roepen tot God, help mij!
1: Mm-hmm.
0: En dan is God daar om ons te helpen. Maar dan moeten we weer gaan beseffen dat onze focus op Jezus moet zijn.
1: Moet blijven, ja.
0: Het geloof, het is makkelijk prediken totdat je het mm-hmm. moet gaan doen. Ja. Van ik weet niet hoe we dit gaan doen, Heer.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat u heeft gezegd,
1: ja.
0: dan ga ik u volgen blind.
1: Ja.
0: Blind.
1: Ja, en dan zo alleen kan je volharden, hè?
0: Ja.
1: Zodat je blikken van Jezus afhoudt en zo. Maar hoe doen jullie dat? Want op de televisie had je wel gezegd van, omdat jullie, zeg het zelf aan de luisteraars, omdat jullie van de Heer hebben gehoord.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Een woord van de Heer, dat is belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Een woord van de Heer, mm-hmm. in alles wat je doet, vraag God om te spreken. Vraag mm-hmm. God. En God spreekt op verschillende manieren door verschillende mensen.
1: Yeah.
0: En God spreekt niet altijd zoals wij het willen horen.
1: Mm-hmm.
0: Of op de manier zoals wij het willen horen of zien.
1: Mm-hmm.
0: God kan op verschillende manieren door je spreken.
1: Mm-hmm.
0: En God spreekt niet altijd alleen maar door gelovigen tot je.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed. Een bevestiging vragen van God. Wij hebben het geluk gehad, of de genade gehad, dat God steeds door een man of vrouw Gods tot ons heeft gesproken.
1: Mm-hmm.
0: En dat is belangrijk in het leven. Of je nou een relatie ingaat, of je nou een studierichting moet kiezen, of je nou wilt gaan emigreren, in het buitenland wilt gaan wonen, alles wat je wilt doen.
1: Mm-hmm.
0: Kleine dingen. Mm-hmm. Vraag God
1: ja.
0: om het te bevestigen. En wanneer God het heeft bevestigd, dan is dat je houvast.
1: Ja.
0: Wanneer het moeilijk wordt, mm-hmm. dan kan je God herinneren. Heer, ja. u heeft gesproken.
1: Ja.
0: Ik ben niet in mijn eentje gesprongen hierin.
1: Mm-hmm.
0: U heeft gesproken. Zoals Mozes in de woestijn kon zeggen tegen God, als u niet met ons gaat, gaan we niet.
1: Gaan we niet van
0: en God
1: hier.
0: Was aan het lijden met wolkkolom bij dag en met vuurkolom bij nacht.
1: Ja.
0: Toch? Gods richting is zo belangrijk.
1: Ja.
0: Want mensen zien de mooie dingen van buiten.
1: Mm-hmm.
0: En denken, oh, die is gestaakt, ik ga ook iets doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar een woord van God, want het gaat moeilijk worden.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat moeilijk worden.
1: Yeah.
0: Het gaat moeilijk worden. Tegenslagen gaan komen. Met
1: zeker
0: moeilijk worden
1: weten.
0: Bedoel ik de omstandigheden
1: yeah.
0: om je heen zijn niet altijd gunstig
1: mm-hmm.
0: om door te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het vertrouwen op God, het woord van God, die mm-hmm. gaat jou staande houden.
1: Mm-hmm. Dingen, situaties kunnen veranderen, zoals je zegt. Sommige ja. dingen heb je niet in handen, de ja. economische situaties. Koersschommelingen heb je niet in handen.
0: Ja.
1: Dus die dingen gaan veranderen. Dus het is die houvast die je gaat hebben in de Heer.
0: Ja.
1: En het volharden in Hem. Weet je, want één ding, tekst komt in mij op, is Johannes 16, vers 33.
0: Mm-hmm.
1: Dat de Heer zegt, in de wereld ga je verdrukking lijden. Je gaat de situatie tegemoet komen, maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En weet je, dat stukje van goede moed hebben is iets van dat wij moeten doen. Wij moeten die moed houden. We moeten horadikati. Wij moeten volharden en zeggen, megodoro winsa ipsa, weet u. En dat willen we, wil je de vrouwen misschien daarin bemoedigen, want de tijd is niet onze kameraad.
0: Ja. Ik wil vanuit deze plaats alle vrouwen die luisteren bemoedigen om te volharden. Hoor de Kati.
1: Mm-hmm.
0: In alles wat u doet. In alles wat u doet. In uw leven. Volharding. A winner is someone who never quits.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Een winnaar is niet iemand die, zeg maar, als een winnaar wordt geboren.
2: Mm-mm.
0: Een winnaar is iemand die lang genoeg volhaakt, volhoudt, mm-hmm, totdat de overwinning er is, totdat je wint.
2: Mm-hmm.
0: Als vrouw, zit niet. Er zijn zoveel getalenteerde vrouwen. Toch? Mm-hmm. De Bijbel leert ons ook als vrouw om niet te zitten.
2: Mm-hmm.
0: De degelijke huisvrouw. Als we deze tekst gaan uitpluizen. Mm-hmm. Hoe ze bezig was bij dag en bij nacht. Mm-hmm. Op haar vertrouwde, het hart van haar man. Haar kinderen kwamen niet tekort. Ze was bezig.
2: Mm-hmm.
0: Ze was bezig. Vrouwen zijn moedige wezens. Hebben zoveel van binnen. Kunnen van niets iets scheppen. Het mm-hmm. zit in ze.
1: Het zit in ze.
0: Ze moeten het naar buiten halen. Mm-hmm. En doorgaan. En er iets moois van maken. Zoals we leven geven aan een klein vruchtje dat in ons groeit. En we zo'n vruchtje tot leven kunnen brengen. Tot volwassenheid kunnen brengen. Zo kunnen we ook heel veel in de maatschappij tot leven brengen.
2: Mm-hmm.
0: Als we blijven volharden.
2: Ja.
0: Net zoals we onze kinderen niet weggooien. Yes, niet weggeven.
1: Yeah.
0: Wanneer het niet gaat. Zoals we dat zouden willen.
2: Mm-hmm.
0: Zoals de maatschappij dat zou willen. Nee, we bidden voor ze. We blijven praten. We volharden.
2: Mm-hmm.
0: Bent u iets gestaakt? Gooit u het niet weg.
1: Yeah.
0: Zet u het niet aan de kant. Dat is uw baby. Mm-hmm. U heeft het tot leven gebracht.
2: Mm-hmm.
0: Blijft u bidden ervoor.
2: Yeah.
0: Blijft u investeren erin.
2: Amen.
0: En u gaat zien dat God met u gaat zijn.
1: Amen. Hartelijk dank, zuster Graceffa. U bent een bemoediging ook voor mij. En ik geloof de luisteraars ook om te volharden. En ook de uitdagingen aan te gaan. Want geliefde, dat is ook iets dat we niet uit onszelf hoeven. Maar we kunnen kracht putten vanuit de Heere.
2: Ja.
1: Hè? En het tegenaan gaan. Als hij iets geeft. Toen hij Mozes zei, zoals hij al zei, doe dat met je stok. Als hij het niet had gedaan, had hij het resultaat ook niet gezien. Dus we moeten durven, wanneer de Heer zegt, doe, dat je ook ervoor gaat en volharden. Dank je wel dat je wilde komen. Het is voor ons een zegen. En we wensen je het allerbeste met wat je doet. En God zegen en veel meer wijsheid ook.
0: Dank u wel.
1: God zegen.
0: Wel.
1: Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen voor dit keer met Vrouw Vandaag. Ik groet u. U kunt ook kijken naar de televisie. Ze is er ook op de tv in Vrouw Vandaag televisie. En we danken de Heer voor zulke vrouwen. Maar u hebt ook iets. Dus ga u ermee aan de slag. God bless you. Tambun tewantralesi nanga gadawani. Dag.
3: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je het kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merek to. En na verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
4: Zranazani, Naskip, naf you.
5: Samen zuinig, water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
0: Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koeseweidestraat nummer 12.
6: Laten we gelijk, ik heb één tekst voor u. Eén tekst. Het staat in Galaten. Galaten 6 vers 9. Galaten 6 vers 9. Galaten 6 vers 9. Misschien kunnen we het samen lezen. In koor. 1, 2, 3. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Nogmaals. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Iemand zegt amen. Is dat niet een bemoedigend woord in en of itself? Laten wij niet moede worden goed te doen. Mijn broeder en mijn zuster, mag ik u een vraag stellen? Hoe vaak is het zo geweest dat u met goede moed ergens aan bent begonnen? Fris, goede moed. En along the way heeft u het gevoel van asane go. Of laat het maar zo. Laat het maar zitten. Want het heeft toch geen zin. We maken dat allemaal een keertje mee, toch? In ons leven. Bijvoorbeeld. Tegenwoordig is healthy lifestyle een ding. Al een aantal jaren. Ja, toch? Sommige mensen nemen zich voor. Ik ga een healthy lifestyle hebben. En ik wil een beetje afvallen. Isabi. Die broeder zegt misschien abere, big up change, dus mi wan plat abere. Heb ik een paar broeders hier? Want mijn vriend heeft goed aan de zuster, want mi wan beledigd, no asma. Ja toch? Laat mi look abere even, mi praxere tak, yo, abere, dit is moest zak up change. Dus heb ik ook al heb ik niet een six pack, maar eventjes in siwam ching koti toch? Huh? Ja, je neemt je voor een healthy lifestyle en je zegt, oké, ik ga niet zoveel junkfood meer eten. En ik ga letten op wat ik eet, groenten. Anderen zeggen geen rijst. Anderen tellen de calorieën en zeggen, ik moet afvallen. En je begint en je zegt, 3 keer per week moet ik naar de gym. Of 3 keer per week ga ik een beetje lopen. Zijn er een paar mensen met dat soort van voornemens hier zo? En wat gebeurt er? Je ziet niet direct resultaat. En eigenlijk wanneer je naar de gym gaat, je slooft je uit. Je sweaty en als aan het trangen. Je rent en dat ding is hard. En je denkt bij jezelf, bakatide, if me go look in a spiegel, me moes falaf, me moes siwan sani. En tot je zeer grote spijt zie je 0,0. As a matter of fact, je gaat op de weegschaal staan. Hè? En je denkt bij jezelf, ah, weegschaal is niet beweeg. Want gisteren was het 100 kilo en vandaag is het nog steeds 100 kilo. En laten we eerlijk zijn, het ontmoedigt. Ja toch? Het ontmoedigt dat je praxeert dat je jasand is na zijn moro jongen. En juist dat je je voorneemt dat je healthy lifestyle gaat hebben, dan is er zoveel lekkers ter beschikking. Je weet niet eens van waar al die lekkers komen. De duivel is soms bezig.

natuurlijk, u heeft zich voorgenomen, man. U heeft zich voorgenomen, weet je wat, ik ga die vrouw goed behandelen. Huh? A vrouw noemt klagen moro, isabi. Moet ik hier romantisch. Lange mino bij mijn bloemetje ga vrouw. Moet bij mijn bloemetje. Moet de lief. Isabi. De vrouw is taki mo arki. Mino vallen in de reden. Ik ga begrijpend luisteren. Oh echt, hoe voel je dan? Wat? En soms, broeders, you have to fake it till you make it. Want soms denk ik bij jezelf, maar vooral praat snel nou, praat snel. Je gebruikt zoveel woorden, maar soms... Ja, oh, echt. En hoe laat dat je, hoe voel je dan hierbij en hoe voel je daarbij? Soms you have to fake it till you make it. En je maakt moeite. En je moeite wordt niet opgemerkt. Of het wordt niet gewaardeerd. Hè? En op de koop toe zegt die vrouw, je doet zo omdat je iets wil hebben. Ik ben een beetje te real, no? Is het... Ai boy, migado. Iemand zegt, heren, help ons. Of je wil iets goeds doen, je start een project. En je zegt hier, ik wil mensen helpen. En je helpt mensen. En je doet moeite, je offert op. En soms krijg je juist meer kritiek. En soms krijg je juist stank voor dank. Isabi, je jippisma. En dan willen mensen je juist naar beneden halen. Het zijn dingen die gebeuren. Kan ik een kleine amen horen? Of er komt een storm, zoals onze zuster zegt. Er komt een storm in uw gezondheid of in uw business. U heeft zich voorgenomen om te bidden. U heeft zich voorgenomen om te vasten. En juist wanneer u zich voorneemt, lijkt het alsof de hele hel losbreekt. Wie kent dat? Juist ik heb een voornemen van emodien, ik ga er echt mijn biggie. En ik ga me inzetten om te bidden en om een relatie te bouwen met de Heer. Een tijdje was dat ding bijna een trend. Een paar jaren geleden. Telkens heeft God ook een profetisch woord. Probleem. En ik denk dat ik een paar getuigen hier zo heb. En juist op een gebied zijn God ook een profetisch woord. Naar een gebied dat hij een fight in moro biggie. Waardoor soms tangelaas. Bijna je praxeert dat broeder profeteer even niet. Want... Als je prophesy no, dat is een probleem. Maar soms maken we dat mee, dat we ons voornemen om goed te doen. Amen. En soms krijgen we niet die ondersteuning die we verwachten, of de hulp die we verwachten. En op de koop toe zijn het soms de mensen in onze eigen omgeving die negatief ingesteld zijn. Maar de Bijbel zegt in Galaten, de tekst die we daarnet hebben gelezen, word niet moede om goed te doen. U ziet nog geen resultaat. Word niet moede om goed te doen. Het gaat niet zo snel zoals u dat graag zou willen. Word niet moede om goed te doen. Kom op, bemoedig iemand nou en zeg no worry, no worry. No worry, no worry. Word niet moe, word niet moe. Word niet moe. Er is een belofte hè, in die tekst. Hij zegt, laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is. Ik wil niet vooruitlopen op zaken, maar er is een seizoen die we noemen wanneer het eenmaal tijd is. Ja? Die zuster heeft gezegd, de dokter heeft er gezegd, 5 jaren en dan pas kankervrij. Maar er is in, ze noemen het kairos. Wanneer God zegt het is tijd, dan mag iedereen en alles zeggen wat ze willen. Maar wanneer God zijn kairos tijd is aangekomen.

0: gebroken. Dan maakt het niet uit. Niets en niemand kan u tegenhouden. In een andere vertaling zegt hij, te zijner tijd. Dat vind ik een beetje mooier. Te zijner tijd. Taten lippi. Amen. En ik profeteer voor iemand hier zo. U te zijner tijd is aangebroken vandaag. In Jezus naam. Halleluja. Halleluja. Iemand zegt amen. Nou, moe worden is eigenlijk een beetje menselijk. Ja, toch? Als mensen, als mens kunnen wij moe worden. Deze moedeloosheid waarover hier gesproken wordt, is niet per se een fysieke moedeloosheid of een lichamelijke moedeloosheid. Ja? We kunnen dat oplossen door goed te slapen, door gezond te eten, noem het maar op, dat we weer energie krijgen. Maar we praten hier over een moedeloosheid van het hart. Dat iweri. Ja, iweri. Je bruist van energie fysiek. Maar in die ati iweri. Je bent moe. Ja. Moedeloosheid. Kenmerken van moedeloosheid is dat je denkt bij jezelf. Moet ik nog bidden? Moet ik nog geloven? Er komt toch geen verandering. En ik ben blij dat we in het woord van God kunnen lezen over mannen en vrouwen die geloof hadden. Maar toch gaf de Bijbel ons een glimp van hun menselijkheid en hun zwakheden. Amen? Ja toch, want we zijn geen supermensen. Kan ik een amen horen? Ja? Onze apostel is geen superman. We hebben oprechte bewondering voor hem. Vanwege de dingen die de Heer door hem doet. En de resultaten, de wapenfeiten die er zijn. We hebben oprechte bewondering en eerbied daarvoor. Maar de man heeft ook zijn momenten, of niet? En dat deelt hij ook eerlijk met ons. Dus als iemand hier staat om het woord van God te brengen. Houdt u er rekening mee dat soms dat woord van God eerst voor die persoon zelf bedoeld is? Soms terwijl een predikant een prikkie. Een prikkie man een bemoedig en schrijfie. Ja? En soms zelf de aprikiman prikie en later aprikiman oluk en schrijfie. Aprikiman en bemoedig amang. Als u begrijpt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld Mozes. De man Gods. Die de zee heeft uit elkaar heeft gehaald zodat het volk kan lopen. De man Gods. Door wie God zoveel machtige dingen heeft gedaan. Had een seizoen of een tijd in zijn leven waar hij dacht bij zichzelf. Heren, neem me. Weet u dat? Heren, keer me. Kunt u zich voorstellen. U kunt dat lezen in nummer 11. Zelfs Elia. Die een grote overwinning heeft behaald. De Heer heeft geantwoord met vuur. De man was on top of the world. Kunt u zich voorstellen. Look at scène even. Elia biggie. Elia daagde maar uit. En gado piki. Gado op haar hemel. De a piki na a fire. A gado zei piki na a fire. Na in de gado. A pot ala de trama na sheng. Ala de baal priestess. A pot. Het was een spektakel als een spektakel. En na dat spektakel. Kreeg hij een bedreiging. Van een vrouw. Een koningin, Isabel. En de man was totaal depressief. Jeremia, als je gaat kijken naar Jeremia. Jeremia heeft gepredikt, maar niemand luisterde. As a matter of fact, hij werd bespot, opgesloten. Bestudeert u het leven van Jeremia? Eigenlijk in deze tijd zou je denken bij jezelf, Jeremia is niet succesvol. Maar Jeremia is geroepen door de Heer. En ook Jeremia had zijn moment en dacht bij zichzelf. Eigenlijk heeft Jeremia het een stapje verder gebracht. Jeremia heeft de dag van zijn geboorte vervloekt. Zo gefrustreerd was de man. Jeremia dacht, liever was ik niet uit mijn moeders baarmoeder gekomen. Gelooft u dat? Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen. It is part of life, of laat me het zo zeggen, het is mensen. Je kan niet verwachten dat iemand constant on top of the world is en even on top of the world je veroordeelt als man. Dus mijn prediking hier is niet bedoeld om u te veroordelen, zeker als u in dat seizoen bent. Ik ben hier om u te bemoedigen. Amen. Ik ben hier om te zeggen, je hebt geen geloof. Want deze mannen, laten we eerlijk zijn, ze hadden geloof. Dus als u moedeloos bent geworden en u bent even gefrustreerd, wil niet zeggen dat u geen geloof heeft. En daarom zijn we hier om elkaar te bemoedigen. Amen. Kom op, bemoedig iemand naast u. Zeg aan de persoon, word niet moedeloos. Word niet moedeloos. Amen. Hoe kan moedeloosheid komen, mijn broeder en mijn zuster? Een van de manieren waarop moedeloosheid komt, is het uitblijven van resultaten. Als resultaten uitblijven, en laten we eerlijk zijn, wij als mensen, we willen graag de resultaten direct zien. Ja toch? Als ik vandaag naar de gym ben gegaan en mijn opa Isri en mijn sweetie, wil ik eruit zien de volgende dag als Arnold Schwarzenegger. En ik word ontmoedigd als ik er niet zo uitzie. Ja toch? Is hij bewust, vermijd ik die zusters bewust? Als resultaten uitblijven, dan worden we soms moedeloos. Het werkt ontmoedigend. Teleurstelling. Wanneer mensen ons teleurstellen of wanneer we aanstoot nemen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met aanstoot. En wanneer we teleurgesteld worden, soms zonder dat we het weten. Zonder dat we het weten, maken we een soort afspraak met onszelf. Mee nooit meer om het was aan die zie. Vanwege teleurstelling. Wanneer je iets goeds wil doen. Wanneer je iets goeds wil ondernemen. Kan het zo zijn. Eigenlijk kan ik je bijna verzekeren. Dat er teleurstelling op je pad zal komen. Heb ik een getuige hier vandaag? Of heeft niemand u ooit teleurgesteld? Momenten van teleurstelling moeten we ons hart bewaren. Want het goede dat u doet, heeft de Heere geplant in uw hart. En als u daarmee ophoudt vanwege teleurstelling of aanstoot. Iemand heeft iets gezegd en u heeft aanstoot genomen. Of iemand heeft u even uitgedaagd en u neemt aanstoot en u stopt. Dat wil zeggen, u aborteert bijna het plan dat God had met u. Amen. Dus wanneer u teleurgesteld wordt door mensen. Teleurgesteld wordt door uw naasten. En eerlijk is eerlijk. Zelfs in de gemeente kunnen we elkaar bewust, maar soms ook onbewust teleurstellen. Of aanstoot geven. Daarom is het belangrijk dat we ons hart behoeden voor deze dingen. If you tak one fast nanga wansma, of wansma tak one fast nanga you, en if vier even in die atiso, dan moet u de Heere bidden en zeggen, Heere, behoed mijn hart voor teleurstelling. Want misschien heeft de persoon het niet zo bedoeld. Of misschien was het juist terecht. Waarschijnlijk moest je even een standje krijgen. Want dat deed ook toe. Kan ik een amen horen? Amen. Weet u wat ook moedeloos maakt? Aanhoudende strijd. Agerstak astri nekba. Ideen wan strij. Ideen astri ba. Je gwin wan trastri. En de astri dat ik ba. Je prakseert ook zo nomo adem even. De go in wan heer trasortu strij baga. Ja toch? Financiële strijd. Voor financiële strijd, je gaat werkstrijd. Werkstrijd, je gaat thuisstrijd. Ja. En die strijd houdt maar aan. Maar ja, ik bid toch. Maar die strijd houdt maar aan. En ik bid voor mijn kinderen. En ik bid voor ze. Maar agerstakasan emoro erg. Word niet moedeloos. Iemand zegt, word niet moedeloos. Amen. Maar weet u wat dat ding ook is, mijn broeder en mijn zuster? Ons hele perspectief over strijd moeten we soms aanpassen. Want die strijd, of we het nou doorhebben of niet, is soms heel goed. Kan ik een amen horen? Laten we even kijken wat er staat in Jacobus 1, vers 2 tot 3. Jacobus 1, vers 2 tot 3. Jacobus 1, vers 2 tot 3. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen faalt. Volgend vers. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Amen. Dus eigenlijk Jacobus zei tegen dat ik even streek kon. Eigenlijk in hem kreeg, in breedte. Houd het voor enkel vreugde. Want u weet dat die beproefdheid iets produceert in uw hart. Het produceert iets in uw leven. Volharding. Kan ik een amen horen? Amen. En als we teruggaan naar die tekst in Galaten, Galaten 6, zien wij de belofte. De belofte is, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Mijn broeder en mijn zuster, als er oogsttijd is, dan is er ook zaaitijd. En tussen zaaien en oogsten is er een proces. Er is een gap tussen zaaien en oogsten. Het liefst wanneer we hebben gezaaid, willen we gelijk het resultaat zien. Maar het zaad gaat in de grond. En daar is het donker. U ziet nog niet iets. Maar wat zal er happen? Wat zal er gebeuren? Weet u, eigenlijk, wij allemaal zijn landbouwers. We zaaien. Het goede waarover hij hier praat, hij zegt eigenlijk is het een zaad. Laten we niet ophouden om het goede te doen. Het is een zaad. Dus die vriendelijkheid van u is een zaad. Dus ook al is uw broeder onvriendelijk, word niet moede om vriendelijk te zijn tegen hem. Want wanneer u dat goede zaait, zal u, wanneer de tijd eenmaal rijp is, oogsten. Uw woorden is een zaad. Uw tijd is een zaad. De tijd dat u investeert is zaad. Bent u hier met mij? En als er zaad is, dan gaat u ook oogsten. Uw geld. Maar dan hoe lijkt het alsof u me niet gelooft dan? Leest u 1 Korinthe 9. Hier praat Paulus over geld, over het geven aan Gods werk, het helpen van anderen. En hij zegt, het is een zaad, want wie karig zaait, zal karig oosten. Wie mildelijk zaait, zal mildelijk oosten. Dat wil zeggen, ook uw geld is een zaad. Dus ook daarin moeten we niet ophouden om goed te doen. Kan ik een goede amen horen? Want de agerslijke heerpressie komt stil. Amen. Amen. En elk seizoen, ook wanneer we het minder hebben. Niet wanneer we het minder hebben, dan noem hora saad. Kom ik iemand zien, kibritori. Wanneer de Heer ons iets belooft, dan belooft hij het ons in zaadvorm. Wanneer de Heer aan die zuster zegt, door zijn striemen bent u genezen, is een zaad. Want die zuster, die dokter ervaart iets anders en constateert iets anders. Maar de Heer zegt, door mijn striemen bent u genezen. Als God sprak met het volk van Israël, zei hij, ik heb dat land in jouw bezit gegeven. Voltooid deelwoord. Dat want taki, a osso you abink ba. A vrede you abink ba. A business e draaibunk ba. Maar u heeft het ontvangen in zaadvorm. Want in dat zaad zit die belofte. Kom on, iemand zegt amen. En Paulus bemoedigt ons, laten wij niet ophouden om goed te doen. Dus ook al wilt uw broeder u niet vergeven, vergeef. Want uw vergeving is een zaad. Kan ik een amen horen? Uw vergeving is een zaad. Uw vergevingsgezindheid is een zaad. Uw houding is een zaad. Niet wanneer het comfortabel is, gaat u dan pas zaaien. Maar wanneer het vervelend aanvoelt. En wanneer alles in u wil zeggen, nee, mino wani. Ga door met zaaien. Soms gaat u zaaien met tranen. Soms gaat u het goede moeten doen met tranen. Soms schreeuwt uw ego zo luid. Maar you na moro bigi wang. You na moro trangwang. Zij de imgotak sorry. Maar ik heb gelijk. Hij is in het ongelijk. Dan mi apleti. Amana op tien of mi. Mi na superieur. Broeder, Sakai schreef hier, hè? En ga met Allah Sakafasi. Hé, hey, dat Sakafasi ding nou een tof sani. Zeker als jij hoger staat, legit, je staat hoger. Isab sawan taki om hoger te staan dan je Sakai schreef. Maar word niet moede om goed te doen. Misschien bent u hier en u doet het goede. U bidt. U bidt voor een bepaalde situatie. U bidt en u doet het goede. U zaait. Maar u heeft nog geen resultaat gezien. Ik heb een woord voor iemand vandaag. Uw te zijner tijd is aangebroken. Uw seizoen van te zijner tijd. Wanneer het eenmaal tijd is om te oosten. Maar ik wil u vragen zoals het in die tekst staat. Verslapt u alstublieft niet. Gaat het moeilijk worden? Ja, maar verslapt niet. Ook als het resultaat uitblijft. Verslapt niet. Word niet moe. Kijk naar iemand naast je en zeg, word niet moe. No worry, no worry. No worry. Halleluja. En getuige aan iemand, zeg mijn te zijner tijd. Mijn te zijner tijd, mijn doorbraak is hier. Amen. Ik weet niet of u dat gelooft, maar ik geloof dat voor u. Ik geloof dat uw te zijner tijd hier is. Uw te zijner tijd is hier. Jozef had ook een te zijner tijd, maar er was een proces. Amen. David had ook een te zijner tijd, maar er was een proces. Er was een periode. En zo proclameer ik over u hier zo vandaag. Uw te zijner tijd is aangebroken. Het ziet er misschien niet naar uit. Maar uw te zijner tijd, uw seizoen van vervulling, om de belofte te grijpen, is aangebroken in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Gemeente, ik wil u kort bemoedigen vanuit dit woord. Word niet moede om goed te doen. De Heer herstelt iemand hier zo vandaag. De Heer geneest iemand hier zo vandaag. Iemand die is beschadigd door teleurstelling. En kan niet tegen schrift dat emino dwasandis moro. Maar de Heer geneest u. Hij herstelt u. De Heer geeft u nieuwe kracht. De Bijbel zegt wie de Heer verwachtte, putte nieuwe kracht. Halleluja. Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Come on, wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Amen. Amen. Amen. Word niet moede om goed te doen. Word niet moede om trouw te zijn. Trouw te zijn aan Gods woord. Wanneer de Heere u een droom gegeven heeft, u bent op weg naar uw troon. Halleluja. U gaat van droom naar troon. Droom naar troon. Nou, een beetje afstand. Maar uiteindelijk, wanneer Kairos is aangebroken, dan leek het alsof God zelf heeft het is zo dat God zelf heeft ingegrepen in de tijd. En de Heer brengt u naar uw troon.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: حدث 1 اور
1: 3 2 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
2: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
1: De Happy Hours met

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Jazen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. U bent dus van harte welkom op de eerste plaats om de heren te ontmoeten. En om de vreugde des heren te ontvangen en te beleven. Want dat is waarvan we getuigen. En dat is wat we demonstreren live via de FM 94.5. Het is de bedoeling dat u erbij komt. U mag bellen of appen naar de studio om met ons Happy Hours te presenteren. Dat is natuurlijk hier bij het station waar Christus centraal staat. Dat wil dus zeggen dat we zijn koninkrijk gaan vertegenwoordigen en hem gaan representeren tussen nu en 2 uur. Voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dus ala brada nangasiza. Welkom in de Happy Hours op deze woensdag van 30 september 2026. Het is de laatste dag van deze maand. En natuurlijk is het begin de school morgen weer. Dus we doen een soort back to school happy hour. Dus in elk geval welkom. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag die start.

met Mika Juning, de kick-off van vandaag. Daarmee zeggen we welkom in de happy hours. De lijnen die staan open. Ja, u mag bellen of appen naar de studio om op uw manier een bijdrage te leveren op deze woensdagmiddag. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. In elk geval mag u Christus representeren en van hem getuigen. Want dat is wat we doen via de FM 94.5 of www.shalomsuriname.com. 422-650, dat is waarop je mag bellen. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren.

Dat wil dus zeggen, er gaan nog een heleboel mensen verloren. Want wie niet opnieuw geboren wordt, komt Gods Koninkrijk niet binnen. En ik denk dat je je geliefde niet wil zien verloren gaan. Ik denk dat je je geliefde ook eeuwig leven gunt. En omdat je ze dat gunt, dan dien je te evangeliseren, je dient te getuigen. Want zonder de redder heb je geen eeuwigheid. Zonder Christus heb je geen eeuwig leven. En daarom is het belangrijk, het is het belangrijkste dat je kan doen. Het is het belangrijkste dat je met iemand kunt delen. Er is niets beters, niets groters, niets belangrijker dat je kunt geven aan iemand dan het evangelie. Vooral zij die hem nog niet hebben. En als je het ook ietsjara hoort, blijf bidden. Blijf bidden voor de mensen. Ik heb een hele lijst met mensen die nog moeten bekeren. Want toen draai je big bang. Maar morai kong, omdat er kracht in een gebed van een rechtvaardige is. En met die zekerheid bid ik en roep ik tot de Heer. God zegen, bro, alle lieve luisteraars. Graag een pokoe van jouw blad. Groetjes, afzender Marjorie. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de families van Radio Shalom de blessing. Ik groet alle luisteraars en ook in het bijzonder. Frisse start voor de komende schooljaar voor de kinderen. En be safe. De Bijbel zegt Johannes 16 vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Graag dat lied afdraaien. Mina Ofika. En ik bestem het ook voor alle luisteraars. Fijne midweek. Many

Goedemiddag Leandro, ik wens alle schoolgaande geweldige succesvolle schooljaar 2026-2027 toe. Mag ik een leuk nummer naar keuze? Thank you. Ja, ja, goedemiddag Sylvie, welkom erbij. Morgen beginnen de kinderen weer met het nieuw schooljaar. All the best for the kids. Laten we niet vergeten voor ze te bidden, mensen. Het is onze taak om te bidden voor onze kinderen, in het bijzonder de ouders. Odi Odi uit België, dit is very lang geleden. Ik doe de groeten aan alle lobbywangs van me. We viben hier gewoon in de zaak op de heerlijke Surinaamse muziek. Een gezegende start van het nieuw schooljaar voor iedereen morgen. I really miss it hoor, de eerste schooldag in Su. Zucht, groetjes van Ryan, Graciela en gezin. Ja, dit is een oud leerkracht of oud docent. Die hebt reden om het te missen toch, Rachel? En ook dat we op de motie voor de leerkracht, hè? Rachel, die leerkrachten kregen verhoging net de verpleegkundige. Ga je terugkomen, Rachel? In elk geval de groetjes van familie Rijker, helemaal in België. Werken jullie prettig en behandelen jullie die klanten goed.

Ja, heb niet de gezindheid van de wereld, maar heb de gezindheid van Christus. Dat wil zeggen, we gaan proberen te reageren. We gaan proberen te handelen zoals de Bijbel ons leert. Zoals Christus dat zou doen. Weet je, ze hebben hem geslagen, ze hebben hem bespot. Ze hebben hem in zijn gezicht hebben ze gespuugd. Ze hebben zijn baard getrokken, ze hebben hem gemarteld. Maar hij heeft nooit gehaat, hij heeft nooit een woord gevloekt. Integendeel, zei hij, Heer, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En dat is, God, dat is wat God wil dat we doen met elkaar. Dat is het offer dat wij moeten brengen. Dat we elkaar lief hebben. En oprechte liefde, onvoorwaardelijke liefde, is vaak een offer voor jou. Want je gaat het niet terugkrijgen. Dat is onvoorwaardelijk. Je geeft het zonder iets terug te verwachten. Of je geeft het ondanks je weet dat je het niet terugkrijgt. Ja, dat is Gods liefde. En daarom is het moeilijk voor velen. Daarom kost het een heleboel. Want het kost je je trots. Het kost je gelijk. Het kost je recht. En misschien zelfs je leven. Maar wie zijn leven wil verliezen ter wille van Christus, die zal het behouden. Dus je hebt nooit, je verliest nooit als je ter wille van Christus jezelf opoffert. Nee, ik zeg het nogmaals, je verliest nooit als je ter wille van Christus.

0: 15 minuten over 1 in de Republiek Suriname. Ja, de groetjes voor de mensen thuis, de mensen over straat, de mensen in het verkeer, de mensen op het werk en natuurlijk ook de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets vieren of gedenken. Ja, voel je vrij om de mensen hier in de bloemen te zetten en te verwennen op de radio. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag, broeder. Welkom erbij. Zeg het maar.
1: Ik wil 2 platen aanvragen.
0: Oké.
1: Test me.
0: Nog een keer?
1: Test me.
0: Test me.
1: Ja.
0: Zo. Oké, ik noteer dat. En de andere?
1: En lobby, tutu lobby.
0: Tutu lobby staat voor jou genoteerd, Marlon. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, was dat hem?
1: Jawel.
0: Abo, geniet ervan. Ook een, veel luisterplezier en tot de volgende keer.
1: Hetzelfde.
0: Abo, brada blessie. Onze eerste beller voor vandaag, Marlon. Welkom, welkom. And enjoy the blessings here on the station. We represent the Most High.

up Soleil in a Libya last is Rifto. Soleil in a Libya watch gedemotiveerd. En soms maakt hij verkeerde keuzes. En soms maakt de vijand daar gretig gebruik van. Hij zit op de loer. Hij probeert of hij zoekt elke klein gaatje, elke kleine gelegenheid. Daarom zegt de Bijbel, geef de duivel je voet. En het kan soms wel eens gebeuren dat we worden misleid. Maar dat ik kies is er even daar, going dibri kampu baka. Ik kies is er even daar, beggy broko ala de sansa dibri meki. Dat je tek baka sa dibri tek voor jou. Die autoriteit heb je, dat gezag heb je. Om te bidden voor je geliefde. Om te bidden voor je vrienden. Om te bidden voor je familie. Ala des masa tai ondro de dungru makti. You aba krakti, je ba autoriteit. U aba wansa ap ala makti. En daarom is er geen reden voor vrees. Als je weet wie je bent in God, ben je niet bang. Ja, want we hebben geen geest van lafhartigheid, maar een geest van moed en bezinning. Tisap, tis, tisap, pimp, knapu, tisap, you presi. Next no ma digge, digge, sikke, sikke, you. Je bent wel mens van vlees en bloed. Maar als je gelooft, zul je sterk zijn ook als je zwak bent. Goedemiddag voor de mensen die meekijken via TikTok. Welkom als je voor het eerst luistert of meekijkt. Aangenaam Shalom aan je voor te stellen. Het is de FM 945. Radio vanuit Paramaribo. Waar we Gods Koninkrijk vertegenwoordigen en representeren. Graciela Taxister, ze komt terug. Je bent van harte welkom, juffrouw Graciela. Graciela, als je terug zou komen, zou je zo Melakai bij je zitten. Isap Olanga Boy wants to naar blauwe school. Hij is moe van geel, dus hij wil naar blauw nu. Merkel gaat naar de Mulo. En Michaela gaat naar de vijfde klas. Het is 18 minuten over 1. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours. De lijnen staan open, mensen. Je mag bellen of appen naar de studio. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen.

makkelijk, maar God geeft ons de Heilige Geest. Met andere woorden, we hebben een bron om uit te putten. We hebben de bron van kracht en leven. Bovenal hebben we God aan ons zijde. De Allermachtigste, de hoogste autoriteit en het hoogste gezag. Dat want taki fudoro mi imsagado. En wie kan dat? Zelfs de dood heeft geen weerstand, of de dood kan geen weerstand bieden tegen God. Nee, waar er leven is, kan de dood niet regeren. Bestaat de dood niet. Net zoals er geen duisternis bestaat wanneer er licht aanwezig is. Want duisternis is de afwezigheid van licht. Duisternis kan nooit het licht overtreffen. Nee, duisternis kan alleen zichtbaar worden als het licht uitschakelt. En aangezien het licht in mij nooit uitgaat, het licht in mij blijft branden. Ja, hij is het licht van de wereld. En als hij in me is, kan de duisternis niet bepalen. Kan de duisternis niet regeren. Het kan wel lijken erop. En de vijand gaat je voor de gek proberen te houden. Hij gaat je proberen te manipuleren. Misleiden, net zoals hij dat deed bij Eva. Hij gaat Gods woord verdraaien. En daarom is het goed om Gods woord te kennen en daaraan vast te houden. Zodat je blijft op de weg van de Heer. Yes, en dat is Prishan met de AI-version van Go in the Dibri Kampu. Goedemiddag, broeder Arjan. Ik hoop dat ze... goedemiddag, broeder tot Arjan. Ik hoop dat ze me bellen tot morgen. Schooljuf moest bellen. Niet alleen ik, bijna 200 ouders wel. Gedacht, zei school. Ja, inderdaad had ik zoiets vernomen dat sommige mensen nog steeds geen plaats hebben voor hun kinderen. Ik heb begrepen van een vader of een moeder, no, die gisteren nog tegen me zei van ja, hij moet zijn kind nog inschrijven. En ik dacht van boy. Weet je, daar denk je politiek, daar denk je zit er aan, daar tak gado je poeieren. Dit soort dingen zouden niet moeten plaatsvinden. Terwijl men probeert het land te ontwikkelen, moeten we beginnen bij de basis toch. We moeten beginnen bij het fundament. Ja, maar je focus is op olie, op gas. Er zijn een heleboel dingen die gefixt moeten worden. Heer, die stroom heeft al uit. We hebben stabiliteit nodig. We hebben consistentie nodig in de basisdingen. Zoals de scholen, het onderwijs, de gezondheidszorg. Ja, we kunnen alleen bidden hoor. Bidden tot degene die harten kan raken. Bidden tot degene die koningen kan veranderen. Bidden tot degene die verandering kan brengen. En die wonderen kan verrichten. Ja, nou Arjen, ik zou zeggen blijf bidden. Vertrouw op de Heer. Als ze dat hebben gezegd, geloof ik dat God wel een deur open doet. Dus all the best. Ook voor je ouders in het bijzonder. Wel groet aan Maureen die natuurlijk afgestemd is. Ja, groetjes richting Amsterdam. Goedemiddag allemaal, maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Johannes 4 vers 14. Dit is waarom ik me elke dag fris voel. Maakt niet uit wat ik meemaak, joh. Maakt niet uit hoe ik naar bed ga, joh. If me put me anu in gado, if me put me libi in gado anu dog. Het maakt niet uit als ik huilen naar bed ben gegaan. Wanneer ik 's morgens opsta, voel ik me fris. Voel ik nieuwe kracht, nieuwe kans. Nieuwe gelegenheid om te gaan voor die doorbraak. Nieuwe gelegenheid om te gaan voor die... wij kunnen zeggen die nieuwe level. Dieper met de Heer, dichter bij de Heer. De blessings voor Humble. Goedemiddag broeder, ik wil mijn oma Sylvie Sabayo. Sabayo van 86 jaar groeten en God vragen om haar te zegenen. Oma Sabayo, u krijgt de groeten. Oma Sylvie Sabayo. Hopelijk is oma afgestemd.

0: Roberto Rosso met Touch of You. Ja, ze is afgestemd, broeder. Nou, de groetjes voor familie Sabay. We doen natuurlijk genieten van de happy hours. Mag en kan, en dat is de bedoeling tussen 1 en 2. Het is het programma waar Christus aanwezig is. Waar de hemel op afgestemd is. Dus geniet maar van de FM 945. De happy hours live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Straks om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet. Dan kan Hij je levensweg bepalen. Spreuken 3 vers 5 tot 6. Loko Allah wagi op wan stuur je. Allah wagi op wan stuur. Dat wan taki was mano mo eme kwam beslissing. Tus mano kam me kwam beslissing. Vooral niet in een auto, vooral niet met een vaart. Ja, want als die ene links wil gaan, die ene wil rechts gaan. Dan gaat die auto uit elkaar. Het gaat in tweeën splitsen. Of ook draaitappen. Maar je gaat vertrouwen moeten hebben in degene die leidt. Degene die rijdt. Degene die achter het stuur zit. En je gaat goed met de persoon moeten communiceren. Kijk, als jij de weg kent, dan ga jij instructies geven. Maar als je de weg niet kent, je hebt hulp nodig. En je weet dat degene, daarom heb je de persoon achter het stuur gezet. Omdat je weet van deze persoon kent de weg. Dan ga je op de persoon vertrouwen, toch? Je gaat niet zeggen waar hij of zij moet rijden. Want jij kent de weg niet. En zo is het ook met het leven. Laat God het stuur vasthouden. Laat Hij bepalen waar je leven naartoe moet. Zit op die passagiersstoel. Of achterin is beter. De groetjes voor Magri Daniel. Blessings, broeder. Bernice Doortje. Blessings, broeder Leandro en iedereen die luisteren. De groeten aan de Briebi familie en de gelovigen in Christus. Ik wil dat lied van Rens aanvragen, genaamd Wansan Mi Aksigado. En is bestemd voor ieder. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Blessings, broeder Leandro, iedereen die luistert. Kom van Bernice. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Kom van 1 Timotheus 2 vers 1 tot 2. Ja, soms willen we ons ergeren, soms worden we boos. Ja toch, want je ziet die dingen en menselijk gezien ga je je ergeren. Je kan je niet voorstellen hoe gierig men is en hoe corrupt men is. Maar onze boosheid gaat ons niet helpen. Onze irritatie gaat het erger maken. Het kan leiden tot frustratie, het kan leiden tot stress. En stress zorgt voor een heleboel gezondheidstoestanden. Het zorgt ervoor dat ADHD en Biggie Kong, je raakt vermoeid en al dat soort dingen. Dus laten we met deze stress, met deze irritatie, met deze lasten bij de Heer gaan. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. En dan gaan we bidden. Bespreek alles dat jou irriteert, alles dat niet goed in jouw ogen is met de Heer. Hij is de juiste persoon bij wie we kunnen klagen. Bij wie we onze problemen kunnen delen of kunnen neerzetten. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom erbij.
1: Ja, mag ik een plaat vragen?
0: Ja, zeg het maar.
1: Van André Nishikaba, Kenki Sako.
0: Oké, voor u genoteerd. U mag hem bestemmen.
1: Ja, voor aan jou daar. En voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Oké, geweldig. Geniet ervan en bedankt voor het bellen.
1: Oké.
0: Abon,
1: blessie. Doei. Doei.

Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen, want Gods tempel is heilig en u bent de tempel van God. 1 Korinthe 3 vers 16 tot 17. Bless you, brother Lea. Ik wil graag een song aanvragen speciaal voor de Javaanse broeders en zusters. Ik moet even kijken welke link ik heb opgestuurd. Hopelijk al een lied die we in het systeem hebben. Dan komt het zeker aan de orde. Maar in elk geval, goedemiddag en welkom in de happy hours.

We hebben nog zo'n 28 minuten te gaan. Goedemiddag, broeder Leandra. Shalom, familie. Blessings voor ieder die wat te vieren heeft. En een vreugdevol, gezegend nieuw schooljaar voor alle kinderen. 2026-2027. Den Haag, luistert. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Een liefdevolle woensdag. Namens zuster Sietje. Ja, de groetjes richting...

0: Goedemiddag, broeder Leandro. Ik heb een vraag. Waarom zijn er zoveel AI-liederen? Ja, hele leuke vraag hoor. Hele goede vraag. Het heeft te maken met de tijd waarin we leven. Het heeft te maken met de generatie waarin we zijn. Niet alleen liederen worden gemaakt met AI, maar tegenwoordig posters, flyers. Je hebt zelfs videoclips. Mensen hebben wel liederen, maar ze maken videoclips met AI. Ik denk dat mensen gewoon, het is, hoe noem je het, is zo makkelijk te bereiken en het is makkelijk te gebruiken. Dus ik zelf ben ook niet echt een fan ervan. Ik maak er zo min mogelijk gebruik, maar toch geen gebruiker van. Misschien als ik een bijbeltekst zoek of zo, dan moet ik ook Google, maar dat is Google. Maar Google is tegenwoordig ook AI. Het is een antwoordapparaat en dat is AI. Het reageert op wat je vraagt. Weet je, en we komen niet onderuit. We moeten wel oppassen, voorzichtig zijn. Ik ben wel geen voorstander van dat je AI jouw lied laat schrijven. Nee, want jij hebt de Heilige Geest. Ik betwijfel als AI de Heilige Geest heeft. Ik ga niet verklaren wat ik niet heb bestudeerd, heb onderzoek of onderzocht. Maar je zou best wel jouw lied kunnen... Zou je kunnen zeggen dat je jouw lied invoert. En dat AI een lied maakt op basis van jouw tekst. Dat het jouw tekst is, dat jij de inhoud bepaalt van het lied. En dat zou best kunnen, ja, want dat is wat Prishan doet. Prishan, kijk, er zijn heel wat liederen die we kennen, vooral in Suriname. Toch, ik denk aan Inda Yurufu Ambegi. Ik denk aan Konu Fu Konu. En een heleboel andere liederen die we hebben geleerd toen de tijd. Maar die liederen zijn nooit opgenomen. Die liederen hebben nooit een... hoe noem je het? Er is geen bestaande single... Of lied van die oude liederen. Dus de mensen die de liederen toen hebben geschreven... hebben nooit eraan gedacht om de studio in te stappen... dat wij vandaag de dag daarnaar kunnen luisteren of ervan kunnen genieten. En Prishan dacht bij zichzelf... of Prishan heeft het initiatief genomen... om al deze oude liederen in een nieuw jasje te stoppen... en met behulp van AI de liederen te realiseren. Vandaar dat wij vandaag de dag kunnen genieten van de liederen. Bijvoorbeeld deze song... Oké, deze is wel een beetje te rustig voor nu. Kom, we zoeken een trap. Bijvoorbeeld, nee, maar die is er wel een opname. Maar die is een andere cover ervan.
1: You there that rose full sorrow.
0: Ja, dit lied bijvoorbeeld. Ga je niet vinden op YouTube. En Prishan heeft ervoor gezorgd dat het wel te vinden is. En dat je ervan kunt genieten. Er is niets mis aan die tekst. Het enige is dat AI het heeft geproduceerd. Maar goed, dat was even een sideline. Dat was even op basis van een vraag die werd gesteld. Dus hopelijk, brada, heb ik je antwoord gegeven.
2: Glenn!
3: Suma!
2: Nami, Kreetje, van je bestie, bestie, zo.
3: Hey boy, ja, let die jongen, mis ribi lang, jongen, no, mi wiki, no, man. Ribi, mi best, ribi, relax. Was aan coin, mi camera, conklet. Maar die mi oppo, mi, I miss you, want a cruise, ani, abedes.
0: Maar de vader zal de helper sturen. Dat is de Heilige Geest die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Johannes 14, vers 6.

0: stop wat water in je oren. Doe dat licht uit, sluit die deur en ga slapen, jongen. Komt niemand hier belemmeren, ja?
1: Om het saitaki.
0: Bijna met elkaar verkeerd, denk ik. Natasha, kan je je man komen halen? Die man is bezig met zijn telefoon en hij zegt raar.

Ja, dat was per ongeluk. Ik heb een verkeerde... Hoe noem je het? Ik heb een verkeerde toetsenbord ingedoet. Of gedrukt. Ja, mensen, nu niet...

0: Bless you, Brother Leandro. Keep up the good work in Christ. Hey, bless you, bro. That is onze brother Rens. Die is uit met een nieuwe single. Die wordt ook veel aangevraagd en is ook aangevraagd vandaag. Dus je krijgt hem straks na 2 uur op de playlist. Dus dan mag je ervan genieten. Maar keep up the songs, bro. Blijf produceren, blijf zingen, want Tanlas naar jou zing hier. En voor mij zing je dan jou zing je. En dan wordt het niet mooi. Want mijn pora zal even mijn biggie zingen. Ah, ga pori. Goedemiddag vandaag. Vandaag zeer gemotiveerd. En ik vraag nogmaals Wansani me Aksigado van Rens. Dit is bestemd voor jou en de Shalom familie. Blessings. Hij zie ik word hier uitgelachen toch. Hey brother Leandro, blessings, groetjes aan ieder die meeluistert. Ja man, God bless you too bro. Ja ja, ik hou het ook bij rap hoor. Ik hou niet ervan om dingen te doen waarin ik me niet comfortabel voel. Oké, brother. Enige prispem ik kan zingen na. Nee, we doen karaoke. Hey Vauwa Kazer, welkom erbij. Jawel, zeg met Buria Demix. Ah, is per ongeluk hoor. Jullie hebben gelijk. Die Anu druk, want er zijn hier 2 keyboards. En ik heb per ongeluk het verkeerde gedrukt. Daar hier mix Buria, ja. Saranang Kik die zegt, wandel in het licht, blijf top song, brada. Amai is nou een ouro luisteraar. Ja, je moet Shalom kennen om te weten, om dat lied te kennen, ja. Maar inderdaad. Met Gods anointing kan je wel zingen. Ja, ja, nou, kijk, Gods anointing. Het doet, het laat je, hoe zou je het kunnen zeggen? Het kan je inderdaad doen wat je niet kan. Maar zo moet je ook je talent en je gaven kennen. Leek van mij, Jami Anodatra. Mino Katak, oh, ik ben een gezalfde, dus mogen we opereren als man. Nee, is riskant. Dus dan ga ik liever een gezalfde dochter erbij betrekken. Ga God niet in verzoeken brengen. Maar wanneer ik zing, kijk ik niet naar mij. Vooral Tim Dena, Akerki, zo Adins. Wanneer de worship gaande is, kijk ik niet naar mensen. Sorry, dan moet je niet naast me zitten. Maar ik ga uit mijn dak voor Jezus. Ik zing met volle borst voor Jezus. Vooral als ik stilsta bij wat hij door de week voor me heeft gedaan. Hoeveel hij me heeft bijgestaan. En hoeveel ik namens hem heb overwonnen. Hoeveel ik met hem heb doorstaan. Ja, dan heb ik lak met mensen. Dan stoor ik me niet aan wie naar me kijkt. Als ik nou vals zing of niet. Nee, want God hoort, luistert niet naar mijn stem. Hij kijkt naar mijn hart. En wanneer hij naar mijn hart kijkt. Dan ziet hij van, nou deze meent het. Dit is de formatie uit Kamerwijnen. Is jouw meisje, zei Sinja. Alle outro.
1: Ik hou van
0: je. Ze is allang niet meer zo klein als ze klinkt. Trouwens, dit lied is in 2010 uitgebracht. Hou me ten goede hoor. Zijn er mensen die het precies weten? Dus we praten over bijna 16 jaar terug. Een zegende middag, broeder Leandro. Ik wil Wansan Miwa Aksigado aanvragen. Is.
1: God, I love you, God. I love
0: you. Je bedoelt bestemd, hè?
1: Oh, yes, I love you. Oh, yes, I love you.
0: Nogmaals, goedemiddag en welkom als u net erbij bent. De felicitaties aan alle jarigen.
1: U geeft mij kracht.
0: Mensen, u bent vrij.

0: Je moet weten van wie je houdt en je moet weten waar je hart naartoe gericht is. Want te houden van de verkeerde mensen kan pijn doen. Houden van mensen die niet van je houden kan pijn doen. En dat is wat liefde doet. Liefde maakt dat je toegewijd bent naar de persoon. Liefde maakt dat je alles wilt geven aan de persoon. Liefde maakt dat je het beste wil geven aan je partner. Dat is wat liefde doet. Daarom, Tete, was maka tegi tak, ik hou van je. Maar je gaat het zien aan zijn of haar daden als het inderdaad zo is. Net als bij God bijvoorbeeld. Als je ziet hoe hij ons bijstaat. En als je stilstaat bij zijn liefde. Dan zie je dat je ziet gewoon dat zijn liefde geweldig is. Er zijn geen woorden om zijn liefde te beschrijven. The blessings for Tolilio Lonka. Hey, bless you, brother. En welkom. The New Salvation met Ik Hou Van U.
1: Jesus, ik hou van u.
0: Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. 422-650. Of 875-5358. De nummers staan open tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de pokoes. Carol! Ah, dat is mijn oud buurmeisje. Denk aan het op bij Playslag Bali in Arabisch straatje. Maar goed, groetjes richting Karen, lang niet gezien. En blij weer iets van je te horen. Yeah. Welkom trouwens in de happy hours.
2: Woo. I like this.
0: Het is nog altijd Shalom FM, de 945. Je mag ons live streamen via www.shalomsuriname.com. Carol, hoe zit het met de rest, de groetjes? Voor de overige familie.

0: I need fun shalom. Dan groetjes ook voor Ivan.
1: Stand away from the outside, it just doesn't make any sense.
0: Ik ben Apwa Mati, mijn eerste beste vriend met wie ik elke dag voetbalde. Uiteindelijk allemaal voor ons, ik was para, dus die band is... Weet je, we zijn uit elkaar gegroeid. Maar deze man heette, we riepen hem Nuni. Hij, mijn eerste Mati heette Nuni. Middels aan pak moet aan gaan leren, maar soms ik wil leren op Ivan. En zo riep ik hem ook. Het is intussen geworden 15 minuten voor 2. En niemand is jarig vandaag nog. Je hoeft niet te trakteren hoor. Je kan gewoon erbij komen. Mogen de mensen je feliciteren en zegenen. Oké, de groetjes. De groetjes voor de overige.

0: Ja, hallo, goedemiddag.
1: Hallo, broeder Alejandro. Ik wil een lied vragen voor mijn dochter, Afania, en voor broeder Henk.
0: Oké.
1: Minaudai van Rashanko.
0: Oké, staat op de lijst.
1: Oké.
0: Alsjeblieft.
1: Dank je.
0: Ja, bless you.
1: Bless you. The deal's already
0: done. This is my inheritance. De lijnen die staan in elk geval tot 2 uur open. De groetjes richting Wilhelmina Restaurant. Yes, welcome in the happy hour. And enjoy the gospel here on the 94.5 FM. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours live van hier. Blessings Leandro, goedemiddag luisteraars en kijkers. We luisteren niet naar de stem, naar de woord of melodie. Ieder zijn talenten. Groetjes. Ja, dat ben jij hoor Judith. Ik ben blij dat jij niet zo judgmental bent. Maar geloof me hoor. Geloof me, de liar. Hè. Even je maakt wat fout of je doet een sansan op boeng in de ei. Ga je het merken? Je gaat het eerder merken wanneer je negatieve dingen doet. Of wanneer men negatieve dingen aan je ziet. Dan wanneer je goed bezig bent. Mensen zijn eerder geneigd met stenen te gooien. Dan je te complimenteren. Wanneer je een bepaalde functie hebt, dan ervaar je het wel hoor. Come on, let me see you now. Let's hands together. Weet je, als je stil bent en je bent rustig, ben je last voor niemand. Maar als je de verantwoordelijkheid hebt om dingen te delen, om openbaringen te delen, om Gods woord te delen, dan ga je wel leren kennen wie wat is hoor. Goedemiddag, brada, mi brada. Bedankt voor de bemoediging. De felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Een gezegende dag. Als je bereid bent om God te dienen en je geloof uit te dragen, hoef je niet eerst alles perfect geregeld te hebben. Zet de stap wat je kunt en vertrouw erop dat God je onderweg zal voorzien van wat nodig is. Graag dat liedje stay afdraaien. Grantangi, groetjes, broeder Mikael. Muziek van Uche Agu. Solid rock. Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet. Want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden is heilig. 1 Petrus 1 vers 14 tot 15. We hebben nog 10 minuten mensen. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. We doen de happy hours tot 2 uur. En na 2 uur de playlist.

Goedemiddag, bro. De felicitaties. De hartelijke felicitaties aan mijn zus Patricia Teun voor het Bonte. Namens familie Bonte. Met haar 50ste. Bogo bogo blessie Naomi. Kom van Naomi. Ja, we hebben eindelijk een jarig in ons midden.

Ja, ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours namens de familie. Voor Patricia Teunfort Bonte, die is vandaag jarig. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours. Een rechtvaardige denkt voordat hij spreekt. Een goddeloze spuit volop vuile taal. Spreuken 15 vers 28. Negen minuten voor twee. Nog steeds in de Republiek Suriname. Bless you, broer Leandro. Mag ik dat lied van Rens aanvragen? Wasami wa Axigado. Ja, ik ga je verzoeken om te appen naar onze WhatsApp-nummer. Zodat we hem na twee uur kunnen natrekken. Want als ik deze live afsluit, ja, dan zijn alle comments weg. Dus dan kan ik jullie verzoek niet meer natrekken. Dus mijn verzoek, op basis van jullie verzoek, als je je verzoek kunt appen naar het aangegeven nummer. Ons mobiele nummer is 875-5358. 875-5358.

Hey, Blessie bro, de groetjes vanuit het verkeer. We genieten van de bemoedigingen. Bedankt voor de leuke songs. En God zegen voor alle luisteraars. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Gedrag uw wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk, maar beslis om zo iedereen een goed antwoord te geven. Colossenzen 4 vers 5 tot 6. Dit is muziek uit Nigeria.

Welkom als je net erbij bent. Aangenaam Shalom aan je voor te stellen. Hier via de zender waar Christus centraal staat. We are unashamed for the gospel. Ik althans lief om te getuigen van Jezus. Want hij heeft me lief gegeven waar ik dat niet meer had. Hij heeft me doel gegeven waar ik doelloos was. Hij heeft me hoop gegeven waar ik hopeloos was. Ja, hij heeft me vrijgezet waar ik verslaafd was. En hij heeft me nieuw leven gegeven waar het vernietigd was. En daarom heb ik hem, ik heb alle reden. Too many reasons to worship the Lord. Goedemiddag en welkom als u net erbij bent. Of voor het eerst luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen.

Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Efeze 4 vers 26 en 27. Het mooie van deze bevestiging is dat ik daar net voordat ik begon op de radio, ik een getuigenis of een ervaring heb gedeeld met de desbetreffende teksten. En dan zie je dat die teksten weer gewoon terugkomen. En ik, voor mij is dat althans een hele geweldige bevestiging. Het is een, hoe zou je kunnen zeggen, het is een voldoening. Omdat je weet dat je praat in lijn met het woord van God. En dat je niet eromheen gaat. Trouwens, als we het evangelie verkondigen, moet het conform het woord van God zijn. De Bijbel leert ons dat we niets moeten toevoegen of niets moeten weghalen. Je bent niet bevoegd en je bent niemand om te zeggen dat je Gods woord gaat veranderen. Of dat je namens God zaken anders gaat uitleggen. Het is gevaarlijk, mensen. Het is een vorm van afgoderij. En je gaat daarvoor verantwoorden. Want het is de bedoeling dat we de Bijbel vertolken en vertalen zoals het is. Niet dat je erbij voegt of weghaalt. Of dat je het selectief leest. En eigenlijk leg je het uit wat jij aan de mensen wilt zeggen. Maar anders zoals aan de woorden naar God de woord toe. Dus we accepteren het zoals het is. En we verkondigen het zuiver en helder. Met andere woorden, je gaat niets eraan toevoegen. Je gaat geen water in de wijn doen. Je gaat niets weghalen. Nee, je gaat het verkondigen zoals het verkondigd moet worden. Want uiteindelijk ga je verantwoorden. Want ergens in Matthäus of Johannes no, staat geschreven. Wie zij die weghalen of toevoegen. Al die rampen die in die boeken staan geschreven zullen je treffen. Kom je zoeken tekst.

Nekam për hisët state open baring. Open baring 22 vers 18 tot 19. Laat me dat goed openslaan hoor. Ik wil de juiste bijbelvertaling.

0: Doet de Heilige Geest geen verdriet, hij staat immers borg voor u tot de dood. Tot de dag van de volle bevrijding komt. Efeze 4 vers 30. Blessings en lobby. Dankjewel voor je bijdrage, Cindy. En je bijbelteksten. Ik heb niet gezegd... Openbaring. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboonte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek geschreven staat. Dat is Openbaring 22 vers 18 en 19. Met andere woorden, ga niet knoeien met Gods woord. Ga niet selectief dingen eruit halen en dingen eraan toevoegen. Nee, je gaat in problemen komen. Je gaat jezelf in problemen zetten. En je gaat een vloek op je afroepen die je niet aan gaat kunnen. Dus beter liep God woord toe ik vade. Tikke ik vade. Mensen zouden zeggen, je neemt het of je neemt het niet. We gaan zo meteen eruit, mensen. We willen nogmaals de felicitaties doen voor Patricia Tuin voor Bonte. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hour. Natuurlijk ook de overige jarigen zijn die niet zijn vermeld. Je weet dat je jarig bent, nou gefeliciteerd. The anniversaries, God bless you. We gaan eruit, mensen. Het is bijna 2 uur. Met nog enkele seconden te gaan. Ik ben Leandro Martus Uwignyo. Ik zat eraan vanaf... 1 uur op deze woensdag van 30 september. We wensen de kinderen een gezegend nieuw schooljaar. Ik hoop dat alles al in kannen en kruiken zit. Ik hoop dat je al voorbereid bent, al hebt ingepakt. Weet je, je kleren al hebt klaargezet. In elk geval een nieuw gezegend nieuw schooljaar toegewenst. Weet dat de Heer met je is. En begin het schooljaar niet zonder de Heer. Gaat ook niet zonder de Heer voortzetten. Het was voor mij in elk geval een grote eer. Is altijd een grote eer om u te dienen. En radio te maken vanuit deze plaats. Het is de woensdag van 30 september 2026. Morgen stappen we een nieuwe maand in. Tevens een nieuw schooljaar. Dat was het weer voor wat betreft de happy hour voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Same time, same place. Geniet van de aangevraagde songs. Ja, en blijf afgestemd op Shalom FM. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Nafiu.
2: 10, 20, 30, 40.
3: Hey, Sayedu.
2: Meteri, mindoro wan parki nomo. Naskip's Barky Deal. Bij ons. Na ala day. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
1: Zranazani. Naskip. Nafiu.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Plus abit chepko smara? Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En een verfi, dizi. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi, ja. Verfi, by Historex.
6: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
7: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: 10, 20, 30, 40.
5: Hé, Sayedo.
4: Meteri, Mimdorowa Barki Nomo. Naskip's Barki Deal. Bij ons. Na Aladei. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
6: Thank you.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, ik ben Happy Kids Janisha.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben zuster Marsha. Happy Kids, weet je in welke taal dat lied gezongen is? Ja, ik hoor al Happy Kids het zeggen. Het is gezongen in het Saramakaans. En weet je waarom voor we zongen? We zongen dat we zullen rennen op het pad van Jezus. Tot we hem ontmoeten. En onderweg kunnen we vallen. We kunnen ongelukjes krijgen. We kunnen problemen krijgen. Maar hij gaat ons helpen om op te staan om hem te ontmoeten. Dat andere stukje zingen wij ook. Dat we hem eens zullen ontmoeten. En tijdens de ontmoeting, op weg naar de ontmoeting, kunnen we ook problemen krijgen. Maar hij gaat ons steeds helpen, Happy Kids. Ja? Dat houdt dat lied in. Heel mooi gezongen, hè? Happy Kids, weet je waarover de vertellingen van deze week gaan? Ik zie een enthousiaste Happy Kids daar. Oh, blijde Happy Kids. Ja, ik weet dat je weet welke vertelling het is. Wie gaat me zeggen? Oh ja, jij Happy Kids, jij mag.
0: Over de profeet Elisa.
2: Ja hoor, Happy Kids. De vertellingen van deze week gaan over de profeet Elisa. Wie weet ook alweer wie een profeet is? Een profeet is iemand...
1: die praat namens God.
2: Ja hoor, helemaal. Goed zo, zuster Janine. Een profeet is iemand die praat namens God. Gaan we vandaag weer luisteren wat deze profeet gaat doen. Dat lied zei dat we zullen rennen naar de Heer. In deze vertelling gaat iemand rennen naar Elisa. Omdat Elisa namens God praat. Ja, Happy Kids, goed luisteren hoor. Het is zeer spannend. Voordat we verder gaan naar de spannende vertelling, dan gaan we eerst over tot gebed.
0: Lieve God, dank u wel voor uw woord. Uw woord is een licht op het pad van de Happy Kids. God, wij willen u danken voor onze ouders, Heer. Dat wij nu over u mogen leren en is genade. Heer, leer de Happy Kids uw weg. Lieve Heer, hoe wij houden van u, omdat u ook van ons houdt. Wij weten dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft. Wij willen een hulp zijn voor anderen. Heer, de Happy Kids willen u volgen, Heer. Wij willen uw plan volgen. Laten wij steeds weer lijken op u. Wij stellen onze vertrouwen op u. In Jezus' naam. Amen.
2: Zo, Happy Kids. Wie heeft de tekst van deze week onthouden? De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer, goed onthouden. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Zie je Happy Kids. In deze psalm mogen we tot God roepen en hij gaat ons helpen. Precies zoals we dat lied ons zei. Precies zo zal de vertelling ook gaan. Kom netjes zitten. Roep andere Happy Kids. We gaan nu over tot de vertelling hoor, Happy Kids. Stand by.
1: Happy Kids, wie weet waarover de vertellingen van gisteren gingen? Ja, de vertellingen van gisteren gingen over die rijke vrouw die een kamer aan Elisa had gegeven om daar te slapen. En Elisa had gebeden tot God, omdat de vrouw geen kinderen kon baren. Die vrouw kon geen kinderen krijgen. Heeft Elisa tot God gebeden en hem gevraagd om deze vrouw een zoontje te geven. Een jaar later kreeg de vrouw werkelijk een zoontje. Toen de jongen 8 jaar oud was, ging hij samen met papa naar zijn kostgrondje om hem te helpen. Maar jullie zijn toch niet vergeten dat deze zoon pijn had? De zoontje schreeuwde, auw, auw, ik heb pijn, riep de zoon luid op. De vader riep een van zijn knechten om de zoon vlug naar huis te brengen, want die had pijn. Weten jullie wat de vader dacht? Dat hij misschien last had van...

0: schelden de moeder luid. De mama had verdriet. Meestal als iemand van ons dood is. Huilen was zo luid en gillen hard. Alleen omdat we de persoon zullen missen. De moeder huilde happy kids. Had ze een zoon gekregen om zo jong te sterven? De moeder gilde en zei, de profeet moet me helpen. Ze pakte haar zoon en zette hem in de kamer van Elisa. Jullie kennen die kamer nog, de happy kids die ze aan Elisa had gegeven? De vrouw legde haar zoontje op het bed. Toen ze naar buiten ging, riep ze de knecht en zei, maak vlug mijn ezel klaar. Ik ga Elisa halen. Happy kids, vroeger waren er helemaal geen auto's, geen Mercedes-Benz, geen fiets. Vroeger verplaatsten de mensen zich met een paard of een ezel. Dus ze vroeg aan de knecht om haar ezel klaar te maken en ze ging vlug naar profeet Elisa. Plotseling kwam haar man thuis en haar man zag dat deze vrouw vlug wegging. En hij riep tot haar en zei, vrouw, waar ga jij naartoe? En de vrouw gilde dat ze zo gauw terug is.
1: Vrouw was helemaal in paniek. Maar ze had één doel, ze moet bij Elisa aankomen. Elisa zag de vrouw in de verte aankomen. Hij tuurde en keek. Hij herkende de vrouw. Ja, is die rijke vrouw van Sunem. Die op de ezel aankomt. Zij zei tegen zijn knecht, ga vlug de vrouw tegemoet. Er is iets met haar. Ga vragen of alles goed is thuis bij haar. Knecht vroeg aan de vrouw, gaat alles goed thuis bij jou? De vrouw zei, ja, alles gaat goed. Ze sprak zachtjes in zichzelf en mompelde iets. De knecht verstond er bijna niet wat ze zei. Weet je jongens, je happy kids, soms wil je een probleem, wil je iets aan mama of papa vertellen. Je wil het aan niemand anders vertellen. Vooral als je een schrammetje hebt of je hebt pijn, dan denk je van, hé, mama zal de oplossing hebben. Papa weet precies wat hij voor me moet doen. Zo wilde de vrouw niet aan de knecht vertellen wat met haar is gebeurd. Dus ze wilde alleen aan profeet Elisa vertellen wat er thuis is gebeurd. Toen de vrouw bij Elisa aankwam, wierp ze zichzelf op de grond. Ze viel flauw. Ze lag voor zijn voeten, happy kids. Elisa vroeg, vrouw, wat is er? Ze zei dat ze een probleem had. Elisa zegt, wat is jouw probleem? Hoe heeft God mij niet gemeld wat er is? Ze vertelde aan Elisa dat haar zoontje plotseling ziek was, pijn had en is overleden, happy kids. Elisa dacht, wat zal ik doen? Feit nam zijn stok. Je weet wanneer ze al oud zijn geworden, hebben ze een stok bij zich. Een stok waarmee ze lopen. Hij gaf het aan zijn knecht en zei, loop naar het huis van de vrouw en leg het op de zoon. De vrouw zei, nee, nee Elisa, jij moet meekomen. Jij moet meekomen. Daarom ben ik tot naar hier gekomen. Jij moet met mij meekomen. Ik wil dat jij hem gaat zien en hem zal helpen. Ik weet dat je het kan. Ga niet weg van hier tot jij met mij meekomt.
2: Omdat de vrouw zo aandrong, ging Elisa mee. Ondertussen was de knecht al vooruitgelopen om te doen wat de profeet gezegd had. De knecht was nog jong en kon nog hard lopen. Na een poosje was hij al bij Elisa terug. Ik had gedaan wat je gezegd had, riep hij. Ik heb de stok al op de jongen gezet. Hij bleef nog altijd dood. Elisa ging het huis binnen. Hij liep naar het kamertje waar de dode jongen lag. Hij deed de deur dicht en niemand mocht bij hem komen. Jullie willen weten als de jongen weer zal leven, moeten jullie morgen weer luisteren naar Happy Kids op Radio Shalom.
0: Tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
1: Deze tekst mag je de hele week herhalen en...

voor altijd onthouden dat je vrij tot God mag roepen en hij zal je helpen. Happy Kids, we gaan afsluiten met gebed. O Heer en God, wij danken u voor deze vertelling waar wij leren dat we steeds op u mogen vertrouwen. Dat we elke keer weer bij u mogen komen met onze zorgen, met onze problemen, Vader. Wij vragen u dit moment, alle happy kids die verdrietig zijn, Vader. Misschien hebben ze iemand verloren, misschien hebben ze pijn, misschien liggen ze in het ziekenhuis, Vader. Dat u ze geneest in uw hartje, Vader. En dat u de tranen van ze weghaalt, Vader. Vader, wij vragen u verder, Vader, de andere happy kids sterk te maken, wijsheid te geven, Vader, maar ook dat ze luisteren naar mama en papa. Vader, we zetten de mensen van Radio Shalom ook in uw handen, Vader, dat het heel goed zal gaan, o Vader. We danken u dat we u danken kunnen in Jezus' naam. Amen.

0: maar aan.
1: Happy Kids, als jullie vragen hebben, mogen jullie gerust luisteren naar ons appnummer die aan het eind van dit programma zal horen. Hebben jullie genoten van de vertellingen van vandaag en goed geluisterd waarover de vertelling van vandaag ging? Mogen jullie gerust afgestemd blijven en morgen weer luisteren naar een nieuwe vertelling. Dag alle Happy Kids!
2: Dag alle Happy Kids!
3: Dag allemaal!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. Aan de leiding CVB 150. En het is vandaag een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Alvorens we in het woord van God gaan, laten we bidden. Amen. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid, Heer, dat uw woord, Heer, 30, 60 en 100-voudig vrucht mag dragen en dat het in goede aarde mag vallen in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u, mijn God, Heer, uw heilrijke hand, Heer, mag uitstrekken, mijn God, Heer. En Vader, ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat mijn God, Heer, elk een, Heer, Vader, Heer, die hoop en bemoediging en geloof nodig heeft, dat ze dat zullen ontvangen door uw woord. In Jezus' machtige naam bidden wij vandaag. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, ik groet u in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En ik heet u nogmaals van harte welkom op dit programma. Ik geloof dat het u goed gaat, dat het u in alle opzichten wel gaat. Uw gezondheid, dat gij voorspoedig zijt. Amen. En dat het uw ziel wel gaat. Amen. Ik bid God altijd, amen, dat we gezond zijn. En dat we ook bovenal gelijk we gezond zijn, dat wij ook voorspoedig zijn. En heel vaak missen we het feit dat wij als gelovigen een goddelijke voorspoed moeten hebben in ons leven. Amen. Een voorspoed die komt van de Heer. Omdat zonder de voorspoed van de Heer kunnen we, ik zeg het heel vaak, kunnen we niet wandelen in hetgeen de Heer voor ons heeft. De Bijbel zegt dat God maakte Salomo voorspoedig, zodat geheel Israël zich onderwierp aan hem. We zien om leiding te geven, is het belangrijk dat de Heer ons voorspoedig maakt. En het maakt niet uit in die hoedanigheid waarin je je bevindt, dat de Heer je daar voorspoedig maakt. De Bijbel zegt dat de Heer, Jozef was een voorspoedige man, de Heer maakte hem voorspoedig, ook in de gevangenis. Hij was als slaaf in het huis van Potifar en daar was hij ook voorspoedig. In de gevangenis was hij ook voorspoedig. Amen. En toen op die troon had de Heer hem ook daar voorspoedig gemaakt. Want we kunnen op een troon zijn en toch niet voorspoedig zijn. Amen. We zien het bij ministers, bij presidenten. Ze zijn soms aan de, ze hebben soms de leiding over grote verantwoordelijkheden. En we zien dat ze niet voorspoedig zijn. Maar het is belangrijk in uw leven, geliefde, amen, dat in de hoedanigheid waarin u zich bevindt, dat u daarin trouw bent en dat u daarin voorspoedig bent. Amen, zodat de Heer ons kan aanstellen en ons meer kan geven en ons over meer kan aanstellen. Want wie trouw is in het geringe, over veel zal de Heer hem stellen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Laten we het woord van God openslaan en laten we gaan naar Esther 4. Vandaag wil ik gewoon een beetje luchtig praten over het boek van Esther. En als u openslaat in Esther 4, daar staat poging van Mordecai om de Joden te redden. Toen Mordecai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordecai zijn kleren, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan. In elk gewest waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vaste geween en geklaag. Door velen werd zak en as als bed uitgespreid. Toen nu de dienaresse en de hovelingen van Esther haar dit mededeelde, schrok de koning hevig. En zij zond kleren om Mordecai daarmede te kleden en zijn rouwgewaad van hem weg te nemen. Maar hij nam ze niet aan. Toen ontbood Esther Hattak, een van de hovelingen des konings, die hij in haar dienst had opgesteld en gaf hem een opdracht aangaande Mordecai om te weten te komen wat het betekende en waartoe het diende. En Hattak ging naar Mordecai op het stadsplein voor de poort des konings en Mordecai deelde hem alles wat hem overkomen was en ook het juiste bedrag van het zilver dat Haman gezegd had te zullen afwegen voor de schatkist des konings als prijs voor de uitmoording van de Joden. Ook een afschrift van de geschreven wet die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelgen gaf hij hem om dat aan Esther te laten zien, haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan ten einde diens genade af te smeken en bij hem voorbeden te doen voor haar volk. Daarop ging Hattak naar binnen en bracht Esther de woorden van Mordecai over. We gaan niet dat hele hoofdstuk lezen, maar tot zover de schriftgedeelte. Maar het gaat erom, ik denk dat we het verhaal van Esther kennen. En er was een oom of een neef van Esther die Mordecai heette. En hij was een rechtvaardige man. En er was een soort demonische haat tegenover deze man ontstaan. Amen. We zien als we het juiste willen doen, dat er altijd een demonische haat ontstaat tegenover uw leven. Je moet dat altijd weten, vooral als gelovige, dat er altijd haat is tegenover de gelovige wanneer je het beste wil doen. En deze Mordecai, deze was een rechtvaardige man en hij zou niet gaan buigen voor Haman die zich als een God wilde opstellen tegenover hem. We moeten dit begrijpen, geliefde luisteraars, dat het boek van Esther is begonnen met een groot feest. En zolang we zien ergens dat er een groot feest is in het woord van de Heer, er is feest, er is drinken, er is blijdschap, dan in dat ding is er een plan van de vijand tegenover de gelovigen. We zien in dit verhaal dat er een groot feest was en de koning nodigde, had een feest van 6 maanden lang. En we zien dat feesten is een goed ding, maar we moeten er beperkingen aan stellen. Amen. Dat wij het vlees niet bevredigen. Want daaruit gaat geen gerechtigheid voortkomen. Uit te veel feesten, uit te veel eten, te veel drinken, te veel genieten. Een leven van overdaad, we zien het bij de verloren zoon, dat een leven van overdaad bracht een zware crisis op zijn leven. En die crisis was geen oordeel op zijn leven. Die crisis was dat hij terug zou gaan naar de Heer. Amen. Veel van ons, we gaan door een crisis heen, maar het is geen oordeel. Het lijkt op oordeel. Je kan door een crisis heen gaan, maar het is geen oordeel. Voor de kinderen van God is er geen veroordeling meer. Amen. Voor zij die in de geest wandelen. Zo, die crisis kan komen voor u als kind van God. Het lijkt op oordeel, maar het is geen oordeel. Zoals

vies bij de vijand. Amen. En bij u is er rouw, vaste, geklaag, geween, bitter. Moet u weten, het is niet het einde van uw leven. Dat is niet het einde van uw leven. Wanneer er geween, vaste, geklaag is, bitterheid is. Amen. Voor een seizoen in uw leven. Wanneer er tijd is van vaste. Amen. Wanneer er tijd is van, hey, ik heb geen geld om dit te kopen, om dat te kopen. Laten we bidden. Laten we de Heer vertrouwen. Laten we vasten. Ik wil u zeggen, daar bent u niet op een verkeerde plek. U bent op een plek waar je op de Heer vertrouwt. En het is beter, zegt het woord van God, te vertrouwen op de Heer. Ik ga u eerlijk zeggen, het is beter te vertrouwen op de Heer dan om hulp van mensen te krijgen. Amen. De Heer kan mensen sturen om u te zegenen, maar het is goed dat ons vertrouwen blijft op de Heer. Amen. Ons vertrouwen blijft op de Heer. De Heer wil ons blijven zegenen. Amen. De Heer wil ons blijven verhogen. De Heer wil dat wij blijven vertrouwen op Hem. Amen. De Bijbel zegt, wie op de Heer vertrouwt zijn als de berg Sion, amen, die niet wankelt. Amen, dat wij zijn als mensen die niet wankelen. Dat wij ons huis bouwen op de Lord Christus Jezus. Amen, dat wanneer die storm komt, wanneer die wind komt, dat het huis gefundeerd bleef. Hoort u mijn geliefde? Dat het huis gefundeerd bleef. De Bijbel zegt, in elk gewest waar het bevel van de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden dieper rouw, vaste, geween en geklaag. Er was een grote crisis bij de Joden. Terwijl aan de andere kant, amen, aan de andere kant, bij de vijand van de Joden, daar was er feest. Gaat u na dat er geweldig feest was. En dat er bij de Joden vaste was, geween was, bitterheid was. En de Bijbel zegt van dat Esther stuurde een van haar dienaren om naar Mordecai te gaan om te kijken wat er met hem was. En Mordecai zei, hij gaf dat verhaal door van Haman, dat Haman ze wil uitmoorden. Amen. Laat me u dit zeggen, geliefde, de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar Christus is gekomen omdat gij leven hebt en overvloedig leven. Zo, ze waren in een... De Joden waren in een crisis. Amen. Maar er was één persoon die aan het bidden was. Er was één persoon die aan het vasten was. Er was één persoon die riep tot de Heer. Amen. En Haman zei tegen Esther, denk niet dat dat jij de enige zal zijn die zal omkomen. Wanneer er een tijd is van vasten, wanneer er een tijd is van bidden, wanneer we zien dat er een crisis is over iemands leven, is het geen tijd voor u om te feesten. Amen. Wanneer we zien dat de vijand plannen beraamt, dan moeten we gezamenlijk tot de Heer komen. Amen. We zien dat toen Haman zich neerwierp voor de Heer, amen, in hoofdstuk 6, dan zie je dat Haman werd geëerd. Amen. Wanneer je ziet dat er een vonnis komt van de vijand, en de vijand kan geen vonnis vellen over de kinderen van God, want ons leven is in de handen van de Heer. Maar we zien dat deze Haman, hij maakte een hoge paal voor Mordecai. En hij velde een vonnis. Het leek op een vonnis. Maar die vonnis die voor Mordecai was, die was op den duur, amen, die was voor Haman. De paal, de plan die de vijand tegen uw leven heeft, hij gaat zelf erin vallen. Amen. Indien wij ons nederwerpen voor de Heer. De Bijbel zegt, werp je neder, onderwerp je aan de Heer. Wederstaat de vijand en hij zal van je vlieden. Maar zonder dat wij ons onderwerpen aan God. Amen. We moeten ons onderwerpen aan God. We moeten tijden nemen van vasten. We moeten tijden nemen van gebed. We moeten ons kunnen terugtrekken. Amen. Als je terugtrekt, laat me u zeggen, geliefde. Wanneer je begint te bidden en je terug te trekken voor de Heer, dan eer je de Heer. Je zegt aan de Heer, ik stel mijn leven onder jouw leiderschap. Amen. Ik stel mijn leven onder uw beheer, o Heer. Ik stel mijn leven, Heer, ik geef het over aan u. En we zien dat terwijl hij zich onderwierp aan God, amen, werd hij geëerd. Amen. Terwijl hij zich vernederde, werd hij verhoogd. Een ieder die zich zal vernederen. Halleluja, de Heer zal u verhogen. Een ieder die zich zal vernederen. De Bijbel zegt, in die nacht was de slaap van de koning geweken. En hij bracht een gedenkboek en hij las erin dat Mordecai iets goeds had gedaan. En hij was niet ervoor geëerd. Ik wil u zeggen, geliefde, dat er nu een tijd is. Ik proclameer een tijd over uw leven. Dat alle

0: alles wat u hebt gedaan dat vergeten was. Jozef had veel dingen gedaan en ze waren vergeten. Hij was vergeten door die gevangenbewaarder. Hij was vergeten door zij die voor wie hij had bediend in de gevangenis. Hij was vergeten door zijn vaders huis. Maar door wie hij ook vergeten was, geliefde, de Heer bracht in herinnering van ik heb iemand daar die goed is, die goede dingen gedaan heeft. Dat al de zaden die u hebt gezaaid, dat ze ter herinnering gebracht worden en dat de Heer u zal gedenken in dit seizoen. Amen. Mordecai werd herdacht. Mordecai werd herinnerd. De koning werd herinnerd aan de goede dingen die Mordecai gedaan had. Amen. En terwijl hij zich vernederde, amen, werd Mordecai toen geëerd. Terwijl hij zich voor God vernederde, verhoogde de Heer hem. Terwijl hij vastte, terwijl hij bad, terwijl hij anderen aanstelde ook. Hij zei ook aan Esther, ga jij ook naar de koning? Doe jij ook wat? Amen. Wanneer we vasten voor een collectieve, je wil verandering zien, collectief verandering zien in je land, je wil collectief verandering zien, is het goed dat wij anderen ook erbij betrekken van laten we de Heer gaan zoeken. En terwijl hij de Heer zocht, in diezelfde tijd, in datzelfde moment, amen, het duurde niet lang voordat de Heer deed oprezen. Amen. Soms brengt de Heer situaties in ons leven zodat wij gaan vasten. Die crisis kwam niet zomaar in het leven van Mordecai. Die crisis kwam zodat hij zich onderwierp aan God. Zodat hij iets begon te doen. Soms wil de Heer ons verhogen, maar hij creëert situaties zodat we beginnen te vasten, zodat we beginnen te bidden, zodat ons vertrouwen gaat helemaal op de Heer. Amen. Zo, terwijl hij zich vernederde voor God, het eerste wat gebeurde, hij werd geëerd. Nummer 2, die plan van de vijand werd verijdeld. Amen. Ik proclameer over uw leven dat elke plan van de vijand zal niet succesvol zijn. Elke wapen tegen u gesmeed, het zal geen succes hebben. Elke tong die opstaat in het gericht, het zal in het ongelijk gesteld worden, Jezus naam. Alles dat men wil zien in je leven, dat je zal neergaan, dit is het woord van God. Je zal opgaan in Jezus machtige naam. Amen. Als je onderwerpt aan de Heer, je zal opgaan. Amen. Als je onderwerpt wie zich vernedert voor de Heer, die zal hij verhogen te zijner tijd. Zo, de Bijbel zegt van Mordecai werd geëerd. Want heel vaak is ons eer gaat naar verkeerde mensen. De Bijbel zegt, geef eer aan wie het toekomt. Je hebt eer en je hebt toegekende eer. Amen. Heel veel mensen worden geëerd. Zijn verkeerde mensen. En de rechtvaardigen worden vaak overgeslagen voor hetgeen ze doen. Ik wil u vandaag zeggen, geliefde, uw eer komt. Amen, uw tijd voor eer is aanstonds. Amen, is aanstonds. Heel vaak worden verkeerde mensen geëerd. Haman was niet de persoon die verhoogd moest worden. Het was Mordecai. Die positie naast die koning was niet voor Haman, het was voor Mordecai. Amen, heel vaak komt eer gaat naar verkeerde mensen. De Bijbel zegt van er zijn een profeet is in zijn vaderstad, in zijn land. Is hij zonder eer in zijn huis. Er is geen eer voor hem. Maar het is niet goed. We moeten het veranderen. Amen. Wij moeten leren om eer te geven aan wie het toekomt. Toegekende eer. Amen. Mordecai, hij had dingen gedaan, maar hij werd niet geëerd. Maar zijn tijd voor eer was aangebroken. Amen. Zijn tijd voor eer was aangebroken. De plan van de vijand werd verijdeld. Plan van de vijand werd verijdeld. Die plan die de vijand had, u ziet wanneer we ons nederwerpen aan de Heer, die plan wordt kapot gemaakt, die plan wordt verbroken. Amen. We vernietigen elke plan van de vijand die opstaat in uw leven. Wat tegen jou was, ten derde, wat gebeurde er? Wat tegen jou was, kom nu in je voordeel. Amen. Hetgeen, die plan die de vijand had gemaakt tegenover de Joden en Mordecai, amen, diezelfde plan werd hun voordeel. Amen. Die koning bracht een nieuwe wet in dat de Joden zich mochten verdedigen. En al de haters die zich tegenover hun hadden opgesteld, werden openbaar. Huh. Hoort u mijn geliefde? Al die haters. Al die mensen die daar in het verborgene, die in het verborgene zouden opstaan om je te oordelen. Zij werden veroordeeld. Die wat tegen jou was, gaat nu werken in je voordeel. Het zal werken in je voordeel. En ik ga je zeggen, ik heb veel dingen gezien dat plannen die tegen je leven zijn, dat de Heer ze het maakt tot een zegen. En ten laatste, die als laatste, die promotie van de vijand is voor u. Amen, promotie van de vijand. Er worden te veel verkeerde mensen kregen promotie. En te veel verkeerde mensen worden herdacht. Amen, ik geloof en ik profeteer over uw leven dat vandaag het anders zal zijn over uw leven. Dat promotie is deel van u. De promotie, niet de verkeerde mensen zullen worden gepromoveerd. Het zal voor u zijn. Amen, laten we bidden. Vader, ik bid hier deze dag, Heer. Vader, Heer, zoals in het leven van Mordecai, Heer. Dat het ook zo zal zijn in ons leven. Terwijl wij ons vernederen voor de Heer, dat u ons mag verhogen. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat eer mag toekomen, Heer, aan voor wie het is. Vader, Heer, dat toegekende eer, zoals u het bij Jozef hebt gedaan, zoals het u bij Mordecai hebt gedaan. Ik bid, Heer, dat eer mag toekomen voor wie het is. In Jezus' machtige naam. Ik bid mijn Heer en mijn God, Heer, deze dag, Heer, en ik leg deze dag in uw handen. En ik dank u, mijn Heer en mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u eer geeft, Heer, aan wie het toekomt. In de machtige naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat elke plan van de vijand, Heer, wordt verijdeld, Heer. Vader, mensen die door dingen heen gaan, moeilijkheden heen gaan, ik bid vandaag voor ze, Heer. Elke plan van de vijand over uw leven, we cancelen het nu in Jezus' machtige naam. En ik bid, Vader, Heer, ik dank u, Heer Jezus, vandaag, Heer. Ik dank u, mijn Heer en mijn God, Heer. Vader, Heer, dat u uw werk, Heer, zal uitvoeren. Voer uw werk uit, Heer, in ons leven. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars. Tot de volgende week. Blessings. Bye-bye.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: ketchup with Doppel's ketchup.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

bij het programma Ook Positief, de Family Radio Show. Heb je het wel gehoord? Ja, op de woensdagavond 6:30 via Radio Shalom. Het programma educatief, recreatief en gospelmuziek. Ook positief van de Stichting Kandratiki, jongerenopvang en training.

gaan we praten over het volgende. Neem Jezus aan in je leven. Ik ga straightforward zijn met jullie vandaag. Neem Jezus aan in je leven. En ik zeg het je eerlijk. Dit is het beste wat je kan doen in je leven. God de Vader de gelegenheid geven in je leven. Laten we bidden voordat we hierover gaan praten. Vader God, ik bedank u voor uw genade, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw fantastische manier van ons leven schenken. Mantem bakana neti, anytime. We prijzen u. Geef ons een gezegende tijd samen in het programma. Ook positief, heren. En bedankt dat u de gelegenheid biedt aan ons, heren. We gaan praten over neem Jezus aan in je leven. Dank u, Vader. Amen.

Mensen, laat je leven leiden door God. Laat God in je leven komen. Laat God voor jou bepalen de dag van morgen. Het uur van straks. De avond van vandaag. Maar ook het moment waar je bezig bent. Laat Hij de baas zijn. Altijd. Overal. Any moment. Je snapt het ook. Neem Jezus aan. Je liefde. Leef je in de duisternis, dan zal Hij jouw licht worden. Echt, tegenovergesteld. Je leeft in de duisternis. En in de duisternis gebeurt er een heleboel. Zogenaamd, ja, je weet hoe dat ding is. Mensen denken van, mij doen in na doen, dus man hoor, shimmy. Maar God ziet u. God ziet iedereen. God ziet vooral jou. En mij ook. Hij heeft mij ook in de duisternis gezien. Vandaar dat ik vandaag mag zeggen. Het is zijn genade. Het is zijn lobby voor mij. Dat ik mag vertellen aan jou. Om Jezus in je leven aan te nemen. Leef je in de duisternis. Hij wil jouw licht worden. Hij wil een lamp voor je voeten zijn. Waarbij je kan zien waar je stappen maakt in het leven. En Hij wil graag ook op je pad, het pad waarop je gaat, wanneer het duister is, dan wil Hij het licht voor jou zijn. Lamp voor je voeten, licht op je pad. Dat wil Jezus zijn voor jou, als Hij in je leven is. Hoef niet altijd te kijken naar duister en licht. We kunnen ook kijken naar als je ziek bent.

zodanig is dat het je aftakelt. Jezus wil je medicijn zijn. Hij wil je herstel zijn. Hij wil je genezing zijn. Als je in die situatie leeft. Leef je in zonde? Dan wil hij jouw bevrijding zijn. Mensen die in de zonde leven. De matai. Ze zijn gebonden. Maar Jezus wil je vrijmaken. Daarom. Neem Jezus aan in je leven.

Satan zijn macht over je uitoefent. Misschien heeft hij je gepakt toen je als klein kind door ouders misschien gebracht bent geworden naar Bonuman of je weet toch, ergens waar ze kwakzalvers, mensen die gewoon geld van je afpakken en dat de mij pot wallo, je biedt dat je liefie. Misschien ben je een keertje met mama en papa, misschien wisten mama en papa het ook niet, misschien wisten ze niet, maar dan begin je maar beleden, meisje, draai aan een paar botten. Kijk, als dat is gebeurd, wil Jezus jou, hoe hij wil je overwinning zijn. Je bent misschien nu in een situatie waar je voelt van boy, hey, na die brieven horen we dat kan ik je zeggen, hij wil jouw overwinning zijn. En weet je wat het mooie is? Hij zelf is de overwinnaar. En met hem zijn we meer dan overwinnaar. Neem Jezus aan in je leven.

Heb je geen medeleven? Heb je geen mensen met wie je dit kan wakken? Weet je? Geen vrienden? Waarom niet? Omdat je altijd iets zo, altijd je takken vertrouwen. Weet je? Als je zo'n leven hebt, neem Jezus in je leven. Weet je wat hij doet? Hij wordt je vriend. Hij wil je mattie zijn. Hij wil met je gaan. De wegen die je gaat. Niet op dezelfde manier. Maar hij wil je diezelfde wegen laten bewandelen. Mickey's magie dat één mag niet. Wat is dat niet? Zijn aan je wan. Weet je? Hij wil jouw vriend worden. Vandaar dat hij aan de deur staat. Hij klopt. En hij vraagt. Hé, hey, Mattie. Ik weet niet hoe je heet. Jurgen. Vriend. Yvonne. Wie is mijn naam? Hij staat aan de deur. En hij klopt. Amai taki. Masrei taki. Hé. Yo. Ik wil binnenkomen. Mijn onkels donjaan dringen aan mijn boy. Dat mijn leggen alibi uit. Jezus wil al deze dingen voor je zijn. Weet je wat Jezus ook voor je wil zijn? Hij wil jou tot een mensenlover maken. Is hij niet ook soms dat hij biedt tegenover trouw? Hij, Amman doet dit naar mij. Amman kost me ma. Of Amman doet dat naar mij. Amman bereid je me. Of Amman, weet je, je hebt altijd dat ding van één. Zijn schuld of haar schuld of hun schuld. Het waren de militairen of het was de politie of het was de douane. Alles. Iedereen krijgt een schuld. Jezus wil je helpen daarmee. Jezus wil je vrijmaken. Zodra je Jezus in je leven neemt, dan word je een mensenlover. Dan zegt hij, hey, heb je vijanden? Dan zegt Jezus, bid voor je vijanden. En dan is dat hij, we klappen aan mijn bak, wat aan mijn bak, klap je aan mijn lezen, of de man bij voor je samen, of aan mijn bak, Jezus zegt, loba man, lek fai lobi sireti. Biggie gama, lek fa je biggie sireti. Bid voor je vijanden. Dat leert Jezus ons. En nog meer. Jezus wil verder gaan dan dit alles.

verder gaan dan dit alles. Dan heb ik het over het volgende. En dat is die rij die ik even ga afsluiten. Want er zijn verschrikkelijk veel voorbeelden die je kan aanhalen. Waarbij je zegt van, hey, Jezus, als hij in je leven is, sanepsa. En bij de volgende story, bij het volgende dat ik kan aanhalen, daar is hij master van. Hij geeft je leven. Hij geeft je leven in overvloed. Je hebt mensen die zeggen, my dancing, de my good job, de my good drop, de my have money, dit is dat. Maar ze hebben geen leven. In zeven de man, bede. Binnenin van die mensen zijn soms pori, niks nu de drapen, leef. En ze proberen met geld, met attitude, met showtime, met alles soort dingen, proberen ze hun leven te vullen. Maar Jezus zegt, neem me aan in je leven. Jezus zegt, neem mij aan in je leven. Dat ben ik kind in je leven. Dat laat ik je leven. Want iemand met Jezus in zijn leven hoeft geen dubbeltje te hebben. Mama e pisiri. Ama e mek gado bigi mante bakana neti. Ama na moni. Hij heeft geen duit. En toch heeft hij de guts en plezier. Hij heeft het om zijn stem te verheffen. En God groot te maken voor wat hij doet in zijn leven. Dus Jezus wil jou, als die handelingen van je, als afasifaya libi, et chaygo na dit grebi, na grebi passie, dan wil Jezus die passie voor jou worden naar het leven. Ik kan het ook met Bijbelse woorden gaan zeggen, maar misschien gaat u het. Ja, we brengen dat aan Johan, kom, chipi bakra of zo. Nee, God, agale die medini, amat no dede. Die leert mij, if you put Jesus in you ati, kenki ook kom. Zeg tegen Jezus, Jezus, mi de ben sabi. Of zeg tegen Jezus, Jezus, mi ben sabi, maar bewust, mi ben dumitori. Of zeg tegen Jezus, Jezus, ana trobi, if na bewust, if na onbewust, kom in mi ati. Zeg aan Jezus, niet aan je mati, niet aan die pastor, niet aan die oudste, niet aan de bischop, niet aan de isabi apostel. No, zeg het aan Jezus, Heer, Koning, Zoon van God. Tegen Jezus, dan komt hij. Met zijn power, met zijn overwinningskracht, met zijn herstel, met zijn genezing, met liefde, komt hij naar mijn city kom. Dat maakt hij je heer. Een tekst die ik erbij wil halen is, ja, het zal misschien niet precies zijn wat ik heb gezegd, maar het is een stuk om over na te denken. Er staat geschreven in Romeinen 8. Vers 11, het volgende. Not make my cup overflow. Romeinen 8, vers 11 zegt, als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in uw woon, zal hij die Christus uit de doden gewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nog één keer. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam. Uw sterfelijke lichaam. Men alles was aan draaien, Libby. Uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. Die in uw. Neem Jezus aan in je leven.
Neem Jezus aan in je leven, zodat je van donker naar licht kan gaan. Neem Jezus aan in je leven door van zieke persoon, ziekte bevrijd geworden kan worden. Dat je weer hersteld mag worden. Dat je weer genezen kan worden. Dat die kan komen.

asyik besen pen, asyik besinten pen. Wah, solitisme abi morolek wangi ye naden tapu sanggado no sab no no one sab ni things. Desmasa edin tragado. Wah, no one's mano delek yes, no one's mano delek eng, no one's mano delek yeses. Deka sukusku ala se no one. Deka diki diki ala se no one no one. Deka long sukuye pip dre anu parboto no one smado delek hem. Jesus Christus son tanpot. Met deze tekst stuur ik u deze avond verder en volgende dagen in. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus

saying hy is die enige. Daarom neem Jezus aan in je leven. Zeg Jezus, ik wil dat u graag in mijn leven komt. Alsjeblieft, hier is mijn hart. Hier is de plek van mijn leven waar ik beslissingen neem. Dit is de plek waar ik besluiten neem. Dit is de plek waar ik overdenk een heleboel dingen. Dit is de plek waar ik bepaal wat er gaat gebeuren met mij. Ik geef het aan u, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Maak me vrij, maak me blij. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam.

in nood, in verdriet. Hij geeft je troost in relaties man-vrouw. Hij organiseert dat man kowakabumpaka. Hij wil je helpen, Gods geest. Hij wil je helpen als je verdriet hebt en troost nodig hebt. Hij wil je helpen wanneer je in benauwdheid bent. Hij geeft je rust, hij geeft je vrede, shalom geeft hij jou. Hij helpt je weer opstaan als je bent gevallen. Hij opent deuren wanneer mensen of dingen of geesten deuren voor jou hebben gesloten. Want dat kan. Ze kunnen eraan werken dat den deuren sloten. Maar Jezus, wie boem masra, hij opent den deur. Hij bost den deur. Jezus kan dat. Hij helpt. Gods geest helpt. Hij opent deuren die gesloten waren. En zelf met force, met kracht, slaat hij ze open. Als het moet. Nodig Jezus uit om te komen wonen in je leven, in je hart. De plek waar de beslissingen van jou worden genomen. De plek waar eigenlijk het centrum van jouw denkitorie is. Jezus in je hart. Leef je zonder vrees. Jezus in je hart, vrijheid overvloedig. Jezus in je hart, dichtbij de Heer. Dichterbij God. Dichterbij dan wat je denkt dat God voor je heeft bedoeld. God wil je veel en veel dichterbij bij Hem laten zijn. Hij wil je dichterbij zijn hart hebben. Hij wil alles aan ons geven. Hij heeft zijn zoon gegeven voor Jezus Christus. En hij vraagt, kom een beetje dichterbij. Kom bij papa. Kom bij papa. Je weet hoe het is met kinderen. Kom bij papa. God wil ons dichter bij het leven hebben. Als, you know, als we denken dat hij het bedoelt. Maar God heeft veel en veel meer voor ons. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars.

Maar zorg ervoor dat wat Jezus aan je zegt, aan je vertelt, aan je wijst, dat je het ook doet. De wil van God de Vader. Want Jezus wil altijd de wil van God doen. En niet zijn eigen wil. En ondanks het feit dat hij zelf God is, wil hij nooit en nimmer iets doen tegen zijn Vader. God. Laten wij ook proberen in ons leven Vader God niet teleur te stellen. Maar ook zakkaus refugigado. En laat dit, deze dag, dit moment, morgen, trouwitje trajari, laat alles van je, in je planning, in je doen en laten, in je praten met anderen, in schrijven, in appen, in alafasi, laat ze weten dat je naar God zegen, en

Het programma van Stichting Kandra Tiki is een programma welke we willen gebruiken om de hele familie educatief bezig te houden. Recreatieve activiteiten aan te bieden. En vooral gospelmuziek te laten horen. Alleen om zo'n manier hun hart blij te laten zijn. Met muziek voor God. En zelfs soms ook van God. Maar laten wij in ons bezig zijn. En niet vergeten, God geeft mogelijkheden. Vooral via dit radiostation, Radio Shalom. In Paramaribo, 94.5 FM. Ik wens dat God u zegt. Ik wens dat God u terugbrengt volgende week naar het programma. Woensdag, 19:30 via dit radiostation. God bless u.

Yeye fu maestra di in apresi già.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 8 uur.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

spreken van klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid, groot Nederlands woord. Heel gecompliceerd, boven vele mensen verstaan.

0: aan vriendelijkheid. Het is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld dat je kan gaan in bepaalde kantoren. Lantikantoro of trakantoro of schrefwinkri of schreftrapresi. En je gaat abi was schrik voor je libi. Je gaat kom op in een verbazing dat hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabitaki. Hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabi sankari klant vriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat in no sabi sang betekent klant vriendelijkheid. Want klant vriendelijkheid is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in lantikantoro of in trasorto kantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? People, I gonna kantoro of go praise for do the roko alleen om het geld. Go in one kantoro now. Go in one kantoro and you go see the ontvangst say go habi. You come up met de schrik van je leven. You come up met vraagtekens. Worden deze mensen echt betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u onheus te behandelen? Worden deze mensen betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u af te schrikken? Klantvriendelijkheid. Mijn aks me ega af, mijn vraag me ega af. If sma sabia woord to dati. Want dat woord to disi luku so ingewikkeld en moeilijk. Dat people forgetti sanga vriendelijkheid la staan klant vriendelijkheid. You go to a kantoor and then you say goedemorgen and then luku you so like de no sabio of de no sabio taki. You go into a kantoro, of you go for behartig je zaak, and in a plaats that I smell welcome you, and tell you for shit on, you up for accident, mag ik zitten? En dan de wat takking, ja. Maar al die tijd, dan heb ik u. Dan heb ik u een telefoon. Klantvriendelijkheid, ik denk dat woord is anders nu. Het is telefoonvriendelijkheid. De luko telefoon, de basic naar het telefoon, sms ik kom, sms ik go, whatsapp de, alle soort zijn de, twitter de, alle soort zijn de. Maar als man op een luko je eten, terwijl als man een kies money wordt betaald voor doen een roko drapen. Weet je? Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Er is een probleem met klantvriendelijkheid. People no having in ding. Omdat voor u prezi, haar is me frustratie, put hem voor schilom nou een tafra, en verwacht die dat hem op behandel trouwen, lek wel gezond toefassie. Was mensen hebben een behoorlijk opleiding, of een behoorlijk training, of een behoorlijk uitlegging, no sabi klantvriendelijkheid. Nothing dat we check up mo pasa in every kantoro, in every lanti presi, in every presi pesma I kiss money for do the roko. Check if a sma werkelijk I behartig the roko say you pay them for do. Check if werkelijk a sma I do the roko let for you for what he. Want you are piding. As much as you don't drop it, say you are pay for roko giyo. You stop taking ding na a fessy for your bedrijf. Ding na a fessy for your kantoro. Ding de a fessy for the ministerie pedende. een eerste indruk. Naast massa mij ontmoet. Dan is Sabi in appreciatie oké of niet. Klanvriendelijkheid omdat hij ontbreekt. Daarom respect nodig. Die respect nodig. Dat we taki, we hebben een mentaliteitprobleem. Een opvoedingprobleem. Een opstellingprobleem. Een gedragsprobleem. En het ding dat we begin check. Of vader wil go, period roko, if klan vriendelijkheid no de. Check. Of vader je bedrijf or go, if klan vriendelijkheid no de. Check. Of vader je fysieke horizont. If a smasa je pai voor vertegenwoordig je. If a no abi klan vriendelijkheid. Klanvriendelijkheid is nodig if people maar respect voor een bedrijf, een ministerie, een scoro, een kantoro, wen spee. Klanvriendelijkheid is van belang, is nodig en moet prioriteit zijn. Net ding dat we check op moet passen. Abre klanvriendelijkheid. If you de klanvriendelijk. Dan u een vertegenwoordig, u een straal, een bedrijf per je roko. Dat people go shitaki, jano presi, waar ik thuis voelt, waar ik me goed voelt, waar ik comfortabel voelt, waar ik altijd kan gaan of mag gaan. Klanvriendelijkheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klanvriendelijkheid hoeft niet zeer compliceerd, zeer moeilijk te zijn. Hoeft niet compliceerd te zijn. Of heel ingewikkeld te zijn. If you de wa libisma, sang sabi, voor behandel trouwen, like for you wa ni trouwen behandel you, dat je sabi kan vriendelijkheid. If you know a libisma, sang sabi takina trawang, like for you wani trawang takina you, then is makkelijk for klan vriendelijkheid. If you know a sma, sang sabi, for you go om na na trawang, want you wani trawang, mo go om all to boom na you, then klan vriendelijkheid is niet moeilijk. Dank je wel. Alsjeblieft. Maak ik alsjeblieft. Is het zo moeilijk geworden om te zeggen alsjeblieft? Dankjewel. U mag zitten. Welkom. Van waar kan ik in dienst voor u zijn? Hoe kan ik van dienst voor u zijn? Is het zo moeilijk geworden? Het is moeilijk voor bepaalde mensen en bepaalde plaatsen. Omdat er is een gebrek aan focus. Prioriteit. Wat is prioriteit voor u? Dat envelopje eind van de maand? Of een steun, een bijdrage, een versterking zijn voor die post of functie zijn je bekleed in zo'n kantoor? Zijn er van belang? Wat is uw focus? Bent u daar om een steun te zijn, om een hulp te zijn, om een mooi beeld te plaatsen van waar u werkt? Of u bent daar alleen voor dat envelopje eind van de maand? Of bent u daar alleen om tijd te vullen? Of bent u daar alleen om plaats in te nemen en geen nut te zijn? Klant. Vriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat in Osabi zang betekent klantvriendelijkheid. Want klantvriendelijkheid is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in Lanti Cantoro of in Trasorto Cantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? egona kantoro of goprezi fudure roko. Alleen om het geld. Doe na trouwang van jou wani trouwang moet doen na jou. Behandel trouwang van jou wani trouwang behandel jou. Taki na trouwang leek van jou wani trouwang taki na na jou. Doe gi trouwang van jou wani trouwang moet doe gi jou. Dat nou een go-to regel. Dat nou een golden rule. Een go-to regel. Voor doe die trouwang van jou aan die trouwang doe naar jou. Taki na trouwang van jou aan die trouwang taki naar jou. Behandel trouwang. Let van jou aan die trouwang behandel jou. Van jou en behandel trouwang in een tendisie. Sang jou en doe tegenover trouwang. In een ding die zie. Van jou hij taki na trouwang in een ding die zie. Ik spreek Gods aanraking op je leven. En dat is woord to taki na je atidineti. Dat je eisen open. En je zal begrijpen je prioriteit in alibi. Je zal begrijpen zijn je focus in alibi. En dat je zal daar een tra sortusma na je roko presi. Was maar voor deel ondersteuning en versterking en pluspunt je moet de in je rokopresie. Ik spreek Gods aanraking op je leven en ik breek weg alle kritiek, alle abnormaal dingen en ik maak je los en vrij in de naam van Jezus Christus. Ik spreek zegen voor Suriname, zegen voor dit tv-station en zegen voor alle mensen. De zegen van klantvriendelijkheid. Halleluja. U bent uitgenodigd zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur aan het Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Ben we daarvoor bless you, jeppie you en gratis voor u te strijden en u vrij te maken in Jezus' machtige naam. Ik spreek Gods aanraking en zeker op je leven. Halleluja, amen en amen.
1: Waarheid voor deze kerkie, het deel voor Mickey je kom free en voor Mickey je abie wat gezond toe libi. Want about up the word to for Almighty God. The waarheid in this programma en de waarheid voor deze kerkie a day for make you come free and for make you abi wa gezond to libi. Want about up the word to for Almighty God.

Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wiegel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp de wijze lessen van de Heer Jezus Christus. Het is namelijk zo dat de Heer Jezus Christus aan het begin van zijn bediening hier op aarde onze wijze lessen heeft meegegeven. Hij heeft ons zaken voor gehouden, waarbij wanneer wij ons gehouden aan deze zaken en die dingen gaan toepassen in het leven, dat wij gezegend zullen zijn en dat wij de zegeningen des Heeren zullen zien in ons leven. Doen we ze niet en doe iets anders, dan zullen we merken dat het op vele gebieden niet goed zal gaan in ons leven. En de Bijbel leert ons dat de Heer Jezus Christus is niet gekomen om de wetten te ontbinden, maar hij is juist gekomen om de wetten in vervulling te gaan. Zo alle wetten die God ooit gemaakt heeft vanaf Genesis tot en met Openbaring, die wetten zijn allemaal vervuld in het komst van Jezus Christus. En hoe meer wij ons overgeven aan de Heer Jezus, hoe meer wij de Heer Jezus waarachtig en ernstig gaan dienen, hoe meer wij invulling geven aan de gestelde wetten en regels van God. Sommige dingen, we gaan er niet onderuit, we zullen ons moeten blijven houden aan die wetten en regels. Doen wij die niet, dan zijn er gevolgen. Op allerlei manieren. De vorige week heb ik met u gesproken over hoererij. Hoe dingen fout kunnen gaan wanneer wij ons bezighouden met hoererij. Of echtbreuk plegen of buitenechtelijke relaties op nahouden, ondanks we getrouwd zijn. Ik wil daarover niet echt meer praten, maar ik wil toch even nog wat zeggen. Ik wil u wel erop attenderen op wijzen, dat wanneer u als persoon, zij nou een broeder, een zuster, man, een vrouw, wanneer u ervoor kiest om buiten uw huwelijk een buitenechtelijke relatie op na te houden, moet u weten dat u ellende haalt over uw eigen leven. U haalt ellende over uw gezin. U haalt ellende over uw kinderen. En u brengt heel wat verdriet, pijn en onbegrip in uw huwelijk, zij nou man, zij nou vrouw. En u weet dan dat u daarmee buiten de orde van God bent. God kan u vergeven, hij wil u vergeven, hij zal u vergeven. Maar u moet niet onderschatten de leed en de pijn en de vernietiging dat u brengt in het leven van u en uw gezin. Dat is erg. Sommige mensen, of sommige vrouwen, of sommige mannen, sommige kinderen komen er niet bovenop. En er ontstaat zoveel leed. Maar denk daaraan, voordat u zich gaat bezighouden met buitenechtelijke relatie, of uw vrouw gaat bedriegen, of uw man gaat bedriegen, zet zaken goed op een rij. En weet wat de gevolgen voor u kunnen zijn. Want de Bijbel leert mij, verschrikkelijk is het om in de handen van de levende God te vallen. Want wanneer God u gaat aanpakken, wauw, dan zal het niet makkelijk zijn. Maar denk goed na. Denk goed na. Als u bezig bent met hoererij, u bezig bent met buitenechtelijke relaties, stop er onmiddellijk mee. En maak het in orde, niet alleen met God, maar met al de mensen in wiens leven u een leed, verdriet en pijn hebt gebracht. Het kan zo zijn dat u soms wrok en bitterheid in het hart creëert van anderen, vanwege uw daad, uw handeling. Maar laat dat nooit zo ver komen. Wees verstandig. En leef volgens de regels en de wetten van de Heer, dan zal u een zegen ervaren. Ik wil wederom met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 5, waar de Heer Jezus ons hele wijze lessen heeft geleerd. Het staat geschreven in Matteüs hoofdstuk 5, vers 33. Wederom heb gij gehoord dat de ouden gezegd is aan de ouden, de mensen die voor ons leven in het Oude Testament. Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heer even gestaan doen. Hou u aan uw woord. U hebt een belofte gedaan. U bent tot bekering gekomen, u hebt de Heer Jezus geaccepteerd en u hebt een belofte gedaan. Velen van ons hebben zoveel beloftes gedaan. Soms willen we wat gedaan krijgen van de Heer. En dan maken we een belofte. Sommigen zeggen, Heer, ik ga u dienen met alles wat in mij is. En wanneer die dingen komen, dan merken we dat we God niet dienen met alles wat in ons is. Maar u hebt een belofte gedaan aan de Heer. Doe wat u hebt gezegd. Weet je, sommige mensen maken er een belofte van. Vooral wanneer ze iets doen waar ze geloofwaardig willen uitkomen. Dan doen ze soms dingen. En dat wil ik lezen in vers 34. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren. Bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. Bij de aarde niet, omdat hij de troon van God is. Bij Jeruzalem niet, omdat hij de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd niet, ook bij uw hoofd. Laat het ja dat zij zegt, ja zij is nee. Want daaruit boven gaat den boze. Je hebt mensen, vooral mensen die soms niet de waarheid spreken of doen alsof. Dan gaan ze zweren. Ik zweer het je. Anderen gaan zo ver dat ze op hun eigen moeder zweren. De Bijbel heeft gezegd, je moet niet zweren. Laat u ja zijn. Als u wat hebt gedaan, soms kan hij van iets beschuldigd worden en hij gaat beginnen te zweren om zodoende kracht eraan te zetten dat men gaat geloven dat u het niet hebt gedaan. Maar laat me u deze avond zeggen, geliefde luisteraar, broeders en zusters, wanneer u iets niet hebt gedaan en men betichtigt u of men verdenkt u, wees gewoon eerlijk, ik heb het niet gedaan, klaar. Maar begin niet, ja ik zweer het, ik op mijn moeder werk, op de allerlei dingen zegt men. Alleen maar om te laten bewijzen dat het niet zo is. Maar geliefde luisteraar, broeders en zussen, we hoeven niet te zweren. De Bijbel waarschuwt ons om dat te doen. Zweer niet bij de hemel, anders zeggen we, ik zweer u bij God, ik heb het niet gedaan. Is fout. Wat de Bijbel zegt, maar ik zeg u in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. Bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is. Bij Jeruzalem niet, omdat hij de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd niet, zul gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwaar. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee zijn. Laat het niet, u hoeft niets te gaan doen, u hoeft niet te zweren. Als het ja is, laat het ja zijn. Als het nee is, is het nee. Maar wat u wel moet doen als mens, als u weet dat u weet dat u iets hebt gedaan en dat u weet dat u fout bent, moet u eerlijk zijn en toegeven. Want hoe meer u gaat zweren, hoe meer het zo zal zijn dat u ongelooflijk overkomt. U hoeft niet te zweren. Wees man genoeg, wees vrouw genoeg. Als u dingen hebt gedaan en u bent ermee, of u bent betrapt en u wordt ermee geconfronteerd, probeer niet te ontkennen. Probeer niet op allerlei manieren te zweren, allerlei geweldige dingen te doen. Sommige van u zijn zo erg dat u met tranen begint te zweren. Rof gezegd, u liegt. U liegt met open ogen. En als dat nog niet genoeg is, gaat u beginnen te zweren en allerlei dingen te zeggen. Ik zeg, ik zweer bij de hemel, mijn zweer dat ik grond. Ik zweer bij mijn moeders buik. Terwijl die drommels goed weet dat u dat ding hebt gedaan. Stop ermee. Als je het niet hebt gedaan, als je het werkelijk niet hebt gedaan en men betichtigt u, geloof me, het recht zal zegevieren. Het recht zal zegevieren. En als u het hebt gedaan en u bent eerlijk, zal God u opheffen. Zal de Heere Jezus Christus u verheerlijken en verhogen, omdat u eerlijk bent geweest. Ondanks u weet dat de gevolgen die komen zullen, niet mals zullen zijn. Maar u bent mans genoeg, vrouws genoeg om te zeggen, ik ben eerlijk, ik heb het werkelijk gedaan. Dan zult u merken dat God u zal verheerlijken en verhogen. Maar probeer niet te doen alsof je nooit wat gedaan hebt. Alsof het niet klopt. Liefde luisteraar, broeders en zusters. Alles wat u doet. Is het nou goed, is het nou kwaad. Is voor u verantwoordelijk. En daarom leert de Bijbel ons om zuiver, om waarachtig te leven. Om de dingen te doen zoals ze gedaan moeten worden. Om de houding te hebben zoals wij dat moeten hebben. Als wij oprecht leven en doen wat goed is, hoeven wij niks te vrezen. Maar als wij het leven en dingen doen, in het verborgene zaken doen, dan zullen wij om onze zaken verborgen te houden, allerlei leugens verzinnen. En allerlei dingen doen. En dan gaan we op de koop toe nog zweren om geloofwaardig uit te komen. Pas op, u bent op een gevaarlijk gebied en u gaat problemen tegenkomen. Maar laat het zo zijn dat u eerlijk bent, oprecht bent. Dat als u wat hebt gedaan waarvan u weet dat het u problemen zal opleveren, wees eerlijk, geef toe. Wanneer u dat hebt gedaan, zult u zien dat de gevolgen tot zegen zullen zijn voor u. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze avond. Dank u wel nogmaals voor uw woord. Dank u wel dat u ons leert, o mijn God, om niet te zweren. Om ons te houden aan onze beloftes. Als wij een belofte hebben gedaan, dat wij ons ook houden aan wat wij gezegd hebben. Ook al merken wij dat onze belofte ons problemen zou geven, dat wij ons vasthouden aan onze belofte. Als wij naar u toe beloftes hebben gedaan, bid ik dat wij ons zullen houden aan alle beloftes aan u gedaan. Opdat wij daardoor de zegeningen van u mogen ervaren. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur 's avonds onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de jongen, de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd, samenkomst. Zondagmorgen om 10:00 hebben wij wederom onze opwekking samenkom. U bent allemaal van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. En het staat aan de Kwartaweg nummer 96. Als u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u mij gerust bellen op het nummer 421840. 421840. Of zo u wilt, 8856771, 8856771. Mijn naam is Wiegel Hasselbank, zo dieren dat u wilt en mij de genade schenkt, ben ik er weer volgende week. Goedenavond.
1: Het is 9:00.
2: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler, and I finally had a chance to take out my flannel shirt. Yeah. I love the fall, and it's feeling more like fall here every day. And a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? And that's, yeah. Give Thanks. It is getting toward, well, I know Canada.